De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden.

0: 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan,

0: bal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten

0: 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren.

0: 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

achter de kaplamp van Thomas en het zadel van Sunda. Een bulde kebab, het was echt niet normaal.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest, met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Edeveld, met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
6: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
5: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
7: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
5: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
9: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
10: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
2: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
11: Radio Drenthe.
12: Goedemorgen Drenthe.
11: Met Judith Regendorp.
13: Drenthe, een heel goedemorgen. Het is vrijdag 21 augustus. Marita, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Is jouw tuin gisteren ook compleet overspoeld zo ongeveer?
14: Nou ja, het regende zo hard dat mijn man zei, we hebben een overkapping. En hij stond voor het raam en hij zei, moet je kijken, de druppels stuiteren gewoon op het dak. Ja, het ging echt tekeer.
13: Dikke buien, dikke onweer ook. Nou, of we dat vandaag ook mogen verwachten, horen we zo van weerman Roland van der Zwaag. Verder gaan we het hebben over nieuw onderzoek van het UMCG. Onderzoek naar de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. En je hoort waarom spelers van FC Emmen maar even geen seks moeten hebben in de strijd om behoud van de koppositie. Ja, je hoort het goed. Het is een uitspraak van de trainer van FC Emmen. Hoor je zo meer over. En van profvoetbal naar amateurvoetbal. Want schoppen dassen de seizoenstart van SV Borger in de war. Ook dat hoor je vandaag bij ons. En als je wel eens emojis gebruikt in een berichtje via je telefoon, let dan op, want jongeren die gebruiken die heel anders dan de ouderen onder ons.

Drenthe. Het weer dan. Wolken, maar vanochtend is het droog. Zo rond de middag, ja, dan ontstaan er verspreid enkele buien. Mogelijk ook met een klap onweer. Er staat maar weinig wind vandaag en de temperatuur zo'n 18, misschien 19 graden.

0: wel alleen. Funny, funny. The Sweet was dit op Radio Drenthe. 7:07 is het. Ja, de profs die zijn intussen begonnen aan het nieuwe seizoen voetbal. En ook voor de amateurs nadert de start van de competitie. Maar bij SV Borger zitten ze met de handen in het haar. Want de velden daar zijn onbespeelbaar door het werk van dassen. We gaan erover praten met parkbeheerder Arie Deuring van de club. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe liggen ze erbij?
1: Nou, twee velden kunnen we gelukkig nog gebruiken. Drie velden helaas niet. Die zijn zeg maar voor 30-40% gewoon weer zwarte grond. En wat opnieuw ingezaaid is nu.
0: Moeten we ons voorstellen dat die half zijn omgeploegd als het ware door die dassen?
1: Ja, zo kun je ongeveer wel zien. Ja. Als je dat ziet, hoe dat toe gaat. Dan zijn gewoon gaten van 10 centimeter diep ongeveer soms. Ze vreten de engelingen dan op. Dus die zijn zo zoekende broeders, alles los.
0: Heeft u daar eerder mee te kampen gehad, bij Borger?
1: We hebben het een paar keer eerder gehad. Maar niet in deze grote, zeg maar. Dus een keer een bepaald hoekje of zo is het een keer. Maar het is nu wel enorm. Misschien dat het door het droogste komt of zo, ik weet het niet.
0: Ja, dus u had al wel zoiets van, oeh god, dat moet ons niet gebeuren dat dit verder gaat. Maar dat is dus dit seizoen wel gebeurd, deze zomer. Ja, ja, dat ze hebben dus, begrijp ik van u, drie velden zeker voor 40% beschadigd. Dat wil zeggen dat u daar dus niet op kunt spelen. Maar wat kunt u doen om die velden zo snel mogelijk te herstellen?
1: Ja, nou ja, dat is de gemeente is verantwoordelijk voor de velden. Die zijn er druk mee bezig. We hebben allemaal schapengaas rondom het hele terrein gezet, zeg maar. Dus ja, maar toch komen ze nog ergens weer binnen. Want van de week hadden we ook weer een plek toch weer beschadigd. Dus ze weten toch ergens iets te binnen te komen. Maar goed, ze hebben wel eens nieuwe grond, ik geloof al 60 kuub zwarte grond weer toegevoegd. En nieuw gras uit. Ja, en dat moet weer groeien. Dan heeft gewoon tijd nodig.
0: Ja, want hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om die velden zo te maken dat ze bespeelbaar zijn?
1: Nou ja, kijk, saai maar gras thuis in je gezond. En dit is eigenlijk net zo. Ja, dat groeit. Maar dat moet eigenlijk natuurlijk wel voor het bespelen een goede zoden worden. Hè? Dat het goed compact is, dat het vasthoudt. Dus ik denk in principe voor de winterseizoen bijna niet meer te gebruiken. Niet
0: allemaal, ja, want als temperaturen onder de 10 graden dalen, dan wordt het ook niet veel meer met de groei, hè?
1: Nee, dat zeggen ze 7 graden, zo zeggen ze, dat groeit er bijna niet meer.
0: Nee,
1: het is nog lekker warm, dus laten we daarvan uitgaan.
0: Ja. Nee? Maar ja, dan heb je drie velden die niet bespeelbaar zijn. Wat betekent dit voor de club en voor de teams die juist weer lekker aan de bak willen?
1: Ja, dat is schuiven in de wedstrijden. Dus zodat alle wedstrijden heel snel achter elkaar, zeg maar. Dus het inspelen voor de wedstrijd, zeg maar, dat is ook bijna niet meer mogelijk. Dat moet een beetje tussen de velden in. Want ja, de wedstrijd zit gewoon heel kort op elkaar. Dus er is weinig ruimte.
0: Maar kunnen alle wedstrijden wel doorgaan?
1: Tot nu toe is het me nog gelukt om de wedstrijden zo te verplaatsen dat wij alle wedstrijden nog.

0: op die twee velden kunnen doen.
1: En moet er dan ook op die velden getraind worden?
0: Ja, ja.
1: En dat kan ook allemaal gewoon doorgaan?
0: Ja, nou ja, we hebben er anders geen keus. Dit zijn gelukkig twee velden, die zitten een O2-korrel in. En dat is voor het water vasthouden, zeg maar, bij droogte. En later doorladen bij enorm veel water. Die velden zijn ook wat sterker om. Die kunnen wat meer belasting verdragen, zeg maar.
1: Ja, dat moet ook wel. Als er dan zo intensief over gespeeld gaat worden de komende tijd. Hè? Vreest u dat dat toch lastig wordt op den duur?
0: Ja, nou, omdat het niet te lang duurt natuurlijk. En we hebben ze, alle spelers en trainers en dergelijke, wel bracht gegeven. Gewoon, jongens, gaan er zo zuinig mogelijk mee om. Doe de intensieve dingen, meer buiten de velden, zeg maar. Hè. Ik bedoel, je kunt ook warm lopen buiten het veld. Mm-hmm. Doe het dan niet op het veld. Nou, zulke soort dingetjes. Je probeert het aan alle kanten de schade te beperken.
1: Ja, en dan over naar kunstgras?
0: Nou ja, kijk, als je de spelers vragen, wil ze liefst natuurlijk gewoon op normaal gras voetballen. Ja. Maar één kunstgrasveld zou natuurlijk wel ideaal zijn.
1: Ja. Ja. Want hoe voorkomt u dit nu voor een komend seizoen? Of misschien de tweede helft van dit seizoen? Want ja, die mensen zijn daar, die blijven daar.
0: Ik moet even met de gemeente over in gesprek hoe we dat voor de toekomst kunnen doen. Want ja, dit kost ook nog een hoop geld.
1: Ja.
0: En misschien kunnen we dan beter dat geld stoppen in het afrasteren van het veld met een goed raster.
1: We gaan het afwachten. In ieder geval, het kan vooralsnog gewoon allemaal doorgaan. Zowel de trainingen als de wedstrijden. En dat is natuurlijk goed nieuws voor iedereen die weken thuis heeft gezeten en lekker weer aan de bak wil. Arie Deuring, parkbeheerder bij SV Borgen. Dank u wel.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: Sparrow. Material Lover was dit.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 21 augustus. Nou, op deze dag in 1911 gaat er een schok door Frankrijk.
3: Where is the Mona Lisa?
4: Close the doors! The painting is gone!
0: Hun Mona Lisa is weg. Gestolen vanuit het Louvre in Parijs. 2 jaar is het spoorloos. En dan duikt het op bij een huisschilder in Italië die ooit in het Louvre werkte. Hij vindt dat het niet in Frankrijk, maar in Italië thuis hoort. Omdat een Italiaan, Leonardo da Vinci, het ooit schilderde. Dus dat was de schok van Frankrijk. Op deze dag in 1911, de Mona Lisa verdwenen, maar is dus weer teruggekeerd. En een feestje vandaag op de Oude Meerdijk.

Want FC is 101 jaar geworden. Willem Slik en Gienis Groothuis die richten in 1925 de Nooit-Barge-Emmen-combinatie op. Een jaar later wordt dat VV Emmen en sinds 2005 is het FC Emmen. Nou, een mooi verjaardagsfeestje worden vanavond daar op de Oude Meerdijk. Een ander feestje is er in 1982 voor André van Duin, want hij scoort een nummer 1-hit.

0: heerlijke feestje voor André van Duin. Een nummer 1 hitscore. Van 1982 gaan we naar 21 augustus 2008, want dan hebben we ook feest hoor. Dan juichen we voor 2 Olympisch gouden plakken in het water van Peking. Maarten van der Weijden verovert er eentje op de 10 kilometer open water. En Nederland kan ook deze onverwachte gouden plak bijschrijven.
1: Gelooft u wonderen? Ja! Goud voor Oranje! De Nederlandse waterpolo vrouwen stijgen boven zichzelf uit en veroveren het goud in het Yingdong Natatorium.
0: Ik kan het nog niet geloven volgens mij. Ja, tot slot nog even terug naar 21 augustus 1938. Dat is de geboortedag van deze man. Promise my son not to do the things I've done. Walk away from trouble. Populaire countryman Kenny Rogers. Hij overlijdt trouwens in 2020, maar geboren dus op deze dag in 1938. En wie zijn er nog meer van de 21ste? Congratulations and celebrations. Jarige van vandaag. Oud-wielrenner Erik Dekker is jarig. 56 jaar geleden geboren in Hoogeveen. Voormalig sprinter Usain Bolt is ook jarig vandaag. Die is 40 geworden. En ook Ellen Driessen van Sparco is jarig. 68 is die. En hij trakteert.

Paco. Met de jarige Ellen Driessen. Dit is 68 is geworden vandaag. Het is 7:58. Straks het laatste nieuws uit de regio. En daarin hoor je dat er veel belangstelling is voor het kopen van Speelstad Oranje. Hier is Daniel Ohuus. Volle morgen.

0: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen,
2: nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Het is half acht, tijd voor het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van Marita Slip.
7: Goedemorgen. Er is zoveel animo voor Speelstad Oranje dat er een tweede kijkdag is bijgekomen voor kopers. Ongeveer 50 partijen hebben zich gemeld. Het terrein van het voormalige attractiepark wordt geveild na het faillissement van ondernemer Henny van der Most. Op 22 september gaat Speelstad Oranje onder de hamer. Een gewonde gisteravond in Schonebeek. Daar reed een auto een voetganger aan toen hij wilde oversteken bij de Europaweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. En drie velden van SV Borger zijn de komende maanden niet bespeelbaar, omdat ze zijn beschadigd door dassen. De dassen zoeken naar eten onder het gras, maar daardoor vroeten en graven ze de graszoden weg. Twee velden zijn nog wel te gebruiken door de voetballers. Inmiddels is de club de strijd aangegaan met de dassen, zegt parkbeheerder Arie Deuring van SV Borger.
8: We hebben allemaal schapengrazen rondom het hele terrein gezet, zeg maar. Dus ja, maar toch komen ze nog ergens weer binnen. Want van de week hadden we ook weer een plek toch weer beschadigd. Ze hebben wel eens nieuwe grond, ik geloof al 60 kuub zwarte grond weer toegevoegd. En een nieuw grashaar. Ja, en dat moet weer groeien. Dat heeft gewoon tijd nodig.
7: Ja, en die tijd wordt lastig, want half september begint het nieuwe seizoen. Deuring verwacht niet dat er dan al op de velden gespeeld kan worden. De geplande wedstrijden kunnen tot nu toe wel gewoon doorgaan. En Michael Greven uit Veningen is tijdens zijn WK-debuut in Aken bij paardensport springen uitgeschakeld. Een balk op de laatste hindernis en een overschrijding van de toegestane tijd kostte hem gisteren 6 strafpunten. Greven stond in het tussenklassement op plek 78, terwijl alleen de beste 60 ruiters doorgaan. Ook plaatsing voor de Olympische Spelen in Los Angeles is daardoor uit het zicht geraakt. Tot zover het laatste nieuws van Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
6: Is het Marita, dankjewel. Het weer dan. Het ging flink los. In ieder geval boven mijn woonplaats. Emmen, Roland van der Zwaag, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Judith.
6: Was dat in de rest van Drenthe ook het geval?
9: Gisteren zijn er wel, er zijn wel hoogstbuien geweest. Ik zat gisteren in Eelde, toen was het ook even twee keer raak. Wat hagel erbij zelfs, Wijster 6 en in Dieveren 13. Die had ook onweer met hagel. Wapse 22, de Wijk 14, Hollandse Veld, die had ook 12 mm. Er zijn, ik heb nog niet alle waarnemingen door, maar er zijn verspreid gewoon een paar pittige buien gevallen. De bovenlucht was nogal snot verkouden. Echt koud. En dat betekent dat het temperatuurverschil heel groot is tussen bovenin en onderin. Nou, vandaag is dat ook zo, alleen net eventjes een tikkie minder. Dus de buien, er zullen een aantal exemplaren overtrekken. Nou, heel lokaal een beetje onweersgerommel, maar die plensregens die krijgen we niet vandaag. Wel lokaal een enkele bui weer, dat levert weer wat op. Zal vooral van later vanochtend en vooral vanmiddag zal er lokaal een enkele bui voorkomen. Die zon ligt nu ten westen van ons. Heel kalme conditie op dit moment. We hadden wat grondmist afgelopen nacht. En we hebben nu een temperatuur hebben gehad van ongeveer 10 graden. Dus de nachten, je ziet het al, de nachten gaan alweer wat lengen. En dan gaan de temperaturen ook weer wat lager uitpakken. Zeker met die koude bovenlucht. Dus we krijgen vandaag een matige wind vanmiddag. Dan komt die zone eroverheen met een aantal losse buien. Dan is er eventjes veel bewolking. In de namiddag en avond komt de zonnetje er weer af en toe eventjes bij. En die 18 tot 19 graden die staat genoteerd.
6: Ja, maar is niet heel veel voor deze tijd van het jaar, toch?
9: Is niet heel veel. En dan heb je vanavond ook meteen, als die zon nog wat lager komt, worden de temperaturen meteen onder de 15 graden. Komende nacht komen we zelfs rond de 10 graden uit. Net als afgelopen nacht. En waarschijnlijk hebben we dan, zondagochtend zal het ook al een graad of 9 zijn, wat fris. De nachten zijn dus wat langer. En dat betekent dus ook dat de zomer even, als het opklaart, even een mistbankje kan ontstaan. Nou, zaterdag. De fut is er nog niet helemaal uit. Wel een matige noordwestelijke wind. Van tijd tot tijd laat de zon zich eventjes zien. Het is nog niet zo heel veel. Ook dan weer 18, 19 graden. En verspreid als de temperatuur het hoogst is, zo rond de middag, begin van de middag, plaatselijk een enkele regenbui. Kortdurende regenbui stelt niet zo heel veel voor. En ook zondag is dat het geval. Misschien zondagochtend een enkele bui. En dan ook weer in ieder geval de zon er wat vaker bij. En dan 18, 19 graden. Dus temperaturen vergelijkbaar allemaal. En elke dag kleine kans op een regenbui.
6: Ja, en hoe het daarna gaat en of de temperatuur weer oplopen, horen we zo van je om 8:30.
9: Ja hoor, tot dan.
6: Er komt nieuw onderzoek naar de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en Parkinson. Hoor je zo meer over.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.

0: Sister Sledge op Radio Drenthe en Lost in Music. Het UMCG gaat nieuw onderzoek doen naar de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. Sommige stoffen lijken een rol te spelen, maar hoeveel risico mensen daadwerkelijk lopen, dat is nog niet duidelijk. Vandaar nieuw onderzoek. Neuroloog Teus van der Laar van het UMCG, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat weten we eigenlijk nu op dit moment over de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en Parkinson? Is die er?
1: Nou, die is er zeker. Overigens, het onderzoek gaat nog wat meer dan alleen maar gewasbestrijdingsmiddelen. Mm-hmm. Het gaat eigenlijk over allerlei omgevingsfactoren die een invloed kunnen hebben. Maar een belangrijk onderdeel daarvan zijn uiteraard de gewasbestrijdingsmiddelen. Wat we daarvan weten is, onder andere gebaseerd op onderzoek in Noord-Nederland, een aantal jaar geleden, inmiddels al 10 jaar geleden, waarbij als je dus de hoogste vorm van blootstelling aan elkaar koppelt met van verschillende middelen, dan is er een verhoogde risico op het krijgen van Parkinson van zo'n 50%. Dus dat is best veel. Nou moet je dat ook weer even in perspectief plaatsen, want normaaliter gemiddeld genomen is de kans om Parkinson te krijgen pakweg 1%. Een beetje verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën, wat meer als je ouder bent en wat minder als je jonger bent. En dat stijgt dus naar 1,5%. Dat klinkt weinig, maar als je dat op een hele groep afzet, is dat dus toch wel een significante stijging.
0: Ja, dat weet u al. Wat wilt u nu nog meer weten?
1: Nou, wat meer de directe relatie. Want kijk, dit is wat we noemen epidemiologisch onderzoek. Wat we nu gaan doen, is dat we echt mensen die net de diagnose hebben gekregen, in principe binnen een maand, vergelijken met een groep die ook een neurologische ziekte heeft, maar op een heel ander terrein bijvoorbeeld rugklachten hebben. En van die mensen, beide, gaan we kijken aan welke stoffen is iemand blootgesteld geweest. Dat doen we deels door vragenlijsten, maar deels ook gewoon door bloed af te nemen, ontlasting af te nemen, speeksel te onderzoeken. Ze dragen een polsbandje waarin we allerlei concentraties middelen kunnen meten. Dus we kunnen daadwerkelijk gaan kijken wat is de relatie tussen welke blootstelling en het risico op het krijgen van Parkinson. Want dat is natuurlijk de grote vraag. Er is al heel lang in de samenleving natuurlijk een sterke aanwijzing dat dit speelt. Maar mensen vragen van ja, maar de wereld wordt niet zonder pesticiden. Wat kunnen we dan nog wel tolereren eventueel? En wat is eventueel nog acceptabel? Ja. En dat is best ingewikkeld, want het blijkt dat ja, daar niet één op één je zomaar relaties kunt leggen. Want een deel is de leefstijl van mensen blijkt een invloed te hebben. Als je gezond eet en gezond leeft, heb je minder kans sowieso om zo'n aandoening te krijgen. Mm-hmm. Dus ja, dat moet je altijd met elkaar natuurlijk goed bekijken. Omdat je anders voorbare conclusies zou trekken.
0: Ja. In hoeverre neemt u ook mee de discussie bijvoorbeeld in de gemeente Westerveld rond de lelieteelt, hè, en de bespreidingsmiddelen die daar worden gebruikt? Want die zijn natuurlijk ook erg nieuwsgierig naar het onderzoek wat u gaat doen. Neemt u dat mee in uw onderzoek, de ervaringen daar?
1: Zeker. Maar dat hangt dus af of mensen zich melden uit die regio. Want dit is een landelijk onderzoek in 4 regio's en het heet het PD-pestonderzoek. En Groningen is daarvan een van de regio's. Andere regio is Leiden, Tilburg, Nijmegen. Dat zijn de 4 grote ziekenhuizen die een regio voor hun rekening nemen. En dan is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat mensen die Parkinson krijgen wonen rondom bijvoorbeeld de lelievelden, dat die zich melden. Mm-hmm. Want dan kunnen we gaan meten.
0: Ja.
1: He, want, dus dat is cruciaal.
0: Ja. Er worden vaak natuurlijk meerdere bestrijdingsmiddelen gebruikt. Hè? Zogeheten cocktails van middelen.
1: Ja.
0: Hoe ingewikkeld maakt zoiets uw onderzoek?
1: Nou, ingewikkelder, omdat je niet zomaar één middel kunt aanwijzen. Want er is eigenlijk niemand die aan één middel wordt blootgesteld. En ook in dit soort cycli bij lelieteelt worden diverse middelen gebruikt. Dus je moet ze echt in relatie bekijken. En dat is ook het vervelende. De veiligheidsnormen worden maar per middel bekeken. En vaak op een hele onvoldoende manier, waarbij bijvoorbeeld niet eens het zenuwstelsel wordt betrokken bij de veiligheidsbepaling.
0: Vorige maand heeft onze provincie een aantal lelietelers bij een natuurgebied bepaalde stoffen verboden te gebruiken. Hè? Hoeverre vindt u het verstandig om, zo uit voorzorg misschien al maatregelen te nemen, zoals deze overheid doet, de provincie?
1: Ja, nou dat is inderdaad wat u zegt uit voorzorg. Dat is het voorzorgsprincipe. Als je echt gereden aanwijzing hebt dat bepaalde middelen kwaad kunnen. En die hebben we dus, hè, zonder nog exact het verband te weten en de precieze dosering. Maar dan moet je natuurlijk wel verstandig handelen. En dat heet het voorzorgsprincipe. Dus ja, ik kan daar niet tegen zijn, als u begrijpt wat ik bedoel.
2: Ja, dat begrijp ik, ja. Maar u zei van, ja. We hebben het niet alleen over bestrijdingsmiddelen in dit onderzoek. We gaan uit van allerlei omgevingsfactoren. Ja. Aan welke denkt u dan nog meer bijvoorbeeld?
1: Nou, bijvoorbeeld aan zware metalen, aan luchtverontreiniging, aan bodemverontreiniging. Maar daar zit natuurlijk het hele pesticidenverhaal in. Maar dus eigenlijk allerlei omgevingsfactoren en stoffen, organische oplosmiddelen. Nou, alles waarmee mensen in aanraking kunnen komen en waarbij in het verleden ook al wel relaties zijn gelegd. Bijvoorbeeld sterk luchtverontreiniging geeft ongeveer 25% meer kans op het krijgen van Parkinson. Ja. Nou, dat zijn allemaal al verbanden die zijn eerder aannemelijk gemaakt. Nou, dat nemen we allemaal mee in dit onderzoek. Dus het is echt een grootschalig omgevingsonderzoek naar de invloed op Parkinson.
2: Als mensen uit de gemeente Westerveld, hè, die horen dit nu, of mensen uit andere gemeenten hier bij ons in de provincie, en die denken, hey, daar wil ik wel aan meedoen, kunnen zij zich nog melden voor dit onderzoek?
1: Ja, met dien verstande dat het gaat om mensen die net de diagnose hebben gekregen. Dat is in dit onderzoek heel strikt gedefinieerd. Als je dus binnen een maand bij een arts bent geweest die heeft gezegd, ik denk dat u Parkinson heeft, dan is iemand buitengewoon geschikt en wordt hij van harte uitgenodigd om mee te doen.
2: En wanneer verwacht u de resultaten van het onderzoek?
1: Ja, dat duurt nog even, want we gaan 1500 mensen met Parkinson en 300 controlepatiënten includeren. Dus dat is best veel. Mm-hmm. Daar nemen we 2 jaar de tijd voor. En dan worden deze beide groepen 3 jaar gevolgd. Dus we zijn 5 jaar verder.
2: Dank u wel voor dit gesprek. Neuroloog Teus van Laar.
0: Dit is Radio Drenthe. Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.

0: Hasty and the Sunshine Band en Give It Up. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Beginnen dicht bij huis, bij de provincie Groningen. Want ze hebben Groningen weer te kampen gehad met een aardbeving, Marita.
1: Ja, en best wel een flinke. Volgens voorlopige metingen van het KNMI had de beving een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Hij was iets voor 6 uur vanochtend. Het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Nou, deze inwoner die voelde de beving aankomen.
2: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
0: Oké. Okay. In het gebied is vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. Daardoor zijn de laatste jaren meer dan 2000 bevingen geregistreerd. Veelal met een kracht onder de 2. Maar deze had dus een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. En goedenavond Nederland, was minister van Asiel en Migratie Bart van der Brink. Hij riep eerder zogenoemde weigergemeenten op het matje, omdat zij achterlopen met de uitvoering van de spreidingswet. Nou, die gemeente die moet op gesprek komen, dat weten we, bij het ministerie, om uitleg te geven over waarom zij geen of te weinig asielzoekers opvangen.
3: Het gaat uiteindelijk om 109 gemeenten die tot nu toe geen enkele opvang bieden. Dus het zijn nogal wat gemeentes waar we mee het gesprek voeren. En dat proberen we op een goede manier te plannen. Daar zit niet een andere strategie achter dan dat alle gemeentes gewoon op enig moment aan de beurt zijn. En op die manier komen ze allemaal in beeld en gaan we hier een vervolg aan
4: geven. En doet u die gesprekken zelf?
3: Nee, die 109 gemeenten is net iets te veel. Dus dat wordt door mijn departement worden die gesprekken gevoerd.
0: Ja, maar daar hoort hij later wel weer van, zullen we maar zeggen.
4: Ja.
0: Hey, en dan dates. We hebben natuurlijk ontzettend veel televisieprogramma's die gaan over daten.
4: Ja.
0: Ook bijvoorbeeld mensen die op tv met elkaar in het huwelijk treden zonder dat ze elkaar kennen.
4: Ja.
0: Sterker nog, zonder dat ze elkaar ooit hebben gezien. En dan doemt de vraag op, ja, kun je het slagen van een blind date voorspellen? En daar ging het gisteravond over in het programma De Rode Draad, hè?
1: Ja, klopt, want er is dus een experiment geweest. Hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit te Leiden, Mariska Kret, die vertelde daarover. Wat heeft ze nou gedaan? Nou, mensen die elkaar nog nooit hadden gezien, die werden tegenover elkaar gezet met een gordijn ertussen. En daarna ging dat gordijn dus even open, konden ze elkaar even zien. En op die momenten, die werden nauwkeurig gemonitord met apparatuur.
5: En wat je dus zag, was dat sommige koppels op fysiologisch niveau heel erg op dezelfde lijn lagen of kwamen te liggen. Dus je zag dat die hartslagen langzaam naar elkaar toe gingen en ook die, ja, dat opgewondene, dat ging synchroniseren.
0: Ja, volgens Kret waren juist die aspecten cruciaal voor de slagingskans van de date.
5: Er werd veel geflirt, er werd ook heel veel emotie geuit. Vrouwen die glimlachten bijvoorbeeld heel veel, die bewogen heel veel. Maar niets van dat alles was echt voorspellend voor het slagen van die date. Het was juist dat onbewuste, dat gelijk gaan lopen van dat fysiologische waar je geen controle over hebt, dat de beste voorspeller was van of het zou werken of niet.
0: Ah, tip voor die programma's om dit te gebruiken.
4: Ja.
0: Eerst. Gordijn ertussen. Eerst eens even goed kijken wat de hartslag en zo doet.
1: Ja, gaan ze synchroon lopen met elkaar. En dan zou het wel eens een keer kunnen slagen.
0: Precies, ook dat is nieuws uit binnen- en buitenland. Nieuws uit de regio hoor je natuurlijk altijd bij ons. Dus blijf lekker luisteren. Tot 9 uur zijn we bij je met Goedemorgen Drenthe. Dit is Stevie Wonder.

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Hey, Remon!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
13: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
12: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
14: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
12: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
16: Blijenberg.nl.
17: Oh, die van die deuren.
16: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
18: Aan tafel.
19: Zo.
20: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
19: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
20: Heb je een nieuwe vriend, oma?
19: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
21: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
22: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
23: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
24: Radio Drenthe.
25: Goedemorgen, Drenthe.
24: Met Judith Regendorp.
25: Drenthe opnieuw. Goedemorgen op deze vrijdag 21 augustus.
0: De dag waarop FC Emmen de koppositie in de eerste divisie verdedigt. Maar daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. En ook laten. Want dan maar een nacht geen seks, zegt trainer Menno van Dam. Je hoort hem zometeen uitgebreid. En aan de vooravond van nieuw onderzoek naar de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en Parkinson noemt neuroloog Teus van Laar het verstandig dat de provincie Lely tijdens bij natuurgebieden bepaalde stoffen verbiedt te gebruiken. SV Borgen kan 3 van de 5 velden niet gebruiken omdat dassen die hebben vernield. Ja, dan sta je net aan het begin van het seizoen. Wat dan? Nou, de trainingen kunnen doorgaan en ook de wedstrijden lijken door te kunnen gaan. Gebruik je wel eens emoties? Je weet wel, bij berichtjes via je telefoon. Let dan op, want jongeren gebruiken die heel anders dan ouderen. En Molly-Jan Pol in Dalen is 150 jaar en we gaan een feestje meevieren.

0: de Four Tops. En Indestructible.
1: Op Chuck met Marjolein Lauret.
0: Zo is het me net. Ja, die vrouw heeft natuurlijk al zo'n beetje alles gedaan hier bij RTV Drenthe. Maar dit is haar allereerste op Chuck. En het leuke is, ze valt direct met een neus in de boter. Want het is feest in Dalen. Molen Jan Pol bestaat 150 jaar. Heel benieuwd wat je daarvan ziet bij die molen in Dalen. Goedemorgen, Marjolein.
2: Goedemorgen, nou wat een introductie is dit toch ook weer, Judith. Goedemorgen. Ja, wat is daar te zien? Ik weet niet of de mensen die de dag TV aan hebben, zet hem even aan. En anders zal ik het even beschrijven. Ik sta hier met Henk Nijkamp van de Stichting Ordon op de stelling. En het is prachtig mooi, blauw zonnetje. Deze molen ziet er toch prachtig uit. We staan op, hoe hoog staan wij nu?
3: Ongeveer 12 meter. En de molen zelf is 24. De hoogste molen van de provincie. Dus vanaf de stelling is dit echt een prachtig plaatje.
2: En Judith zei het al even, hij bestaat 150 jaar. Dat wordt gevierd, onder andere morgen met de molendag. Komen we zo op terug. Jullie hebben ook nog een boeldag. Maar nog even over deze molen, Jan Pol.

0: Het is een molen met een behoorlijke historie.
1: Ja, klopt. Nou ja, goed. De eerste molen die hier gebouwd is op deze plek was in 1820. Die is door blikseminslag 1875 afgebrand. 1876 is deze gebouwd. Dus we zijn 150 jaar verder nu. En dan gaan we inderdaad lekker vieren met elkaar. Maar de historie is wel best wel bijzonder. De laatste 75 jaar dat die nog in gebruik was, was dat door de familie Pol werd die gedraaid. Eerst Gerrit Pol en Jan Pol, zijn zoon, kwam in 1938 op de molen. En dat is ook de naamgever van de molen, zeg maar. Die hebben we later de Jan Pol genoemd. Ja.
0: Ja, en u vertelde net al eventjes, was hartstikke mooi. Wij staan hier op de stelling. En u zei, ja, Jan Pol, die wist precies wanneer die thuis moest komen.
1: Ja, ja, we gaan verder op Drenthe, dat is ook zo. We zitten in Opjak, ja. Dat klopt, ja. Als Jan hier dreide op de boomverdieping, op de maalzolder, en die zag de krant vertraam staan bij zijn vrouw. En als u het raam keek, dan kunnen de boerderij mooi zien waar ze woont. Dan was het teertjes. Dus dan zette Jan de Mul stil en dan ging een lekker teer drinken bij zijn vrouw.
0: Jan Tuskom.
1: Jan in Hoeskom, ja, klaar. Ja, maar het is toch hartstikke mooi dat het zo ging.
0: Ja. Ja. En deze molen die draait op een heleboel vrijwilligers. Hij draait ook echt weer, want dat hebben jullie ook voor elkaar gekregen. Maar die vrijwilligers, dat is ook wel bijzonder.
1: Ja, we zijn Stichting Old Dalton. Dat is de historische vereniging van de voormalige gemeente Dalton. En we hebben iets van 52 vrijwilligers en die samen ervoor zorgen dat de mul blijft draaien. En dat is op zich wel heel bijzonder natuurlijk. En we worden ondersteund door 1100 gezinnen die ons een bijdrage doet één keer per jaar. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. En dat is jong en old, dat is ook het mooie ervan. Ook de jonge gezinnetjes in Dalton die denken, ja, de mul moet toch blijven bestaan, de historie moet bewaren. Maar samen met die grote club holen we de boel draaien die hier.
0: Ja, dat is mooi. En het is natuurlijk ook een prachtig iconisch beeld in Dalen. Maar goed, hij bestaat 150 jaar. Morgen is het molendag. En jullie houden de boeldag. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, morgen is het is Drentse molendag. Dat is natuurlijk een feestelijk iets. En daar moeten we gewoon wat aandacht aan schenken. En we hebben ook gezegd van dat doen we met alle vrijwilligers die zin hebt, die komt. Die hebt ook een rol. Die gewoon ook verkleed in kleding van grootmoeder Stiet. Of nog verder terug. Hè, de dominee Lupter en de bakker en de dorpsagent. Dus we hebben allerlei activiteiten. Het begint bij de vroeg om 11 uur. Het is om 4 uur aflopen. En het is een boeldag. En dat is wel speciaal. Dat is natuurlijk een ouderwetse benaming voor een soort veiling. Vanaf een platte wagen gaan we mooie items vervuilen, zeg maar. Een schoolmeester hier van school.
0: En waar komen die spullen vandaan dan?
1: Die komt door ons depot. En die bent aanbeurden in de loop van de tijd door de bevolking. Met de bedoeling dat ze of in het museum komt of een andere goede bestemming krijgt. Nou, we hebben inmiddels in die afgelopen 33 jaar dat het museum bestiet, hebben we zoveel verzameld. Dat er bent heel veel spullen, die hebben 3, 4, 5, 6 dubbel. En wat niet geschikt is om te exposeren in het museum, niet museumwaardig. Daarvan hebben we gezegd van, nou, dat kunnen we met een gerust hart in overleg met de inbrengers, mogen we dat aanbieden. En dan komt de cent alsnog weer bij ons in de kas. En dan, dan komt het toch ten goede van Old Dalton van de Museum Mulden Jan Pol. Ja,
0: precies. Ja. Maar nog even over die spulletjes. Hè. Wat is dan bijvoorbeeld wat je zegt, nou, daar hebben we te veel van, of dat doet er eigenlijk niet zo toe? Dat past niet zo bij de molen.
1: Kraantjespotten. Dus, ja, daar hebben we eentje van in de mulstone natuurlijk. Er staan twee in het depot die we echt heel mooi wilden bewaren. Een tin en mooi gelakte.
0: En de rest kan andere dingen, precies.
1: Dus op de boeldag.
0: Ja. Nou, dan gaan jullie daar geld mee inzamelen. Ja. En dat geld dat komt ten goede aan de molen. Heb je al een doel?
1: Dat zal gebruikt worden voor de herinrichting van de Mulden volgend jaar. Want we hebben hem nu ingericht, zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, hebben we het 750-jarig bestaan van Dalton op dit moment. En we hebben op de begane grond de inrichting zo gemaakt dat de hele geschiedenis van Dalton vanaf 8800 voor de jaartelling tot nu aan bord gebracht wordt. En volgend jaar gaan we dat weer veranderen. Dus.
0: Ah, dat is mooi, dat is mooi. Dus morgen moet iedereen gewoon lekker naar Dalton komen, naar die boeldag, en kom gewoon lekker naar deze prachtige molen kijken. Want het is echt een bezoekje waard.
2: En jij hebt het al gezien, Bofkont. Marjolein Lauret, dankjewel.

en Wonderful World. 8:45 is het. Misschien heb je via WhatsApp al wel een berichtje verstuurd vanochtend. En misschien heb je daar ook wel een emoji bij gedaan. Ik ben heel nieuwsgierig welke en wat jongeren daar dan van zouden vinden. Want het blijkt heel verschillend te zijn welke emojis jongeren gebruiken en welke ouderen gebruiken en welke betekenis we daaraan geven. Hoor je zo meer over naar Douwe, Bob en Mo.

0: Bob en Mo nog even blijven. Emojis, of smileys, zoals we ze ook wel noemen, zijn niet meer weg te denken bij de berichtjes die we versturen. Even zo'n lachend gezichtje erbij, of misschien een duimpje erbij. Uit onderzoek blijkt dat jong en oud die op heel verschillende manieren gebruiken. Nou, verslaggever Meert het Zuurhoorn is de straat op en zoekt uit hoe verschillende generaties daarmee omgaan.
1: Wanneer gebruiken jullie deze emoji?
2: Ik gebruik hem van oké, prima. Zo van, ja, prima.
1: En jij?
2: Ja, ik ook.
1: Wanneer gebruiken jullie deze emoji?
3: Ik denk als we het picobello vinden.
1: Duimpjes, lachpoppetjes of juist een doodshoofd. Op onze smartphone zitten tal van emojis die we, zonder erbij na te denken, in onze gesprekken slingeren. Maar wat blijkt nu? Jongeren gebruiken heel andere emojis dan...
3: Een boomer? Dat is moderne taal, die begrijp ik niet. Vertel, leg uit.
1: Dat de jonge lui deze misschien minder vaak gebruiken dan de oudere generatie.
3: Dan klopt dat dus. Ja. Wij behoren tot de wat oudere generatie.
1: En die oudere generatie gebruikt dus hele andere emojis. Een mooi voorbeeld is het doodshoofd, die zelfs binnen de familie al voor onbegrip kan zorgen. Wat betekent deze emoji voor jullie?
4: Dood.
5: Dood, ja.
4: Dood. Skelet.
5: Skelet.
1: Wordt die wel eens gebruikt?
4: Ja.
1: Voor jou wel?
4: Ja.
1: Wanneer gebruik je doodshoofd-emoji dan?
4: Bijvoorbeeld tijdens het chatten.
1: En in wat voor context dan? Wat moet er dan gezegd worden?
4: Als ik bijvoorbeeld schrijf, dit wordt doodleuk of zo, dan doe ik meestal een doodshoofd of iets erbij.
1: En voor u dan?
5: Ik zou het niet gebruiken. Het is een hele moeilijke vraag. Ik zou het niet gebruiken. Nee. Ik zou het niet weten waarvoor.
4: Nee.
1: En wordt hij bij jou dan ook vaker gebruikt voor als iets heel grappig is of zo?
4: Ja, dat wel, ja. Ja. Ook.
1: En dan doe je niet lachpoppetjes, maar dan kan er ook een doodshoofdje bij komen.
4: Ja.
1: En waarom dat?
4: Gewoon, doe ik gewoon alle emoties wat ik zie een beetje.
1: Nou, helemaal goed.
5: Ik zie hier geen vrolijke emotie, hoor. Sorry.
4: Wel, kijk, zijn tanden.
5: Oh, oké, dan zal dat wel.
1: Toch wat verschil in generatie, hè?
5: Ja, denk het wel, ja.
1: En dan hebben we ook nog de bekende huil-emoji. Je weet wel, die ene waarbij de tranen letterlijk als een waterval over de wangen stromen. Wanneer gebruik je deze emoji?
6: Als ik verdrietig ben of ergens van geschrokken ben en... hè? Die gebruik ik wel eens naar jou. Waarom ben je nou zo laat?
4: Ik weet niet.
1: En wanneer zou jij deze emoji gebruiken?
7: Geen idee.
6: Wat is dit?
7: Als je pijn hebt.
1: Ja, dus eigenlijk staat dit voor jullie gewoon voor een verdrietige emoji.
6: Ja, klopt, ja.
1: Ja. Wij hebben begrepen dat Gen Z, dus iets jongere generatie en iets ouder dan dat jij bent, gebruikt dit ook wel als iets heel grappig vinden.
6: Oh, maar dan zou ik dat lachpoppetje doen met die druppeltjes, zeg maar.
1: Ja. Zo interpreteert iedereen dus emojis tegenwoordig een beetje anders.
6: Oh, wat een bijzonder. Ja. Dat maakt het verschil, dat je soms de Gen Z niet begrijpt. Ik begrijp me nu wel waar dat zit.
1: Wanneer gebruiken jullie deze emoji? Of gebruiken jullie hem überhaupt?
8: Als het echt extreem grappig is, maar ik zou hem niet zo snel gebruiken.
1: Waarom niet?
8: Nou, het is meer wat je oma stuurt als ze echt helemaal stuk gaat.
9: In de toepassing waar ik deze emoji normaliter voor zou gebruiken, zou ik eerder die schedel gebruiken. Zo van, ik ga helemaal stuk, ik ben dood van het lachen. Want deze vind ik ja, een beetje cringe of zo. Ja.
1: En mogen wij ook eens een kijkje nemen in jullie telefoon wat de meest gebruikte emojis zijn?
9: Nou, dat wil ik wel even kijken. Daar ben ik zelf ook wel benieuwd naar. Even zien. Ja, mijn meest gebruikte is toch wel echt gewoon de ogen dicht, tanden lachende emoji.
1: Oh, maar ik zie bij jou ook de twee vingers op elkaar, ja. Oké.
9: Ja, absoluut. Ja, dat is toch gewoon de algemene goedkeuring. Maar ja, ik vind het helemaal prima. Hoppakee. Ja.
8: Okay. Maar je ouder zou dan weer duimpje doen.
9: Ja, dat denk ik wel, ja. Okay. En die gebruik ik dan weer nooit.
10: Dit is Radio Drenthe.

0: koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: Half negen, het laatste nieuws, krijg je van Marita vanochtend.
5: Goedemorgen. Neuroloog Teus van der Laar van het UMCG vindt het verstandig dat de provincie Drenthe paal en perk stelt aan het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt in de gemeente Westerveld. Vorige maand werd bekend dat 4 lelietelers 5 stoffen niet mogen gebruiken op percelen binnen 250 meter van een Natura 2000 gebied.
6: Nou, dat is inderdaad wat u zegt uit voorzorg. Dat is het voorzorgsprincipe. Als je echt gereden aanwijzing hebt dat bepaalde middelen kwaad kunnen, en die hebben we dus, hè, zonder nog exact het verband te weten en de precieze dosering. Maar dan moet je natuurlijk wel verstandig handelen. En dat heet het voorzorgsprincipe. Dus ja, ik kan daar niet tegen zijn, als u begrijpt wat ik bedoel.
5: Van der Laar onderzoekt de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. Volgens hem spelen sommige stoffen daarin een rol. In zijn onderzoek wordt de gemeente Westerveld ook meegenomen. Van der Laar verwacht de eerste resultaten van het onderzoek over 5 jaar. Er is zoveel animo voor speelstad Oranje dat er een tweede kijkdag is bijgekomen voor kopers. Ongeveer 50 partijen hebben zich gemeld. Het terrein van het voormalige attractiepark wordt geveild na het faillissement van ondernemer Henny van der Most. Op 22 september gaat speelstad Oranje onder de hamer. Na 15 jaar keert het evenement Veen om 1 terug in Alteveer. Het driedaagse muziekfestival zal midden op de ijsbaan van ijsvereniging RAS te zien zijn, op pontons op het water. De organisatie is in volle gang en kwam tot stand met geld van de gemeente Noorderveld en geld uit Nijbegun. Veen om 1 begint volgende week vrijdag. En 3 velden van SV Borger zijn de komende maanden niet bespeelbaar omdat ze zijn beschadigd door dassen. De dassen zoeken naar eten onder het gras, maar daardoor vroeten en graven ze de graszoden weg. 2 velden zijn nog wel te gebruiken door de voetballers. Inmiddels is de club de strijd aangegaan met de dassen, zegt parkbeheerder Arie Deuring van SV Borger.
7: We hebben allemaal schapengrazen rondom het hele terrein gezet, zeg maar. Dus ja, maar toch komen ze nog ergens weer binnen. Want van de week hadden we ook weer een plek toch weer beschadigd. Ze hebben wel eens nieuwe grond, ik geloof al 60 kuub zwarte grond weer toegevoegd. En een nieuw grashaard. Ja, en dat moet weer groeien. Dan heeft gewoon tijd nodig.
5: Ja, en die tijd wordt lastig, want vanaf half september begint het nieuwe seizoen. Deuring verwacht niet dat er dan al op de velden gespeeld kan worden. De geplande wedstrijden kunnen volgens hem tot nu toe gewoon doorgaan. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
4: Marita, dankjewel. Het weer dan. Gisteren kwam het op verschillende plekken met bakken uit de lucht. Ook onweer daarbij. Gaan we dat vandaag opnieuw krijgen, Roland? Goedemorgen.
8: Ja, dames, goedemorgen. Nou, vandaag krijgen we wel een bui verspreid. Niet zo stevig als gisteren. Gisteren was het echt zo hevig dat er her en der zelfs in ten westen van Drenthe, dus meer rondom het IJsselmeer en in Friesland en bij de Waddeneilanden, daar zijn waterhozen gemeld, kleinschalige windhozen zelfs op land. Blikseminslagen zijn er geweest. geweest. Het was best wel heftig. En bij ons was het vooral onweers gerommel. Een paar klappen her en der, maar vooral plensregens. Dus Gieten, 21, Assen, 22. Veenhuizen had 25. Fries, ja, schrik niet, 36 mm. En Zeijen, vlakbij of net voor Assen, of ja, ten noorden daarvan, 42 mm. Oh. Dat is een halve maand hoeveelheid. Dat is echt heel veel. Nee, dat krijgen we vandaag niet. We krijgen een paar losse buien. Die zijn nu in de maak. Die liggen ten westen van ons. De temperatuur moet nog even gaan stijgen. Dat die warmte gaat omhoog. Dan vormen zich nieuwe stapelwolken. Dus geniet nog even van de zon op dit moment. En een zwakke wind uit het noorden. De bewolking gaat dus vanmiddag echt wel eventjes tijdelijk overheersen. Lokaal een paar buien. 19 graden zitten vandaag waarschijnlijk wel in. Nou, vanavond zijn die buien zo goed als verdwenen. In de namiddag zie je al dat dat weg gaat trekken. Dan komt de zon er al af en toe bij. Komende nacht gaan we weer een frisse nacht krijgen met 10 graden. Morgen een matige noordwestelijke wind. Dan van tijd tot tijd wat zon. Ook weer stapelwolken. En zo rond de middag een losse regenbui. Niet heel veel, niet heel zwaar. Maar toch, een parapluutje is misschien handig als je op de velden staat. En zondag dan zie ik een temperatuur van ook 19 graden. Dan op de meeste plekken droog en ook weer eens wat zon. En daarna komt er weer een nieuw hoogdrukgebied. Die gaat ten noorden van ons komen. Dat betekent noordoostenwinden. Maandag, dinsdag, woensdag. Ik zie elke dag een paar graden erbij. Maar we beginnen maandag met een frisse nacht. 8 tot 9 graden, een koude nacht. Maar 's middags 22 graden, lekkere zonnig weer. Met wat stapelwolken erbij. Het wordt beter.
4: En blijft het hoogdrukgebied wat langer bij ons dan?
8: Het is het najaar. We krijgen de nazomer. Laat zich nu echt zien dat er lage drukgebieden boven de oceaan zijn. En zodra die wat dichterbij komen, dat er weer een enkele bui kan zijn. Een regen of een onweersbui midden volgende week. En daarna moet ik nog zien wat er gaat gebeuren. Maar dat is nog ver weg. Dus een beetje op en af.
4: Het antwoord was nee.
8: geen stabiele zomerperiode, een nazomerperiode. Dat zit er niet in. Dat is meteen een goed antwoord.
4: Hey, dankjewel, hè.
8: Ja, doei.
4: Goed weekend vast. Een nachtje geen seks moet FC Emmen de winst brengen. Hoe dat zit, hoor je zo van trainer Menno van Dam.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Hey, Remon!
15: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Hey, Remon!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Goedemorgen Drenthe.

0: Alvaro Soler en El Mismo Sol. Nou, voetballen, want FCM speelt vanavond de derde competitiewedstrijd van het seizoen. En met het vertrouwen lijkt het al snor te zitten. Sportverslaggever Matthijs Renkemaan, heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want koploper, hè? Wie had dat gedacht?
1: Ja, zeker na zo'n seizoen als vorig jaar natuurlijk. Waarin je uiteindelijk 14e wordt. Na 3 wedstrijden, weet ik nog, stelde ik Menno van Dam de vraag: is dit het moment om je ernstig zorgen te maken? Want uit bij Helmond werd het toen voor de derde keer op rij verloren. 0 punten derhalve. Ja, en nu na 2 wedstrijden op 6. En dus inderdaad koploper. Ja, dat is ook de voetballerij, hè? En dat maakt het ook hartstikke mooi. En in ieder geval een lekker begin voor FCM.
0: Ja, in de vorige wedstrijd tegen Jong Ajax ook lekker veel doelpunten. 6 goals voor FCM. Is nu allemaal Hosanna dan op de Oude Meerdijk?
1: Nee, want de uitslag was 6-4 in het voordeel van Emmen. 3 punten, dat zeker. 6 doelpunten, klopt ook. Dus dat is hartstikke mooi. Alleen 4 doelpunten tegen Jong Ajax. En ook nog de manier waarop. Ja, dat gaf toch wel te denken. En daar vroeg ik Menno van Dam gisteren dan ook naar de hoofdtrainer. Van joh, hebben jullie dat geanalyseerd?
2: Je zei maandagavond, toen we elkaar na de wedstrijd spraken, best even gevierd in de kleedkamer. Even de ranglijst laten zien. Maar je hebt ook gezegd, we gaan het hebben over die tegendoelpunten. Nou, dat heb je nu dus gedaan. Wat is dan de conclusie die je met elkaar trekt?
3: Nou, zaten gewoon de intensiteit veel te laag. En er waren een aantal aan het snoepen. Die waren gewoon aan het gokken als wij de bal weer wonnen, zodat ze weer konden aanvallen. En daardoor kwamen wij op grote afstanden te verdedigen. We noemen dat shiften als je van links naar rechts gaat. Op gewoon veel te laag in deze tijd. Waardoor Brian op 1-1 kwam. Waardoor het eigenlijk een domino effect werd. Nou, dat hebben we laten zien. En een aantal gedrag rondom de box. De samenwerking met de keeper. Wanneer moet je de keeper helpen door de korte hoek af te dekken. En dat zodat de lange hoek voor de keeper is. Je benen. Niet door je benen laten spelen in je eigen 16 meter gebied. En als je gaat blokken, dan moet jij ook niet je ruggen naartoe draaien. Dan moet je gewoon maar accepteren dat je misschien een nachtje geen seks kan hebben. Ja, of een blauw oog. Ja, daardoor kan wel het verschil zijn dat je net even 3 punten hebt. Waardoor we met z'n allen plezier hebben. Anders heb jij alleen een pleziertje s'nachts.
0: Nou, FCM is dus gewaarschuwd. Partners zijn ook gewaarschuwd. Weten we al iets verder van de opstelling van Van Dam voor vanavond?
1: Ja, dat is dezelfde opstelling als de vorige 2 competitiewedstrijden. Dus dat houdt in voorin met Amadine, Jack Kuperlof en linksbuiten Veldhuis. Ja, voor de rest haal de opstellingen van de laatste 2 wedstrijden maar terug. Van Dam zegt, en daar heeft hij op zich ook wel weer gelijk in. Ja, we hebben 2 keer gewonnen, dus waarom zou ik al te veel wijzigen? Ondanks dat het dus zeker verdedigend nog wel het een en ander beter kon maandag. En opvallend is het wel. Vorig jaar lukte het Van Dam niet om 2 keer op rij dezelfde 11 op papier te zetten. Dat lukte hem 38 wedstrijden niet. Dat had ook van alles te maken met blessures hoor. Want hij wilde heus wel wat vastigheid inbouwen. En nu al 3 keer op rij dezelfde opstelling. Ervan uitgaande dat er vandaag niemand ziek wordt. Of nog erger. Maar dezelfde 11 als de vorige 2 keer. En waarom ook niet? Het geeft de burger moed. 6 punten uit 2 wedstrijden.
0: En weer tegen een jong ploeg, hè? Dit keer Jong AZ. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, Jong AZ heeft, misschien wel de beste jeugdopleiding van Nederland. En gisteren sprak ik Kasper Staring, de middenvelder van FCM, de nummer 6. Hij zegt, ja, ik verwacht eigenlijk wel dat AZ ook nog wel een stukje beter is dan Jong Ajax. In ieder geval in het verdedigende vlak. Dus ik verwacht dat het best nog een taaie wedstrijd kan worden hoor, vanavond.
0: Nou, we gaan het allemaal zien en vooral ook horen. Wedstrijd begint om 8:00, denk ik.
1: Wedstrijd begint om 8:00. Wij zijn er om 7:30 met radio bij. Samen met collega Jan-Willem Kralen zit ik er. En we hebben natuurlijk ook weer een live blog vanaf 7:30.
0: Dankjewel, Matthijs Renkema. Vanavond dus vanuit de Oude Meerdijk hier te horen op Radio Drenthe en via onze blog.

0: Sister, sister en zussen.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We begonnen met de voetballers van SV Borger. Die kunnen velden niet gebruiken. 3 van de 5 velden zijn niet te gebruiken. Die zijn voor 40% vernield door dassen. Nou, ze hebben het allemaal zo voor elkaar gebokst dat de trainingen wel kunnen doorgaan, dat ook de wedstrijden kunnen doorgaan, maar het is wel penibel daar. Ja, zei Arie Deuring, hij is parkbeheerder. Er is een overleg met de gemeente, die is verantwoordelijk voor de velden. En hij hoopt eigenlijk dat op den duur daar een kunstgrasveld komt. Nou, omdat hij zegt, ja, dit kost ook heel veel geld. En als dit volgend jaar weer gebeurt en het jaar erop weer, nou, tel uit. Neuroloog Thijs van der Laa was ook te gast in Goedemorgen Drenthe. Hij is van de UMCG en gaat onderzoek doen naar het verband tussen bestrijdingsmiddelen en andere omgevingsfactoren en de ziekte van Parkinson. Een studie waarbij onderzoek gedaan wordt naar wat dat doet met patiënten die net gediagnosticeerd zijn met Parkinson. En daarbij wordt ook gekeken en daar bestrijdingsmiddelen dus, zoals die gebruikt worden, ook hier bij ons in Drenthe. Over 5 jaar verwacht van der Laa de eerste resultaten te hebben. Ja, zo'n duimpje of zo'n lachend gezichtje, misschien wel een doodshoofd. Hoe we de verschillende emoties gebruiken hangt af van onze generatie. We gingen de straat op en merken dat verschillen onderling groot zijn. En blijkt zelfs dat er hele familieruzies zijn geweest om verkeerd emotiegebruik of uitleg daarvan. Nou, hoe ver het dus kan gaan, daar hadden we ook oog voor. En het is vanavond de derde wedstrijd voor FC Emmen. Emmen, de club, staat voorlopig bovenaan in de eerste divisie. Dat is mooi. En dat willen ze natuurlijk graag zo houden. Dus misschien wel volle bak op de Oude Meerdijk. En concentratie ook en de schouders eronder voor vanavond tegen Jong AZ. AZ die misschien wel de beste jeugdafdeling heeft, horen we net Matthijs Renkema zeggen. En trainer Menno van Dam, die zei, nou ja, we doen er alles aan. Spring voor elke bal en dan maar even geen avondje seks of een blauw oog. Nou ja, we gaan zien wat het allemaal oplevert vanavond op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen Jong AZ dus, begint daar vanavond. Vanavond om 8 uur. En de wedstrijd is live te volgen bij ons. We beginnen al een half uurtje eerder op radio. En we zijn er natuurlijk ook bij via blog. Zie je op de app en op onze website.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Ja man, het is alweer 3 minuten voor 9. Dat betekent dat ik zo afscheid van je ga nemen. Maar ja. Wim neemt het stokje over.
2: Nou,
0: Wim,
2: ik zit er even na te denken met die Van Dam. Ik lees het nog even terug inderdaad. Dus nou, ik heb me alle voorwaarden gehouden, dus...
3: Maar jij hebt toch ook geen topsport te leveren vanavond, of
2: oh,
3: wel?
2: Sorry. Oh, sorry. Straks 3 uur lang topsport. Oh, ja.
0: Ze zijn gewaarschuwd thuis.
2: Ja.
0: En Wim, wat ga je doen zo meteen?
2: Vrijdag, dus de hond en de kat van de week. Ik heb ze nog niet gezien. Oh. Dus die worden nog even geselecteerd. De ballotagecommissie is nog aan de gang. Nou, Marita is er dus. Ik heb een paar leuke keuveltjes. We gaan lekkere muziek draaien. Dus gewoon een lekkere vrijdag.
0: Heb je al een keuveltje?
2: Een keuveltje? Ja, iemand die... nou, je hebt natuurlijk altijd met Barry iedere maandag.
0: Barry,
2: die aan het wandelen is. Ja. Nou, ik las een verhaal van iemand die wandelt ook, maar nog even iets verder. Het is de hele wereld rondgewandeld.
0: Wow.
2: Die man.
0: Hoe dan?
2: Ja, hoe dan? Nou, met zijn benen. Maar hij is nu bijna thuis, alleen hij loopt tegen een bepaald probleem aan. Dus
0: de benen zijn wat afgesleten.
2: Nou, iets anders.
0: Oké, nou, we gaan het horen. Zo meteen na 9, Koffie en Keuvelen. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Blom maakt je blij.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Deze week bij Marktkaufmeppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
7: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, Olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
9: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
8: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
10: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
8: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Hey, Raymond!
17: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
15: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Hey, Raymond!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
18: Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: En afkomstig uit Groningen, Jazzpolitie was dat. En liefdesliedjes.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is 9 over 9, een hele goedemorgen op deze vrijdag, de 21ste augustus. De laatste maand van de zomer. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Jan Smit, die zit in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Rowan Hezen en de Drieërs, die zitten gezamenlijk in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Lois Lane en It's the First Time. Maar eerst Dennis Hendricks met het dorp waar ik geboren ben.
3: In het dorp waar ik geboren ben, waar iedereen, iedereen...

0: uit 1989. De dames Lois Lane en It's the First Time.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En daar hebben wij ook deze week weer een thema verbonden. Namelijk nummers uit de Drentse Doezend. Die ook nummer 1 in de Nederlandse top 40 hebben gestaan. En vandaag doen we dat met Jan Smit. We gaan 20 jaar terug in de tijd. Een nummer 1 hit in het jaar 2006. Als de morgen is gekomen. Eind vorig jaar op nummer 374 in de Drentse Doezend.

0: wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Het is bijna 9:30. Tijd voor een nieuws uit de regio. Er is zoveel animo voor Speelstad Oranje dat er een tweede kijkdag is bijgekomen voor kopers. Ongeveer 50 partijen hebben zich gemeld. Op 22 september gaat Speelstad Oranje onder de hamer. En neuroloog Teus van der Laar van het UMCG is blij dat de provincie Drenthe bepaalde stoffen verbiedt bij de lelieteelt in de gemeente Westerveld. Van der Laar doet onderzoek naar het verband tussen bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. En drie velden van SV Borger zijn de komende maanden niet bespeelbaar omdat ze beschadigd zijn door de dassen. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Roland van der Zwaag dan met het weer.
10: Vanochtend is het nog kalm met zon en stapelwolken. Het is op de meeste plekken nog droog. Een graad of 16 tot 17 en niet heel veel wind. En vanmiddag, nou, dan steekt er een matige noordwestelijke wind op. Het raakt tijdelijk even wat bewolkt. Er kunnen verspreid een aantal buien voorkomen. Heel lokaal misschien met een klap onweer. En uiteindelijk, omdat de zon er daarna weer eventjes bij komt, wordt het 18 tot 19 graden.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
18: Reis weer met Golden eSIM.
16: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
17: Download de app of ga naar goldeneSIM.nl.

0: TV-vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: van de hits uit het rijke oeuvre van de dijk. Met Binnen Zonder Kloppen.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der Vaderlandse popmuziek. Waarin hebben we deze week ook een thema verbonden. En het is een beetje geïnspireerd door vorige week. Want toen kwam in het kader van Speelpop Herman Brood voorbij. In een duet samen met Van Dik Hout. Beiden hebben ooit samengewerkt voor Hermans Broodalbum 50 The Soundtrack. Met bijvoorbeeld mooie samenwerking tussen Herman en Treintje Oosterhuis, Linda, Roos en Jessica en ook met een André Hazes. En daarom deze week in de schatkist leuke bijzondere samenwerkingen. In dit geval de 3J's samen met Rowan Herzen. Een nummer wat gaat over vriendschappen en leuke herinneringen. Neem er nog één.

Zeg maar iets meer. De single uit 1982 van André Hazes. Natuurlijk wel met een eigen tekst, maar de melodie zou je ongetwijfeld wel bekend voorkomen. You Don't Owe Me van Leslie Gore uit 1964. En nu dus een uitvoering van André Hazes. Mocht je Aan Je Plat live willen zien, volgende week, dan staat hij zondag bij de opening van de muziekkoepel in het centrum van Emmen. Dit is je met Ooms.

0: Peter Koelewijn. En zo rockers natuurlijk. En kom van dat dak af aan het einde van het eerste uur koffie en keuvelt bij deze vrijdagochtend, de 21ste. De leukste nederpop die voorbij komt. En dit duo komt regelmatig voorbij, ook met deze single. Ik wou dat ik jou was, Veldhuis en Kepper.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
4: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: 1974 hadden ze een hit met deze Magic. Je hoorde de band Pilots.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Ik heb even informatie opgezocht. Afkomstig uit Schotland. Nou, dat komt er mooi uit. Ik ga morgen eens even kijken of ze er nog steeds zijn, die jongens.
3: Oh, ga je ze opzoeken? Gezellig.
0: Ik ga morgen met mijn vriendinnetje voor 4 dagen naar Edinburgh. Zo moet je het volgens mij uitspreken.
3: Ja, Edinburgh.
0: En lekker in Schotland.
3: Leuk.
0: Ik heb even gekeken naar het weer. Want meestal moet je je regen...

0: regenjas meenemen. Maar het schijnt redelijk goed te zijn het komende weekend.
1: Oh, wat goed. Dus je kan je regenjas thuis laten.
0: Ja, dat moet ik even afwachten. Maar ik heb volgens mij zo'n klein capeje of zo neem ik mee.
1: Zo'n poncho.
0: Ja, ja, maar ik zag filmpjes via de social media van stortbuien daar. En dat de straten waren veranderd in rivieren. Oei. Al daar.
1: Wil je niet, wil je niet.
0: Nee, we gaan nog naar een concert. Ja. Dus buiten.

0: Zoveel nachtjes slapen en dan staat de kerstboom er weer.
1: Oh, was mijn kerstjingeltje. Nou nee, die doe ik de volgende keer wel eventjes. Goed. Nou, we gaan vandaag allemaal doen. We hebben een paar leuke keuveltjes. We gaan het hebben over mensen die weer opgelicht worden. Over een wandelaar. Oh. Komt nog bij. Ik heb inmiddels ook de hond en de kat van de week heb ik ontvangen. Ik ben heel erg benieuwd of we die nog een mooie plek kunnen geven. Ik denk het wel hoor. En de leukste muziek komt natuurlijk ook voorbij. Raccoon is it. Samen met Faella en Daffodils.

0: zomerse klank op je radio van Miguel Brown en Close to Perfection.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is Marita toch weer even tijd voor een waarschuwende vinger. Op die we even op moeten steken.
2: Ja, ja.
0: Daar blijven we wel mee bezig. Natuurlijk wel vaker dan mensen die worden opgelicht. En in dit geval las ik ook weer iets vanochtend. En jij hebt ook zoiets meegemaakt.
2: Eigenlijk bijna exact hetzelfde. Behalve dat ik er niet in ben getrapt.
0: Nee. Nou, Pascal die wrijft zich ook nog een keer achter de oren, denk ik. Want Pascal die heeft een mooie exclusieve villa aan de Spaanse kust geboekt.
2: Ja.
0: Van 1 tot 15 augustus. Met zijn gezinnetje. 7 personen. Hartstikke leuk. Gaat naar de website Home to Go.
2: Ja.
0: Dat is net als Booking en al die andere dingetjes zijn daar weer. Prachtig mooi in het plaatsje Embo Priviera Brava. Ik weet niet ook eens hoe...
2: Jeetje, ik denk moeilijk, niet. Wat een moeilijke naam.
0: Ja,
2: Empuria Brava.
0: Ja, die ja. Ja. Klopt. En daarna ontving hij vervolgens een officiële e-mail van het platform met de contactknop om met de host Daniel Alejandro te communiceren.
2: Oh, dan denk je nog helemaal niks aan de hand. Want Daniel Alejandro, dat klinkt wel betrouwbaar.
0: Dat klinkt als Spaans, ja. Dat dacht ik. Ja. Dus nou ja, en dan gaat er vervolgens een fout. Want hij gaat dus met Daniel in contact via de WhatsApp in dit geval. En die stuurde dan ook het betaallinkje toe. Want dat kon niet via de website en dat soort zaken meer. Dus hij maakt gewoon een bedrag over van 4718 euro.
2: Oh.
0: Voor 2 weken.
2: Oei.
0: Nou ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. En vervolgens wordt het toch een klein beetje anders. Want hij communiceert nog wel steeds met hem. Het gaat over huurautootjes en dat soort dingen meer. Maar op een gegeven moment blijft het contact wat stil. En dan gaat hij dus op zoek. En neemt hij contact op met de organisatie. En zegt, ja, maar die villa, leuk en aardig. Maar die staat helemaal niet bij ons te huur.
2: Dus maar hoe gewoon... komt die advertentie dan op die website terecht?
0: Nou, er wordt dus de website wordt dan gekloond door de boefjes in dit geval. En daarop dan een foto van de desbetreffende villa met weer informatie erbij. En daar ga je dan op klikken en dan word je vervolgens word je omgeleid in dit geval. Dus hij heeft gewoon overgemaakt naar een rekening van de Spaanse Maria del Carmen González Moreno.
2: Ja, ja, nou ja, dat klinkt al als iemand die je niet kan vertrouwen. En dat blijkt dan ook, hè?
0: Nee, nou ja, als het in Spanje komt in de buurt, daar je ziet twee Spanjaarden met een grote grijns op hun gezicht, dan zijn het ongetwijfeld Maria en Alejandro. Dus oppassen.
2: Maar hij kan er niks aan doen, hij krijgt zijn geld niet terug.
0: Nee, nee. Rabobank heeft er nog geprobeerd om het geld terug te halen. En de organisatie die zegt ook, ja, wij doen het altijd op een andere manier.
2: Via
0: dus
2: de site.
0: Gewoon altijd opletten.
2: Ja, nou ja,
0: maar je hebt ook zoiets gehad, toch?
2: Deze zomer ook. Ik heb in de Dordogne een huisje willen boeken. Ook een vakantievilla voor een weekje.
0: Ja.
2: Ik doe dat altijd via de website Gites.com.
0: Oh ja, Gites is een Frans huis. Ja.
2: Ja, en ik heb het al eerder via de website gedaan in de Bourgogne. Beviel hartstikke goed, ging helemaal goed.
0: Ja,
2: ik kwam in contact met een Belg. En die had dan zijn huisje op die website staan.
0: Ja.
2: Leek allemaal prima. We konden hem ook wel afnemen voor die week. Niks aan de hand. En toen stuurde hij mij ineens betalingsgegevens buiten de website. Om. Dus of ik inderdaad buiten de website om het even naar hem wilde overmaken.
0: Oké, en toen ging bij jou wel een alarmbelletje af.
2: Nou, en toen dacht ik, ik ga even checken of ik dit al moet doen. Ging ik naar de website en daar staat dus heel duidelijk, betaal nooit buiten de website om. Je kunt gewoon via de website betalen.
0: Ja.
2: Die staat in contact met de verhuurders en dus met de huurders. En ga dat nooit buiten de website om doen. Dus ik ben ook op tijd uitgestapt. Heb tegen die man gezegd, we zien er van af. We hadden gelukkig nog niks getekend.
0: Nee.
2: En ben, denk ik, erbij weggekomen.
0: Oh, je wilt niet de mensen de kost geven die daar dus intrappen. Want je bouwt een vertrouwensrelatie op met zo iemand. Je zegt, oh leuk, oh, ik heb persoonlijk contact met iemand.
2: En hij geeft ook tips. Deze man namelijk bij mij ook. Tips wat je allemaal kon doen in de omgeving. En jullie hebben kinderen, dan is dit leuk en dan leuk. En dan denk je, nou, hij bedoelt het heel goed.
0: Ja.
2: Nou, echt niet.
0: Sneaky, hè?
2: Ja, heel, heel gemeen. Dus de tip is eigenlijk, als je bij zo'n website boekt, betaal dan ook echt alleen maar via dat platform.
0: Via de website, ja.
2: Ga niet gewoon buiten die website om, want dat is vaak gewoon fout.
0: Ja, maar zelfs dus in dit geval, wat er ook een mailtje verstuurt namens de website, die echt lijkt en die dus gewoon ook nep is.
2: Maar weet je, je kunt gewoon, daar ben ik ook achtergekomen bij die waar ik zit, je kunt gewoon op de website de betaling doen. Niet eens een mailtje, maar gewoon op de website heb je de mogelijkheid om...
0: Dan heb je dan je Vero of hoe heet het, de dingetjes of je PayPal.
2: En alleen dat doen, echt waar. Want dan komt het goed en anders niet.
0: Het blijft bloedlink, hoor.
2: Oh man.
0: En gewoon de centen, daar kun je dus weer fluiten. In dit geval, zonde. Greetings Clearwater Revival nu hier op Radio Drenthe. Dit is Proud Mary.

Earth and Fire. En dat met de mooie herinneringen, de memories. En een van de hits van deze band. Straks Marita met het laatste nieuws uit de regio. Tot die tijd, Savage Garden. Dit is Truly, Madly, Deeply.

0: Babyfit aan huisservice. Probeer de scootmobiele en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Het is 1 minuut over half 11. Marita nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. 15 mensen hebben afgelopen woensdag tijdens de Drentse stikstofmars een boete gekregen. Ze reden namelijk rond zonder kenteken. Honderden boeren reden woensdag de hele dag langs alle gemeentehuizen in de provincie om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. De verschillende kolonnes eindigden bij het provinciehuis in Assen. De politie liet woensdagavond al weten een aantal trekkers van de weg te hebben gehaald vanwege het rijden zonder nummerplaat, maar om hoeveel trekkers het ging, was toen nog niet duidelijk. Neuroloog Teus van der Laar van het UMCG vindt het verstandig dat de provincie Drenthe paal en perk stelt aan het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt in de gemeente Westerveld. Vorige maand werd bekend dat 4 lelietelers 5 stoffen niet mogen gebruiken op percelen binnen 250 meter van een Natura 2000 gebied.
8: Nou, dat is inderdaad wat u zegt uit voorzorg. Dat is het voorzorgsprincipe. Als je echt gereden aanwijzing hebt dat bepaalde middelen kwaad kunnen, en die hebben we dus, zonder nog exact het verband te weten en de precieze dosering. Maar dan moet je natuurlijk wel verstandig handelen. En dat heet het voorzorgsprincipe. Dus ja, ik kan daar niet tegen zijn, als u begrijpt wat ik bedoel.
7: Van der Laar onderzoekt de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. Volgens hem spelen sommige stoffen daarin een rol. In zijn onderzoek wordt de gemeente Westerveld ook meegenomen. Van der Laar verwacht de eerste resultaten over 5 jaar. Er is zoveel animo voor speelstad Oranje dat er een tweede kijkdag is bijgekomen voor kopers. Ongeveer 50 partijen hebben zich gemeld. Het terrein van het voormalige attractiepark wordt geveild na het faillissement van ondernemer Henny van der Most. Op 22 september gaat speelstad Oranje onder de hamer. En na 15 jaar keert het evenement Veen om 1 terug in Alteveer. Het driedaagse muziekfestival zal midden op de ijsbaan van ijsvereniging Ras te zien zijn op pontons op het water. De organisatie is in volle gang en kwam tot stand met geld van de gemeente Noorderveld en geld uit Nijbegun. Veen om 1 begint volgende week vrijdag. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
6: Dankjewel, Marita.
9: Het weer dan met Roland van der Zwaag.
10: Vanochtend is het nog kalm met zon en stapelwolken. Het is op de meeste plekken nog droog. Een graad of 16 tot 17 en niet heel veel wind. En vanmiddag, nou, dan steekt er een matige noordwestelijke wind op. Het raakt tijdelijk even wat bevolkt. Er kunnen verspreid een aantal buien voorkomen. Heel lokaal misschien met een klap onweer. En uiteindelijk, omdat de zon er daarna weer eventjes bij komt, wordt het 18 tot 19 graden.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Woehoe! Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig.

0: De band Foreigner met zanger Lou Gramm, die ooit nog wel een keer een solo hit had. Maar dit was hij nog samen met zijn band. En Say You Will. Op Chuck met Marjolein Lauret. Het is 9 minuten over half 11. Marjolein die is vanmorgen voor ons op Chuck. En die is in Zuidwolde voor wel een hele mooiere vorm van naberhulp. Marjolein, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, zeker een mooie vorm van naberhulp. Want zeg maar, ze hebben hier in Zuidwolde, daar sta ik, een nieuwe opvanglocatie. Dick Heijn, jij bent hier van het zwembad De Waterlelie. Ik zeg opvanglocatie, grapje natuurlijk, maar eigenlijk zit wel een kern van waarheid in, hè?
2: Ja, dat klopt. Afgelopen dinsdag werden wij geconfronteerd met het feit dat er in Balkbrug, wat hier eigenlijk vlakbij ligt bij het Heuveltjesbosbad, een probleem was met de filters en dat ze daar niet konden zwemmen. Op Facebook kwam al vrij snel een bericht dat ze de rest van het seizoen dicht gingen. Een van onze technische mensen, Martijn Kroese, is ook werkzaam in het Heuveltjesbosbad. Dus die werd gevraagd van, kun je ons helpen? Nou, hij is helaas ziek, dus dat lukte niet. Maar ze hebben onze stofzuiger geleend om te proberen dat zand wat uit dat filter kwam, om dat
1: daar was stuk, hè? Ja.
2: Ja, om dat weg te zuigen. Dat is helaas niet gelukt. En er waren blijkbaar toch, volgens Facebook dan, want die informatie heb ik via Facebook.
1: Facebook spreekt altijd de waarheid.
2: Oké, nou, ja. Daar ga ik er maar van uit. Dat er dus een grote probleem aan de hand was en dat ze de rest van het seizoen dicht waren. Nou, onze technische mensen, behalve Martijn Kroese, is dat Bas Gruppen. Die kwamen met het idee van, kunnen wij wat voor Balkbrug betekenen? Kunnen ze misschien hier zwemmen, gratis op hun abonnement? Nou, ik heb dat even in onze bestuursapp gedeeld. En in no time was dat een zeer goed idee en werd heel goed ontvangen. Ja. En hebben we dat dus kenbaar gemaakt, ook weer via Facebook.
1: Dus jullie vangen al die ontheemden nu op?
2: Afgelopen woensdagochtend was dus de eerste ochtend. Ik was toevallig toezichthouder in het bad. Dus ik mocht de eerste 5 mensen uit Balkbrug begroeten. En die heb ik even gesproken. Ja. Mensen waren enthousiast. Ze vonden het leuk. Het is een heel ander zwembad dan in Balkbrug. Dus er kwamen ook wel wat kritische vragen van.
1: Oh, meteen al?
2: Ja, want gisteren bijvoorbeeld waren er een aantal mensen aan het zwemmen. En toen ging het onweer, moesten ze uit het bad. Dus stonden ze bij ons te schuilen onder de tent. En in Balkbrug konden ze lekker binnen zitten. Ja, dat is bij ons helaas niet mogelijk. Maar goed,
1: Maar neemt u mee in het puntje van aandacht straks ook weer binnen voor die mensen?
2: Dat kan natuurlijk. En het kan ook zijn dat wij zelf denken van, goh, kunnen wij misschien ook nog iets maken dat mensen bij slecht weer even binnen kunnen gaan zitten. Dat is allemaal toekomst.
1: Ja. Maar laten we eens eventjes, want we staan hier aan de rand van het zwembad. Even met de vinger zo door het water heen. Het is natuurlijk niet al te warm weer. Maar ik ben een kritische zwemmer, moet ik eerlijk zeggen. Maar met dit, hier durf ik mijn dikke teen nog wel in te steken. Vinden ze dat water ook veel warmer? Want hoe warm is dat water?
2: Het water is bij ons 26 graden. Dat zal in Balkbrug niet veel kouder zijn. Nee. Meestal zijn die openluchtbaden toch wel zo'n beetje tussen de 24 en 26 graden.
1: Lekker warm.
2: Ja, lekker warm. Ja. Maar wat ze leukst vinden, wat ze het meest aanspreekt, de Balkbruggers, is dat wij een 50 meter pad hebben. En in Balkbrug hebben ze 25 meter. Dus ze kunnen hier wat meer dan hun conditie werken.
1: En Balkbrug wordt straks super fit.
2: Ja, vast. Ja. Vast. Nou, wij hadden dus
1: dubbele afstand in één baantje. Dat is mooi. Maar nou zag ik ook, jullie hebben best wel een vaste kern van zwemmers. Hè? Die staan hier om 7 uur 's ochtends al voor de poort in de rij. Mengt het een beetje, de Zuidwoldigers met de Balkbruggers?
2: Ja, 7 uur zei je, maar het is al 6:30. Dan gaat de poort al open voor de baantjeszwemmers. En ja, mengt het zich, het gaat vanzelf. Ja. Mensen zijn in het bad en ze zwemmen hun baantjes en ze spreken elkaar. Ja. En het is inmiddels natuurlijk ook bekend bij ons dat er Balkbrug is in het zwembad. Dus er wordt ook wel gevraagd van, goh, kom je uit Balkbrug? Ja, ik zie je niet zo vaak hier. Ben je hier bekend? Of, ik kom uit Balkbrug. Nou, zo wordt het gesprek dan.
1: Dus zo komt. En dan komen zij misschien ook in de mengelmoes van de koffie ochtend na afloop van het zwemmen. Wie weet wat het allemaal nog oplevert. Maar de periode dat ze hier kunnen zwemmen is nog vrij kort, hè?
2: Ja. Balkbrug zou dicht gaan op 30 augustus. Wij gaan ook op 30 augustus dicht. Dus het is 1,5 week. Maar goed, die tijd hebben ze. Ja. En daar moeten ze van, kunnen ze van genieten. Ja.
1: En het weer, het is nu echt heerlijk weer. Hè? Ik zou zeggen, iedereen, niet alleen Balkbrug, zou hier toch prima in Zuidwolde kunnen gaan zwemmen.
0: Heerlijk. Kijk, mooi zo. Je hebt je zwembroek ook bij je?
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: klanken van Nile Rodgers samen met zijn band Chic. En dit waren de Good Times.
1: Wie keuvelt hier?
0: Over de Good Times gesproken, ze komen er weer aan. We hadden net inderdaad al over dat het nog 1 maand zomer was. En dan komt de herfst er alweer aan. En jij zei al, voordat je het weet, dan staat de kerstboom weer in de kamer.
2: Ja,
0: en alles erbij. Maar, en als je in de winkel loopt, is het ook alweer zover, hè?
2: Het is zeker zover. Heb jij ze al gespot?
0: Ik heb ze nog niet gespot.
2: Niet?
0: En ik moet zeggen, als ik ze ook zie, ik ga er ook met een boog omheen.
2: Nou, ik
0: doe het niet.
2: Ik vind het echt onzin. Ik heb ze wel gespot en ik heb ze ook al gegeten.
0: Echt, hè?
2: Ja, kom op. Als ze er liggen, dan gaan ze mee.
0: Kruidnoten heb je het over, hè?
2: Ja, pepernoten, kruidnoten, hoe je het ook maar wil noemen.
0: Maar die zijn volgens mij het hele jaar rond toch wel verkrijgbaar, of niet?
2: Ja, ze zijn dus een week of twee niet te verkrijgen. En dan kun je ze gewoon weer kopen. Ja. Nee, dat is ongeheim. Ze zijn wel eventjes weg, maar ze komen wel steeds vroeger terug, lijkt het. En ze zijn dus nu ook terug. Ja, en zoals ieder jaar, dan zijn er weer van die nieuwe smaken.
0: Och, ja, we hebben weer wat bedacht met elkaar.
2: We hebben weer wat bedacht. Nou, en op die nieuwe smaken, dat is bij een bepaalde supermarkt, die heeft 4 nieuwe smaken. Mm-hmm. Met die hamsters. En die heeft ze dus al in de schappen liggen. Maar ze zijn eigenlijk al niet meer te krijgen, want er is een run op die zakken.
0: Maar wordt het dan weer gehyped? Op een of andere manier gaat het op social media rond van je moet daar zijn. En dan staat er weer een rij voor de winkel. En dan wordt het allemaal weer graaien.
2: Ja, ze worden het getaste-test. Zo noemen ze dat tegenwoordig op social media. Dus dan proeven ze gewoon van hoe smaken ze. Mm-hmm. En dan wordt gezegd, oh, maar deze zijn lekker. Nou, dan gaat iedereen naar die winkel toe op zoek naar dat zakje.
0: Wat voor smaken hebben wij? Neem ons eens even mee in de wereld die kruidnoten heet.
2: We gaan alleen de 4 nieuwe smaken behandelen. Want we hebben natuurlijk sowieso standaard die stroopwafels en de karamel zeezout. En wat heb je allemaal nog meer naast de witte en de gewone melkchocola. Maar je hebt al heel veel bijzondere smaken.
0: Ja.
2: Maar nu zijn er dus 4 nieuwe smaken bijgekomen.
0: Nou, ta-ta-da.
2: Pindakaas met pure hagelslag.
0: Ja.
2: Citroen maanzaad, suikerbrood en appelstroop.
0: Oké, nou die hagelslag en pindakaas, dat snap ik wel.
2: Ik ook.
0: Dat deed ik namelijk ook vroeger op mijn brood.
2: Doe ik nog.
0: Jij nog, hè?
2: Ik heb
0: alleen maar kaas tegenwoordig. Oh. Dus want ik heb geen pindakaas of zo in mijn huis. Ik heb trouwens wel iemand die wel eens bij mij komt die ook wel gek op pindakaas is.
2: Oh.
0: Maar dan inderdaad met hagelslag, die combinatie.
2: Heerlijk. Ik doe het ook op een beschuit. Dat vind ik het allerlekkerste. Dus beschuit, laagje pindakaas, pure hagelslag, maar ook echt alleen maar pure hagelslag.
0: Pure hagelslag, hè?
2: En dat lijkt me zo lekker rondom een kruidnoot.
0: Ja.
2: Oh.
0: En citroen met maanzaad.
2: Ja, dat is dan...
0: Maanzaad, dat zijn die zwarte puntjes. Die altijd nog 3 weken tussen je tanden blijven zitten. Die dingen toch?
2: Ja, en dit is dan weer met witte chocola. Dus citroen, maanzaad, witte chocola. En daar ben ik dan weer niet zo van. Ik ben niet van de witte chocola. Hoe puurder, hoe lekkerder vind ik eigenlijk.
0: Ja,
2: dus
0: ik vind
2: dat
0: het zuurtje wel lekker, maar dat moet in combinatie met een zoetje.
2: Ja.
0: Denk ik dan.
2: Nou ja, dat is dan die witte chocola weer. Dat is dan het zoetje.
0: Nou.
2: Suikerbrood schijnt ook heel erg lekker te zijn. Ik hou wel van suikerbrood.
0: Suikerbrood. Ja.
2: Die smaak van suikerbrood.
0: Ja, maar niet te vaak.
2: Maar dan
0: blijft het ook lekker.
2: Ja, maar als je hier gewoon af en toe een zakje van haalt en dan,
0: Okay.
2: En een appelstroop kan ik me helemaal niks bij voorstellen.
0: Nee, niet echt.
2: Nee.
0: Nee.
2: Jij?
0: Nee, maar appelstroop is sowieso een beetje een bittere smaak.
2: Het is toch niet lekker als je dat in een pepernoot kwakt?
0: In een pepernoot, goed. Komen er nog meer smaken of blijft het hierbij?
2: Oh, ongetwijfeld, want het is pas augustus. Het is nog lang geen december. Ik denk dat er echt nog wel meer smaken gaan komen.
0: Ik zeg hier maar 1 ding op.
3: Oh. Dag hoor.
0: Nou, dat dan. Jongen.
2: En wat zou die ervan vinden?
0: Nou, ik vind dat, hij vindt ook wel wat
2: hij
0: van.
2: Hij vindt
0: daar
2: vast wel wat van.
0: Ik ben nu al benieuwd naar het Sinterklaasjournaal.
2: Oh, ik ook. Schande.
0: Komt er maar uit, mooi zo. Detroit Spinners nu op Radio Rente.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Hey Remo!
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Hey Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

jaren 80, de ene naar de andere hits. Waaronder deze Poison Arrow. Je denkt van, nou, die zullen wel op hun lauren zijn gerust. Niets is minder waar, want Martin Fry, de zanger, die is nog steeds op tournee. Sterker nog, vanavond treden ze op. En dat wel in Engeland, in Hereford. On a

Uit 1957, deze van de Everly Brothers. En Bye Bye Love. Nog een uurtje koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. Met natuurlijk de leukste muziek die voorbij komt. En straks in het laatste half uur natuurlijk nog, want het is vrijdag, eventjes in de ziel kijken welke hond en kat van de week ze hebben.

0: 10 seconden, Marita.
1: Heel snel.
0: Ja, dat moet wel inderdaad. Chris Ria, I Can Hear Your Heartbeat.
2: Wie keuvelt hier?
0: En waarom zeg ik dat? Hm? Net het 15 seconden voordat de plaat overlopen is, wat stop jij in je mond?
1: Een dropje.
0: Een dropje.
1: Sorry.
0: Nou, doe maar even rustig aan, kou maar even goed.
1: Nee, hij is weg.
0: Niet slikken.
1: Nee, hij is gewoon weg.
0: Heb je er gewoon in één keer weggewerkt?
1: Ja hoor, ik ben een pro. Huppatee, weg ermee.
0: Oké. Hey Marita, als je ergens in het buitenland bent, dan pas je je toch altijd een beetje aan naar de gebruiken.
1: Ja, zeker weten. Vind ik leuk. En ik vind het ook leuk om dan de gebruiken, zeg maar, hè, ook bijvoorbeeld de cuisine te proberen. Of een beetje de taal op te pakken. Leuk.
0: Ja, klopt. Ja. En als je ergens aan de regels moet houden. Dus bijvoorbeeld, was ik in Milaan, in die grote dome. Nou, daar was ik dan ook met iemand die was iets te bloot gekleed. En dan krijg je daar gewoon een doekje om. Want dan moet je gewoon houden aan het land.
1: Prima.
0: Aan de regels die er zijn.
1: Vind ik heel normaal.
0: Een Zwitser die ging daar even de fout mee in.
1: Want?
0: Die was namelijk in Bali. En daar hadden ze daar een bijzondere dag. Namelijk een heilige dag. En dat was een dag van de stilte. Hindoeïstisch is dat.
1: Ja.
0: En op dat moment, iedereen blijft thuis. De winkels zijn dicht. Er varen geen boten, geen vliegtuigen, niks.
1: Niks meer.
0: En je moet gewoon dus heel erg stil zijn en gewoon binnen blijven.
1: Ja.
0: Punt.
1: Nou, heel goed.
0: Nou, hij deed dat niet. Hij ging namelijk lekker over verlaten straten lopen. Hij ging naar het strand en daarmee overtrad hij dus de regels. En dan denk je, oké, dat kun je misschien doen. Maar wat is dan niet zo slim van hem? Hij plaatste er ook beelden van op de social media. Alhoewel het personeel van zijn verblijf waar hij was benadrukt om dat niet te gaan doen. En vervolgens werden die beelden weer gedeeld. En dan ga je die mensen tegen de schenen schoppen.
1: Ja, dat moet je niet doen.
0: Nee, dat snap ik heel goed. Ze zijn dus achtergekomen wie het was. En ze hebben hem vervolgens dus ook gearresteerd, want hij was nog steeds in het land. En afgelopen juni begon daar de rechtszaak tegen. Nou, dat, je bent naar de beurt daar. Hij moet gewoon een jaar de cel in.
1: Oh, een jaar?
0: Een jaar de cel in.
1: Ja, nou weet je, het boontje komt om zijn loontje, hoor. Dan moet je het ook maar niet op social media allemaal gaan plaatsen met je stoere, een beetje stoerdoenerij.
0: Uiteindelijk wel, hoor.
1: Ja.
0: Klopt heel goed. En dat doet me ook weer denken aan zo'n ander geval. Daar zouden we uiteindelijk in het vorige uur even over hebben, over social media gesproken. Er was inderdaad een man die grof geld verdient ook aan uitdagingen die hij dan op social media zet.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een zogeheten, ik weet niet hoe ik het uitspreek hoor, Stavanger Hunts is dat.
1: Oh, Scavenger Hunts.
0: Scavenger, ja. Scavenger ik ben beter in Drenthe dan in het Engels volgens mij. Maar die man belooft bergen geld aan mensen die dan bepaalde opdrachten gaan doen.
1: Ja.
0: Nou, dan denk je van heel onschuldig, zoals het zoeken van een bepaald voorwerp in dit geval. Maar hij gaat ook soms een stuk verder. Namelijk afwasmiddel gaan drinken.
1: Oh nee.
0: En daar dan een filmpje van maken. In je eigen kamer plassen. Of bijvoorbeeld op een zebrabad gaan liggen terwijl er een auto nadert en dat soort zaken meer.
1: Jongen, jongen.
0: En denk, nou, wat voor idioten gaan er doen? Nou, daar zijn er dus, je wil ze de kost niet geven, mensen die dat gaan doen. Want hij geeft er namelijk heel veel geld voor. Tot 10.000 euro kun je daarmee verdienen.
1: Ja, maar dat doe je toch gewoon niet?
0: Nee, nou ja, dus wel, in dit geval. Er is nu in België is er een actie tegen, want er zijn een aantal kinderen die bijna verongelukt in dit geval.
1: Ja, dat soort dingen krijg je dus. Ja, ja en, dat kan toch niet?
0: Een actie tegen deze deze man, eens even kijken, want hij gaat onder de. Hij heet eigenlijk ISAE, maar zijn eigen naam is Yasser Gemo nu. Hij is 28 jaar, hij is een Nederlandse YouTuber en hij doet het al sinds 2020. Hij heeft 230.000 abonnees op YouTube.
1: En wat gaan we nu ondernemen tegen deze jongen?
0: Nou, blokkeren uiteindelijk. Dat is volgens mij het allerbeste.
1: Ja, dat is het allerbeste.
0: Maar ik krijg ook wel eens van die filmpjes binnen die ik niet wil zien, waar ik geen hekel aan heb. En dan kun ik op in mijn Instagram gebruik ik dan heel makkelijk zeggen van, ik vind deze persoon niet interessant.
1: Ja, precies.
0: En dan krijg ik hem nu weer. En als het echt te ver gaat, dan blokkeer ik hem. En dan zie ik het sowieso niet weer terug.
1: Nee, nou, dat is ook zo. En dat is misschien het beste wat je kunt doen.
0: Geen verdienmodel verdienmodel van maken.
1: En geen aandacht aan schenken.
0: Dat dacht ik, ja.
1: Zo.
0: Ik ga een dropje eten nu.
1: Oeh, ik ook. Lekker. Mm.

Sedaka op Radio Drenthe. En dat met zijn Calendar Girl. Straks Marita met het nieuws uit de regio. Tot die tijd Simon & Garfunkel. Dit is Cecilia.

0: 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg, 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Hey Tess.
3: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
4: Top! Jij blijft Bob. Het is krap aan 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. 15 mensen hebben afgelopen woensdag tijdens de Drentse stikstofmars een officiële waarschuwing gekregen. Ze reden namelijk rond zonder kenteken. Honderden boeren reden woensdag de hele dag langs alle gemeentehuizen in de provincie om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. De verschillende kolonnes eindigden bij het provinciehuis in Assen. De politie liet woensdagavond al weten een aantal trekkers van de weg te hebben gehaald vanwege het rijden zonder nummerplaat. Maar om hoeveel trekkers het toen ging, was niet duidelijk. Er is zoveel animo voor speelstad Oranje dat er een tweede kijkdag is bijgekomen voor kopers. Ongeveer 50 partijen hebben zich gemeld. Het terrein van het voormalige attractiepark wordt geveild na het faillissement van ondernemer Henny van der Most. Op 22 september gaat speelstad Oranje onder de hamer. En 3 velden van SV Borger zijn de komende maanden niet bespeelbaar omdat ze zijn beschadigd door dassen. De dassen zoeken naar eten onder het gras, maar daardoor vroeten en graven ze de graszoden weg. 2 velden zijn nog wel te gebruiken door de voetballers. Inmiddels is de club de strijd aangegaan met de dassen, zegt parkbeheerder Arie Deuring van SV Borger.
6: We hebben allemaal schapengrazen rondom het hele terrein gezet, zeg maar. Dus ja. Maar toch komen ze nog ergens weer binnen. Want van de week hadden we ook weer een plek toch weer beschadigd. Ze hebben wel eens nieuwe grond, ik geloof al 60 kuub zwarte grond weer toegevoegd. En een nieuw grashaar. Ja, en dat moet weer groeien. Dan heeft gewoon tijd nodig.
5: Ja, en die tijd wordt lastig, want half september begint het nieuwe seizoen. Deuring verwacht niet dat er dan op de velden al gespeeld kan worden. De geplande wedstrijden kunnen tot nu toe wel gewoon doorgaan. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
4: Dankjewel, Marita. Verkeersinformatie op dit moment, en dat wel de A28 Groningen richting Zwolle. Bijna 8 kilometer file daardoor een ongeval. Op die A28 stilstaand verkeer, en dat vind je dan tussen knooppunt Hogeveen en De Wijk. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
7: Vanochtend is het nog kalm met zon en stapelwolken. Het is op de meeste plekken nog droog. Een graad of 16 tot 17 en niet heel veel wind. En vanmiddag, nou, dan steekt er een matige noordwestelijke wind op. Het raakt tijdelijk even wat bewolkt. Er kunnen verspreid een aantal buien voorkomen. Heel lokaal misschien met een klap onweer. En uiteindelijk, omdat de zon er daarna weer eventjes bij komt, wordt het 18 tot 19 graden.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts, Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Laat gevluchttalent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent,

0: zanger Per Gessle stond afgelopen zomer nog bij de grote rietpas in Emmen. Roxette was dit en How Do You Do?
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het dierenasiel in Bijlen, want het is natuurlijk vrijdag. Ik heb Yvonne een telefoon. Yvonne, hele goedemorgen.
3: Hele goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik had er vorige week volgens mij ook al over en die week ervoor. Toen was het heel erg druk. Nog steeds zo, of...?
3: Ja, het is nog steeds heel erg druk. We hadden natuurlijk al heel veel kittens, ook die in gasvoorzieningen zaten. Ja, daar druppelen er ook steeds meer van terug. Er komen nog steeds heel veel kittens binnen. Dus als mensen op zoek zijn naar een kittentje, nou, dan hebben we vandaag wel de keuze uit 30, 40 kittens, denk ik. Okay. Waar ze uit kunnen kiezen. Ja.
0: Wij pakken in ieder geval één kat eruit vandaag. En dat doen we in dit geval met Charlotte.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, het is een poesje die eigenlijk binnenkwam als zwerfkatje. Niet helemaal lekker in de vel zat. Heel erg aan het verharen, helemaal in elkaar en gewoon net niet lekker in de vel.
0: Oh.
3: Dus we hebben allerlei onderzoeken gedaan. Ja, eigenlijk komt daar niks uit. En we zien nu ook, naarmate ze wat langer bij ons is, dat ze toch wel wat relaxter wordt. Daardoor gaat haar vacht er ook wat beter uitzien. Ze loopt inmiddels los met andere katten. Dus dat gaat eigenlijk ook hartstikke goed.
0: Ja.
3: Maar het is wel een katje die altijd een beetje op afstand blijft. Het zal niet iemand zijn die op mensen afloopt. En als mensen interesse in haar hebben, moeten ze echt wel even de tijd voor de nemen om contact met haar te maken.
0: Ja, maar een prachtige kleuren.
3: Ja, dat klopt. Ja, schildpad noemen ze dat. Hmm. Dus het lijkt er niet echt op, maar die kleur noemen ze schildpad. Het zijn ook altijd poesjes. En ook wel altijd wel wat pittiger soms dan gewone andere kleuren katten.
0: Ja,
3: daar staan ze tenminste op bekend. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Maar een prachtig mooi diertje die ook een plekje verdient in dit geval.
3: Ja.
0: Hoe jong is ze?
3: Ja, dat is lastig omdat ze natuurlijk heel slecht binnenkwam. Nu gaat ze er steeds mooier uitzien. Dan denk je, nou ja, ze wordt steeds jonger lijkt het. Maar toch denken we er wel dat ze al wat ouder is. Noem maar op, tussen de 8 en de 10 of zo, zoiets.
0: Nou,
3: ja.
0: Ik zie er ook steeds jonger uit, dus dat kan wel kloppen ongeveer.
3: Precies, zo gaat dat. Ja,
0: daarom. Mooi zo. Hey, en dan gaan we naar de hond. En dat is volgens mij echt een ras, hè?
3: Echt een ras, ja. Het is een Tervurense herder. En officieel een Belgisch ras. En het is ook een ras wat je niet zoveel meer ziet. Tenminste, vroeger zag je ze veel meer rondlopen.
0: Mm-hmm.
3: En je hebt ze ook wel in de zwarte variant. Dan noem je het de groene daler.
0: Okay.
3: Prachtige hond. Echt een werkhond. Is ook familie van de Mechelse herder natuurlijk. En willen graag met hun baas bezig. En de hond zoals verder die bij ons binnengekomen is 14 dagen op proef weg geweest. Zat op een fantastische plek op een boerderij met andere honden. En volwassen kinderen, die waren ook allemaal met de hond bezig. Klikkertraining, alles. Hij is heel leergierig, vindt alles leuk. Gaat graag mee naar de welkoop om snoepjes te kopen. Hij vindt het op de boerderij leuk om met ponies en katten. Nou ja, dat is ook eigenlijk allemaal wel prima. Maar het is wel een hond die toch wel... Hè, die mensen wisten natuurlijk veel van het ras af. En het is daar helaas niet goed gegaan... omdat de aanwezige hond hem toch uiteindelijk niet accepteerde.
0: Ah, zonde. Ja.
3: Maar dat lag eigenlijk niet zozeer aan Doerak. Eigenlijk zoeken we voor hem gewoon toch wel weer een baas die het ras kent... die graag met hem aan het werk wil. Het is nog maar een hond van een jaar oud. Dus ja,
0: oh, een jaar oud nog maar.
3: Een jaar oud nog maar. Maar ja, super lief, super sociaal. Wel bij grotere kinderen gewend. Dus we zouden hem ook niet zozeer bij een gezin met kinderen onder de 15 plaatsen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: Want het is echt wel een hele grote hond. Maar het is daarnaast ook een grote knuffelhond. En ik weet zeker, als je er goed voor bent, dat je er een superhond voor terugkrijgt.
0: Ja, en de hele basis die zit erin qua luisteren en dat soort dingen meer.
3: Ja, nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk nu meerdere eigenaren gehad. Dus hij moet natuurlijk zelf ook iedere keer weer. Hè, elke eigenaar heeft weer andere commando's. Dus het is voor de hond ook best wel verwarrend. Hè, want dan is het weer zus, dan is het weer zo. En bij de een mag je meer dan bij de ander. Maar in de basis kent hij de commando's goed. En de klikkertraining kent hij goed. Dus eigenlijk zou een nieuwe eigenaar gewoon lekker een cursus met hem moeten gaan doen. En daar weer op verder gaan.
0: Ach, werkelijk. Een prachtig. Wat een schitterende hond. Ja, mooi.
3: Ja,
0: wij laten de beelden dan zien op televisie. En anders gaan we even naar de website voor jullie toe. Want daar staat echt sowieso alle honden staan erop. De katten niet allemaal volgens mij, want dat is bijna geen doen. Maar,
3: nee, dat redden we niet helemaal. Nee.
0: Doerak staat er ook bij inderdaad met een aantal foto's. Dus hoe komen jullie in contact, Yvonne?
3: Dat kan telefonisch op 0593-523232. Willen mensen ons mailen, kan dat naar info@dierenasielbijlen.nl. En doe dat ook vooral als je ons telefonisch niet te pakken kunt krijgen. Dan bellen we altijd terug. En willen de mensen onze andere dieren zien, dat kan op de website dierenasielbijlen.nl.
0: Hartstikke goed. Mooi. En voor de honden inderdaad altijd even een afspraak maken. En voor de katten kun je zo naar binnen lopen, geloof ik, hè?
3: Dat klopt, ja.
0: Breken ze nu de boel bij jou af, of hoor ik dat goed?
3: Nou, ik heb een collega die is wel aardig ruig aan de schoonmaak hier. Dus,
0: Oké. Mooi zo.
3: Vandaar, ja.
0: Hey, ik wens je een fijne dag en een goed weekend.
3: Goed weekend.
0: Yo, doeg.
3: Doeg.

jaren 80 debuteerde hij met een album Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Dit was een van zijn grote hits daarvan. Sign Your Name. Toch nog even wat verkeersinformatie. Diezelfde A28 Assen richting Zwolle. Inmiddels staat er bijna 15 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeval staat dat de weg inmiddels wel weer vrij is tussen Hogeveen en de wijk. Maar hou daar dus nog steeds even rekening met vertraging. De A28 Assen richting Zwolle, bijna 15 kilometer. En dat tussen Hogeveen en de wijk. En dit is Hans de Boy en alle vrouwen.

0: Hans de Boy en ik hou van alle vrouwen. Het is weer bijna 12 uur, Marita.
1: Het gaat zo snel.
0: Nou, ik was nog even druk bezig. Mijn vriendin die stuurt me net een appje. Die is een kledingzaak. Die zoekt dan mijn toestemming of mijn goedkeuring voor een blouseje wat ze dan heeft. Ik zeg, nou, wel een leuk ding, maar als je gaat line dansen, dan kun je hem volgens mij wel aandoen. Dus een beetje, in de country sfeer. Is dat modern of zo tegenwoordig?
1: Dat is hartstikke leuk. Kan hartstikke leuk zijn.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik vind het wel dapper dat ze jou een advies en mening vraagt. Want ik zou gewoon denken als vrouw, nou, je koopt het gewoon.
0: Ja, ze zegt nu €75 of vind je mooi? Ja, dan moet ik natuurlijk een heel tactisch antwoord geven.
1: Ja, het antwoord is altijd ja, Wim.
0: Altijd ja?
1: Ja, het is prachtig. Wat staat het jou goed?
0: Okay,
1: nee, goed. Je lijkt er niet dik in. Altijd.
0: Je moet heel tactisch antwoorden.
1: Ja hoor, dat weet je toch. Ja.
0: Zal ik nu gewoon live in de uitzending
1: supermooie blouse.
0: Supermooie blouse.
1: Ik zeg doen.
0: Zet ik erbij. Oké, super.
1: Dan zal je dat prachtig staan. Zeg je dat ook even?
0: Supermooi.
1: Goed zo.
0: Zeg Marita, zeg ik erbij.
1: Ja, oké, nou bedankt hè.
0: Marita.
1: Ja, ik vind hem leuk.
0: Oké, mooi.
1: Ja hoor.
0: Hey, ik ga even afscheid nemen.
1: Ga jij dus even afscheid nemen?
0: Maandag en dinsdag ben ik er niet. Jeffrey zit hier.
1: Ja.
0: Volgens mij, dus ik ben er woensdag weer.
1: Jij gaat op reis.
0: Ik ga even op reis. Ik ga even naar het Schots, naar Aberdeen. Even lekker genieten daar van het Fringe Festival.
1: Leuk.
0: En van Florence and the Machine.
1: Ah, heel veel plezier.
0: Zeg jou dat iets?
1: Ja,
0: of niet?
1: Zeker. Ja. Absoluut. Ik ben wel fan van Florence and the Machine. Mooi.
0: Ik ben heel erg benieuwd.
1: Leuk.
0: Goed zo. Jij blijft toch even vanmiddag?
1: Ik blijf vanmiddag. Ja. En maandag ben ik er ook weer.
0: Maandag ook weer, goed. En vanmiddag trouwens ook eventjes nog een klein aandachtspuntje bij René in Studio Steenbergen. Een gesprek met de heren van Tangerine. Want die komen namelijk met nieuw werk.
1: Oh, dat is leuk. Mooi.
0: Wel even blijven luisteren. En straks even buurten natuurlijk met Anouk. Ik wens je een fijn weekend. En graag tot woensdag. Ga eruit met de Bee Gees en Night Fever. Hoi.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis, in het oosten van het land, ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de 2e verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Nu bij Velderhof.
12: 650 euro inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag met

0: hier op Radio Drenthe. En Be My Baby.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Marietje, goedemiddag.
3: Hallo.
4: Hallo.
0: Wat ging het tekeer net?
3: Ging ik tekeer of ging het nee, het tekeer?
0: Ja, jij gaat ook wel eens tekeer. Nee, maar buiten. En volgens mij is er ook code afgegeven inmiddels, hè?
3: Inmiddels is de code geel tot 3 uur vanmiddag afgegeven voor onze provincie. Vanwege dus enorm veel regen, hagel, onweer mogelijk. En er kan veel regen vallen. 20 tot 30 millimeter per locatie.
0: Wow.
3: Ja, het is heftig.
0: Ja, je zou maar moeten buurten.
3: Oei.
0: Even buurten.
3: Lekker buiten. Ja, heerlijk. Lekker de auto uit, een dorp in.
0: Ja, nee, op vrijdag gaan we altijd even buurten. Normaal gesproken is Robert, maar die heeft vakantie nu. En Mario, Marjolein, die zit al op het bijna strafbankje.
3: Ja, nee, lijkt wel zo. Ja.
0: Wacht eens even, ze heeft de microfoon al in de hand. Marjolein,
5: Joost is aan de beurt.
0: Ben je er een beetje klaar voor?
5: Ja, dat weet ik niet. Ik hoor net dat het een code geel is. Ja. En, weet ik veel. Ja, ik ga maar zien. Het is mijn doop.
0: Laat je, ja, letterlijk dan ook. Ja. Laat je lekker verrassen. Op vrijdag gaan we altijd de provincie in. Maar waar we heen gaan, geen idee gewoon. Want daar staat een hele grote ton

0: het maakt me eigenlijk niet uit. Alleen ik denk dat een stad wat uitdagender is voor een eerste keer. Maar...
1: ja, dat denk ik ook. Ja.
2: Nou ja, we gaan het zien. We hebben er echt geen invloed op. Nee. Jij hebt zo meteen een muntje en je gaat hem in de tombola stoppen en dan rolt er een balletje uit. En daar zit een plek in die jij gaat ontdekken vandaag. En niet alleen jij, wij eigenlijk allemaal. Hè? Want je gaat ons die plek helemaal uitlichten vanmiddag. Nou, daar komen we zo wel op terug. Dat gaan we doen. Marietje houdt natuurlijk al het nieuws in de gaten en praat ons daarover bij. Wat is het laatste nieuws momenteel?
1: Nou, de code geel, dat is het laatste nieuws eigenlijk. Ja. Daar gaat het natuurlijk even over.
2: Al het nieuws vind je altijd op de site rtvdrenthe.nl.

0: Elvis Presley op Radio Drenthe. En Return to Sender.
1: Even buurten.
0: We gaan ergens heen. Of we, Marjolein gaat ergens heen. Wij blijven hier gewoon in de studio. Maar waar we heen gaan vanmiddag, dat weten we nog niet. Want Marjo heeft nog geen balletje getrokken. Je staat bij de tombola. Ja. Ik zou zeggen, ga los, Marjolein.
2: Ik heb me al even laten vertellen door Marietje dat dit een beetje een wankel ding is. Maar goed, ik ga er eens even aan. Er gebeurt nog iets. En waar komt hij dan uit? Oh, daar. Kijk, ja. Hij rolt helemaal naar beneden.
3: En er zit een klepje.
2: En er zit een klepje. Ja. Gos, nou.
3: Goed, hè?
2: Oké, ja, ik heb hem.
3: Oh, okay. Spannend.
2: En nou. Mooie RTV Drenthe kleuren.
3: Ja.
2: Huh? Oh, gosje. Oh, dit is wel.
0: Ja?
2: Ja. Ja.
0: Wat is de locatie? Ja. Waar ga je heen vandaag?
2: Ik ga naar Wittelte.
0: Wittelte.
2: Wittelte.
0: Oh.
2: Om het hoekie.
0: Dat is vlakbij.
2: Om het hoekie.
0: Daar kan je lopen doen.
2: Nou, kijk. Hè? Dat koningsgeel zo.
0: Oké, okay, Wittelte ga je ontdekken vandaag. Ja. Daar waren we nog niet geweest. Jij stapt in je auto en je slingert de camera aan, zodat we ook kunnen meekijken waar je rijdt en wat je allemaal doet. Ik heb hier een envelop met een opdracht, want Robert krijgt ook altijd een opdracht mee die hij hoopt te volbrengen in de plaats waar hij naartoe gaat. In dit geval
2: dit vind
0: dus
2: ik het meest spannende onderdeel van het hele gedoe van dit.
0: Nee, dit is juist leuk.
2: Ik neem aan dat jij ook
3: hartstikke leuk.
2: Zegt van, een leuke opdracht, ga lekker op het terras zitten en begin alvast met de vrijdagmiddagborrel.
0: Ja, hebben we serieus ook wel eens gedaan.
2: Zie je?
3: Je hebt het geraden. Dat is het.
2: Ja, dacht ik. Ja.
0: Okay. Maak hem nog niet open. Ergens
2: niet,
0: onderweg.
2: Hij is echt gesield.
0: Ja, hij is echt gesield. Dus je hebt geen idee wat je gaat doen nu. Maar mocht er nu iemand luisteren die in Wittelte woont, die kan even naar de studio bellen. 0592-33-11-88. Bij de balie liggen presentjes die je mee kan nemen. Dus als iemand jou op de koffie wil hebben of wat dan ook, kan je ook wat meenemen van de RTV Drenthe. Ja, maar iemand die wat kan vertellen over het dorp Wittelte, laat maar even weten. 0592-33-11-88. Want ben jij bekend met Wittelte? Weet je, 1, 2, 3, helemaal niks?
2: Nee.
0: Ik kom ook niet heel veel verder dan dat een heel klein dorpje is. Jij dan, Marit?
3: Ja, ik weet er wel

0: iets meer van. Ik weet inmiddels dat er een theehuis zit en een escape room in Wittelte. Oh. Het is een heel klein dorpje inderdaad. En ik weet dat er een oud collega van ons woont. 130 inwoners, dat is het. En ja, echt heel klein. Pieter Peuterig. Okay. Ja.
1: Jij gaat het ontdekken vanmiddag. Ik zou zeggen, stap in de auto. Slinger die camera aan. En dan gaan we je volgen vandaag.
2: Toedeloetjes. Tot straks.
1: Doei. 0592-33-1188. Woon jij in Wittelte? Laat het ons even weten. En app of bel ons even.
3: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Shalamar and I can make you feel good.
1: Even buurten.
0: Wij gaan buurten in Wittelte. Ja, en ik roep steeds wij, maar ik bedoel natuurlijk wij van RTV Drenthe. Ja. Maar Marjolein gaat het voor ons doen.
2: Marjolein, ja.
0: Ja, Marjolein is in de auto gestapt, in Assen vertrokken en onderweg naar Wittelte. Ja, woon je in Wittelte? Laat het ons even weten. Want zoveel weten wij niet over Wittelte. Ja, maar je hebt een beetje op internet dingen opgezocht. Wat weet jij tot nog toe?
2: Nou, dat het een heel oud dorp is. Want in 1040 werd Wittelte al genoemd in een akte. Het heeft allerlei verschillende namen gehad door de geschiedenis heen. Witholte, Withalte. De naam is eigenlijk een samenstelling van wit, hè, de kleur wit. En holt, dus hout, bos. Witholt is een bekend woord natuurlijk. Hè? Brandhout betekent het ook wel. Er schijnen allerlei restanten te zijn van kastelen in Wittelte.
0: Ja,
2: ja, de Wittesheuvel, ook wel de Wittelteberg genoemd, is het restant van een kasteelberg. Dat vind ik een hele interessante.
0: Dat moet Marjolein maar eens even gaan uitzoeken.
2: Ja, er zijn ook contouren gevonden van oude grachten en aardewallen van middeleeuwse verdedigingswerken. Nou, ik ben heel benieuwd. Het is ook een S-dorp en wat wel bijzonder is in Wittelte, heeft twee grote S'en. De Wester-S en de Ooster-S.
0: Okay.
2: En dat in een heel klein dorp, want het is echt maar een klein dorp met 130 inwoners.
0: Dat zagen wij als eerste inderdaad. Het is niet zo gek groot.
2: Ja, en wat ook heel erg leuk is, het is een heel bedrijvig dorp. Daarover later meer, maar er zitten me toch een partij bedrijven in Wittelte en leuke plekjes waar je heen kan.
0: Ja, het is een hele bosrijke omgeving natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: In de gemeente Westerveld. Ja, kom maar door met informatie. 0592 33 11 88 en druk TV Drenthe dan even aan, dan zie je Marjolein daar naartoe rijden. En bij wie mag ze even aanschuiven? En wat zal de opdracht ook zijn die ze daar moet volbrengen? Ja, wij hebben hem uitgeschreven, maar ik begin me wel een beetje achter mijn oren te krabben.
2: Dat hij wel een beetje lastig wordt voor de...
0: Ja.
2: Sorry Marjolein.
0: Oh, nou ja, we gaan het horen en meemaken. Dit is George Harrison op Radio Drenthe.

0: kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Bijna 12:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip. Goedemiddag. Er is code geel afgegeven voor onze provincie. Er kunnen felle buien voorkomen met onweer, hagel en veel regen. Op enkele plaatsen kan zelfs 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. De weerswaarschuwing geldt tot vanmiddag 3 uur. 15 mensen hebben afgelopen woensdag tijdens de Drentse stikstofmars een officiële waarschuwing gekregen. Ze reden namelijk rond zonder kenteken. Onder de boeren reden woensdag de hele dag langs alle gemeentehuizen in de provincie om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. De verschillende kolonnes eindigden bij het provinciehuis in Assen. De politie liet woensdagavond al weten een aantal trekkers van de weg te hebben gehaald vanwege het rijden zonder nummerplaat, maar om hoeveel trekkers het ging was toen nog niet duidelijk. Er is zoveel animo voor speelstad Oranje dat er een tweede kijkdag is bijgekomen voor kopers. Ongeveer 50 partijen hebben zich gemeld. Het terrein van het voormalige attractiepark wordt geveild na het faillissement van ondernemer Henny van der Most. Op 22 september gaat speelstad Oranje onder de hamer. En drie velden van SV Borger zijn de komende maanden niet bespeelbaar omdat ze zijn beschadigd door dassen. De dassen zoeken naar eten onder het gras, maar daardoor vroeten en graven ze de graszoden weg. Twee velden zijn nog wel te gebruiken door de voetballers. Inmiddels is de club de strijd aangegaan met de dassen, zegt parkbeheerder Arie Deuring van SV Borger.
6: We hebben allemaal schapengrazen rondom het hele terrein gezet, zeg maar. Dus ja, maar toch komen ze nog ergens weer binnen. Want van de week hadden we ook weer een plek toch weer beschadigd. Ze hebben wel eens nieuwe grond, ik geloof al 60 kuub zwarte grond weer toegevoegd. En nieuw gras uit. Ja, en dat moet weer groeien. Dat heeft gewoon tijd nodig.
5: Ja, en die tijd wordt lastig, want vanaf half september begint het nieuwe seizoen. Deuring verwacht niet dat het dan al op de velden gespeeld kan worden. De geplande wedstrijden kunnen tot nu toe wel gewoon doorgaan. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
7: Dankjewel, Marita. Roland van der Zwaag, onze weerman van vandaag. Een hele goedemiddag.
8: Hallo Anouk.
7: Oh jee, als mijn dakgoten het maar houden, denk ik dan weer.
8: Oké, dan gaan we dan bij deze de code geel in de prullenbak gooien.
7: Nee, is niet nodig.
8: Nee.
7: Want jij bent altijd een beetje downgraders, hè?
8: Dat is wel zo. Wat ik heb geleerd de afgelopen jaren is, en want dat heb ik wel eens meegemaakt, ik ben, en dat komt door thuis, ik heb wel eens winters, dan weet ik van tevoren welke winters er gaan komen, of ik mijn sneeuwbanden erom moet doen, winterbanden of niet. Nou, daar ben ik wel eens op teruggefloten van door mijn vriendin, die, dat is nu mijn vrouw trouwens geworden, ja ja. En daar ben ik wel eens een keer wat soepel in. Maar met onweersbuien, dat vind ik altijd belangrijk. Dat als het echt noodweer gaat worden, dat ik dat ook echt nadrukkelijk noem in Drenthe. En dat nu code geel om je kop geslingerd wordt, omdat er een enkele onweersbui zit vlak langs de grens. Wat sowieso geen noodweer oplevert. Totaal niet lijkt op de buien van gisteren. Vind ik dat gewoon wel even noemenswaardig.
7: Oh ja. Echt? Dat jij dit geen code geel waardig vindt?
8: Absoluut.
7: Oké.
8: Nee, dit is gewoon een losse bui in het zuidoosten van de provincie. dus Emmen omstreken. Daar zitten nu een paar buien. Misschien hoor je wat onweersgerommel en dat is dan vrij snel verdwenen. De koelere lucht heeft haar intrede gedaan. De wind is gedraaid naar het noorden. Er zijn mooie Hollandse stapelwolken. Tussendoor laat de zon zich bij tijden zien. En vanmiddag kan dankzij die zon dus nog even de temperatuur gaan stijgen naar zo'n 19 tot 20 graden. Eigenlijk gewoon lekker weertje.
7: Ja, dat is wel een geruststelling.
8: Nou, graag gedaan. Die goot van jou gaat niet overlopen. Nee.
7: Ja, maar gisteren ging het echt flink tekeer. Ja. En zelfs binnen liep het water langs.
8: Ja, dat zijn echt stortbuien. Dat was inderdaad heftig. Maar die temperatuurtegenstellingen die zijn er nu niet. Het is op hoogte wel fris. Maar aan de grond, we halen dat gewoon niet, die tegenstellingen. En bovendien heb ik ook naar de luchtballonoplating gekeken. Die is afgelopen nacht omhoog gegaan. Die is naar 15 kilometer hoogte gegaan. Heeft alles laten zien aan mij. En die laat gewoon duidelijk zien dat je vanaf 5 kilometer, 6 kilometer hoogte alweer bijna een stabilisering van de atmosfeer hebt. Dus hevige onweersbuien is not done.
7: Oké. Wat krijgen we verder dan nog dit weekend?
8: Nou, dat de luchtdruk gaat stijgen. Dat we morgen nog wel een paar van die laffe regenbuien hebben. Die komen dan laat in de ochtend, begin van de middag over. Daartussendoor ook echt alweer ruimte voor de zon. Eigenlijk een vergelijkbaar weerbeeld met nu. Wel iets meer wind. Morgen een matige bries uit het noordwesten. Dus de windmolens gaan wel draaien morgen. Soms eventjes 30, 40 kilometer per uur. 18, 19 graden. We zitten echt in die koele lucht. De nachten gaan ook wat koeler worden. We duiken richting de 10 graden. En zondag, dan zou het op de meeste plekken droog moeten blijven. Dat ene spettertje, een minuutje lang, dat gaan we ook maar eventjes vergeten. 4 zonuren heb ik staan, ook weer stapelwolken, matige noordwestelijke wind. Vergelijkbaar. Het weekend is eigenlijk vergelijkbaar. Na het weekend gaat de wind draaien. Dan is die kille Noordzee afgesneden. Hebben we noordoostenwind, 21, 22 graden. Periode met zon, misschien al tegen de zonnige periode aan. En daarna komen de zomerse dagen weer eventjes terug.
7: Oh, echt? Echt zomer?
8: Ja, dinsdag, woensdag zijn denk ik, voordat de onweersbuien weer komen, er zijn volgens mij droge dagen met 25, 26 graden. Dus dan kun je heerlijk weer je ding doen.
7: Lekker.
8: Echt super.
7: Roland, dankjewel. Mooi weekend.
8: Ja, hetzelfde. Mooi.
9: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
10: Ja, even denken. Hoofdstad Tirana.
9: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
10: Dus je wilt naar Albanië?
9: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
10: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië.
9: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
10: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
9: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Hey Remo!
18: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Hey Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.

0: Cream op Radio Drenthe. En een Englishman in New York.
1: Even buurten.
0: Wittelte is de eindbestemming van vandaag. Maar Marjolein, wat is er aan de hand? Je staat nog hier gewoon in de parkeergarage. Ja, dat is dus zo. ik ben nog geen steek verder gekomen. Want we hebben hier een hele fancy bus. Iedereen kent hem misschien wel, die Optjak-bus. Prachtig, alle apparatuur aanwezig. Hoef je alleen maar op één knopje te drukken en dan werkt alles. Dat deed ik, maar niks werkte. Ik heb wel op het knopje gedrukt, maar niks doet het. Dus nu sta ik nog eventjes hier op de parkeerplaats. Omdat ik eerst het gebouw heb doorgerend op zoek naar iemand die me kon helpen. Nou, die komt er zo meteen aan.
2: Ja.
0: Sterker nog, die zei, ik wil ook wel even naar Wittelte rijden om jou te helpen. Dus misschien helpt dat. Ondertussen, je hoort
2: maar
0: mij
2: je kan
0: nu,
2: wel
0: dus we
2: rijden.
0: Rijden ons heus wel. Ja, ik alleen zo even mijn handjes aan het stuur doen. Alleen je kunt niet die mooie rijbeelden laten zien. Maar wij gaan naar Wittelte. Dus Wittelte. Tot ik kom eraan.
2: Ja.
0: Hebben zich al mensen gemeld?
2: Nou, Ellen heeft een appje gestuurd, hè, Mariet. Maar Ellen die vond het zelf nogal een beetje lastig om op radio te vertellen. Dus we mochten haar appje wel even voorlezen.
3: Ja, we mogen wel even vertellen dat er een boerderij aan de vaart is in Wittelte met struisvogels.
0: Oh.
3: Ja. Ja, en dat er ook een bosbessenkwekerij tegenover de smederij zit, want die zit er dus ook. En er is ook een escape room, dus alles is lekker dicht bij elkaar, zegt Ellen.
0: Oh, wat leuk. Nou, zullen we eerst even die struisvogels
2: we gingen wij ook helemaal
0: daar
2: op aan.
0: Daar heb ik echt heel veel zin in.
2: Wij ook. Nou, we kunnen je dus niet volgen via TV Drenthe. Maar jij meldt je wel weer, wat zullen we zeggen, met een half uurtje ongeveer. Even kijken
0: hoor,
2: of je dat redt.
0: Die bus rijdt wel.
2: Okay,
0: zo is het, die bus rijdt wel en ik meld me wel
2: helemaal
0: weer.
2: Goed. Tot zo, in Wittelte.
1: Even buurten.
4: Wat?

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: The Shirts en Tell Me Your Plans.
1: Even buurten.
0: 10 minuten voor 1 is het. Marjolein is nog onderweg. Ja, helaas kunnen we niet haar volgen via TV Drenthe. Normaal gesproken wel, dan heeft ze een camera voor in de auto zitten. Maar ze is vertrokken vanuit Assen naar Wittelte. Dat is de eindbestemming van vandaag. En daar gaat ze even buurten bij iemand. Wij zijn ondertussen in Wittelte gedoken en zijn erachter gekomen dat Wittelte, ja, echt heel klein is. Ja. Want ik heb even gekeken. Het heeft nooit een echte kruidenierszaak gehad, bijvoorbeeld. Hè? Geen dorpswinkel. En toen vroeg ik me af, heeft het een school gehad?
2: Jawel, het heeft ooit een school gehad. Maar die is al vrij vlot opgeheven. Tenminste, lang geleden al opgeheven. De school werd namelijk op 1 augustus 1967 opgeheven. Dat was de Witteler Schule, de lagere school in Wittelte. De laatste schoolhoofd was meester Broerweg. Wat wel grappig is, is dat er nu een weg naar hem vernoemd is. Oh ja. De meester Broerweg. En kinderen uit het dorp gaan nu naar de basisschool in Diever of in Uffelte.
0: Ja.
2: Ja.
0: En qua sport dan? Voetbalvereniging? Nee. Wittelte? Oh. Nee. Heeft nooit een voetbalvereniging gehad. En heeft ook geen sportvelden of een sporthal of zo. Paardensport schijnt wel. Al die boerderijen daar natuurlijk.
2: Ja. En het heeft trouwens wel een dorpsvereniging, zie ik. Dorpsvereniging Wittelte heeft ook een Facebookpagina. Ik weet niet wat daar allemaal op te zien is. Ze hebben er onlangs nog iets geplaatst. Ze hebben namelijk Wittelte Markt gehad een paar weken geleden. Wat? En op de website van de dorpsvereniging Wittelte worden alle mensen die eraan meegewerkt hebben bedankt voor hun inzet. En ze hebben ook nog een snuffelmarkt. Nou, ze doen wel veel in Wittelte. Streekkramen. Ze hebben barbecues met het dorp. Volgens mij zijn ze wel een gemoedelijk dorp.
0: We gaan het zien zometeen. Marjolein is onderweg en meldt zich. Nou, wat zal het zijn? Met een minuut of 20 ongeveer. Dit is Harmen Boels.

0: Harmen Boels op Radio Drenthe en Veur Altiet. Wittelte staat centraal en wij hebben Marjolein op pad gestuurd met ga eens achter die struisvogels aan. En wij hadden het er net over, Marietje, wat Wittelte allemaal heeft en niet heeft en zo. En we kregen dus al een tip binnen dat het een struisvogel heeft. En toen kregen we een appje binnen van Enid. Enid, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Het heeft nog veel meer dieren volgens jou.
1: Jazeker, er staat ook een kameel in Wittelte.
0: Nee.
1: Ja, echt waar. En volgens mij heet hij Josephine, maar ik weet het niet zeker.
0: Waar staat hij dan?
1: Ja, bij een boerderij staat hij. En dat is de boerderij van Carolien.
0: Oké. En één kameel in Wittelte?
1: Ja, één kameel.
0: Een hobbykameel?
1: Een hobbykameel,
0: ja. Woon jij toevallig ook in Wittelte?
1: Nee, ik woon niet in Wittelte. Ik woon in Vledden, maar ik weet dat toevallig. Ja.
0: Oh, nou, dan sturen we Marjolein daar ook nog even heen. Leuk dat je appt in ieder geval.
1: Is goed.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: Nou, na een struisvogel dus op zoek naar een kameel.

0: Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
7: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. en ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Suzanne en Freek en halverwege.
1: Even buurten.
0: Wittelte, ze is er nog niet, onze Marjolein. Ik heb ook niet helemaal goed in het snotje waar ze nu rijdt.
2: Ja,
0: de camera doet het wel weer inmiddels.
2: Precies. Nou, ze is wel in de buurt, want ze rijdt al langs de vaart. En Wittelte ligt natuurlijk langs de vaart. Dus ik denk dat ze wel in de omgeving is.
0: Uit de grote tombola rolde aan het begin van de middag de plaats Wittelte. En dus gaan we die ontdekken. En we krijgen allemaal appjes en suggesties van mensen. We weten nu dat er een kameel is. Want Enid die appte ons dat. Een kameel Josephine.
2: Ja.
0: Wat struisvogels.
2: Ja, een struisvogelbedrijf.
0: Daar is ze nu naar onderweg. Maar we kregen ook nog een appje van Jan, die ik nu aan de lijn heb. Jan, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Er zijn nog meer bijzondere dieren in Wittelte, weet jij?
3: Ja, nou ja. Nou, ga ik even terug. Want vroeger waren er ook walibi's. Maar die zijn weg inmiddels.
2: Oh.
3: Ja, dat was bij die achter die struisvogel warm.
0: Oh, dat was iemand die walibi's hield.
3: Dat was iemand die walibi's hield vroeger.
2: En die zijn nu vervangen door struisvogels?
3: Nou, nee, is een andere eigenaar.
2: Oh.
3: Maar goed, ik reed vanmorgen met mijn vrouw. We moesten naar het gemeentehuis in Diever. En we reden langs de vaart. En toen zei ik, moet je daar nou eens kijken, joh. Ik wist al dat er zit alpaca's. Wandelen met alpaca's.
0: Oh, als activiteit. Kan je dat doen daar?
3: Als activiteit. En er ligt gewoon een groepje mensen met alpaca's langs de vaart op het zandpad.
0: Ach, in Wittelte ook.
3: In Wittelte. Ach. Als je het brugje overgaat. Hè, ik zal me weg aan de andere kant van de vaart.
0: Ja.
3: En als het tweede of derde huis rechts. Ja. Zie je het zo.
0: Ach, nou dat gaat ze vast vinden. Want Wittelte is niet zo gek groot. En ze gaat daar rondrijden. Dus dan hebben we nu struisvogels. We hebben een kameel. En we hebben, ja, wat zeg je altijd? Alpaca's? Of ja, maakt het niet zoveel uit?
3: Ja, wat ik zeg. Ik zeg altijd alpaca's.
0: Alpaca's, ik eigenlijk ook, jij dan maar niet.
2: Ik zeg altijd alpaca's.
0: Je ziet.
2: Ja.
0: we bedoelen hetzelfde, hè Jan?
3: Ja, het zijn dezelfde dieren.
0: Helemaal
3: ja.
0: Prima.
3: Ik had op die website gekeken van hun.
0: Ja.
3: Maar er schijnt dat ze ook lopen met ezels daar.
0: Oh, ook nog. Ach, ezel.
3: Ja.
0: We hebben echt een complete dierentuin daar.
2: 130 mensen die in Wittelte wonen, maar ja. Misschien wel 485 ja. Dieren.
0: Hé hey Jan, wat goed dat je dit even tipte.
3: Nou, ja? Succes ermee.
0: Oké, okay, we gaan het doorgeven aan Marjolein.
3: Ik hoop dat ze alles vindt. Ja.
0: Ja, precies. Zoek en gij zult vinden. Nee, dankjewel hè.
3: Ja.
0: Doei.
3: Hey,
0: ja, ze is er volgens mij wel binnen 10 minuutjes. Ik ga zo meteen even contact zoeken met Marjolein.

0: uit Drenthe komt. Kirsten Alting heet ze.
1: Even Buurten.
0: Een van de nieuwste singles is het. Even Buurten, ja, Wittelte rolde uit de grote tombola als bestemming voor vandaag. En Marjolein, je bent gearriveerd, jawel.
2: Ja, ik ben gearriveerd en kwam hier de Dam oprijden, zoals dat hier zo mooi heet. Er waren twee honden die begroepten mij vrolijk. En er was een man en die zei, wat kom jij hier doen? Die heeft er niet zoveel zin in. Tenminste, die had er gewoon niet zoveel belang bij. Ik heb er hier alleen maar wat vogels en wat eieren en that's it. Ik heb hem geprobeerd over te halen, want ik ben natuurlijk ontzettend nieuwsgierig. Net zoals jullie allemaal. Maar weet je, wij komen bij die mensen op het erf als ze het niet willen.
0: Ja, zeker. Maar dat waren de struisvogels, zei je, hè?
2: Dat zijn de struisvogels. Ja, en ze hebben wel een prachtige struisvogelbeeld in de tuin. Dus ik sta hier, zoals je hoort, langs de weg. Dus ja. Ik ga zo denk wat verder. Ik hoorde al hele leuke andere tipjes.
0: Ja, een kameel zou er staan en ezels en alpaca's. Maar ik heb ook Henk aan de lijn. Henk, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Jij had ook nog een andere tip voor Marjolein, hè?
3: Ja, Marjolein, als je dan toch bij de alpaca's bent, tegenover de alpaca's zit een camping, heb je glamping en er staat een prachtig mooi kasteel om te bekijken.
0: Een kasteel?
3: Dus als je dan toch een kasteel wilt zien, dan is het een heel mooi kasteel op de camping. Is voor een paar jaar terug dat keurig neergezet voor alle kindertjes die erin kunnen spelen. Dat van Ort?
0: Nou, dat is leuk. Maar bent u ook op die camping?
3: Ik ben nou niet op de camping. Wij verblijven daar altijd de hele zomer. Alleen we zijn nu even een dagje thuis. En we, vanaf zaterdag zijn we er weer. Maar wij zijn er altijd vanaf april tot oktober.
0: Ik wist helemaal niet, Henk, dat er een camping zat, joh. Maar in Wittelte zit één camping.
3: Ja, je bent er al langs gereden, langs het kanaal. En als je nou over de brug gaat, je bent nou net even voorbij de brug bij de struisvogels. Als je teruggaat, die gaat over de brug. Dan rij je gewoon richting Bengelo. En dan zie je aan je rechterkant alpaca's. En aan de linkerkant zie je een groot bord staan, Happy Glamping. En het is een Happy Glamping camping voor ons.
0: Oh, en jij komt daar al jaren, Henk?
3: Ja, we hebben daar een vaste staanplaats. We hebben daar een grote staakcaravan.
0: En waar woon je dan?
3: Dat schrik niet, in Bovensmilde. No! 1 kilometer weg.
0: Maar lekker naar huis te was doen.
2: Toch even uit.
3: Nou, je zit in een van de mooiste gebieden van Drenthe, want het is het Wengerdeveld, het Holtingenveld, het Drent-Friese Wold. Overal zit je op 5 minuten vandaan.
0: Ja, als jij daar zo vaak komt en zo bevlogen over praat dan ook. Waar moet Marjolein echt even kijken, behalve bij de camping?
3: Nou, zonder meer bij de camping. Misschien een aanrader. De alpaca's is ook leuk, denk ik. En ja, wat is er nog meer? Er is een oud tolhuisje met een oude smederij, maar dat weer de andere kant op. Er is nog een bosje waar nog een oude schuttersput uit de oorlog staat. Dat is achter de camping.
0: Ja.
3: Daar kun je ook naartoe. Dat noemen ze het bosje. En daar staat nog een oude schuttersput uit de oorlog. Die is voor 2 jaar terug, als ik me goed herinner, helemaal weer hersteld.
0: Ja.
3: Nou, dat zijn bijvoorbeeld hele leuke dingen.
0: Oké. Okay.
3: Maar als je de camping oprijdt, kan de camping-eigenaar Albert of Arietje dat vast alles laten zien daar.
0: Oh, dat is misschien wel een idee, want die weten natuurlijk ook wel alles over Wittelte.
3: En die zijn vast bereid om je daar wel wat over te vertellen.
0: Mario, is dat een idee?
2: Ja, ik ga naar die camping. Ja. Bovendien, het is nog steeds geen code geel. Ik zie geen druppel. Ik heb ook wel zin in een soort vakantiegevoel. Ja. Ik ga lekker die kant op.
0: Helemaal goed.
3: Ga het lekker doen.
0: Hé, hey, Henk, dankjewel. Hè. Goed weekend.
2: Ik zal ze de groeten van je doen.
0: Ja, Henk, kom morgen weer, hoor ik. Hey, doei.
3: Doei.

The Mamas and the Papas. And I saw her again last night. Bijna 1:30 alweer. Marita Slip praat je bij over het laatste nieuws uit de provincie. Vind je ook altijd in de app en op onze site, hè? rtvdrenthe.nl.

0: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
6: Half twee geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
7: Goedemiddag. Bij de brandweerkazerne aan de Grote Brink in Rolde is afgelopen nacht ingebroken. Het lijkt erop dat de inbrekers een raam van een roldeur stuk hebben gemaakt om binnen te komen. Er zijn spullen meegenomen, maar het is niet duidelijk om welke spullen het gaat. Het is de laatste tijd vaker raak bij de brandweer met inbraken. Zo werd er eerder deze maand ook ingebroken bij de kazerne in Vries. Daar werd onder meer gereedschap gestolen. De politie monitort de inbraken en onderzoekt of er sprake is van een verband. Op de Nieuw-Amsterdamse straat in Emmen is vanmorgen een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. 15 mensen hebben afgelopen woensdag tijdens de Drentse stikstofmars een officiële waarschuwing gekregen. Ze reden namelijk rond zonder kenteken. Honderden boeren reden woensdag de hele dag langs alle gemeentehuizen in de provincie om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. De verschillende kolonnes eindigden bij het provinciehuis in Assen. De politie liet woensdagavond al weten een aantal trekkers van de weg te hebben gehaald vanwege het rijden zonder nummerplaat, maar om hoeveel trekkers het ging, was toen nog niet duidelijk. En er is zoveel animo voor speelstad Oranje dat er een tweede kijkdag is bijgekomen voor kopers. Ongeveer 50 partijen hebben zich gemeld. Het terrein van het voormalige attractiepark wordt geveild na het faillissement van ondernemer Henny van der Most. Op 22 september gaat speelstad Oranje onder de hamer. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
6: Marita, dankjewel. Heb ik het weer nog via Roland van der Zwaag.
8: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn perioden met zon, maar zeker ook wel stapelwolken. En er waait een matige noordelijke wind. Nou, de temperaturen kunnen dankzij de zon nog eventjes gaan doorstijgen naar 18, maximaal 19 graden. En ook vanavond is het eerst droog. Pas tegen middernacht volgt weer een enkele bui.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
16: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. via kasteeldehaar.nl.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: Cool en The King op Radio Drenthe. En Ladies Night.
1: Even buurten.
0: Hoe zit dat nou met die kastelen in Wittelte? Marjolein, oeh, wat een ruis op de zender. Weet jij daar meer van?
2: Nou, sterker nog, ik sta bij dat kasteel. En dat kasteel is van de camping, van Henriette en van jouw partner.
3: Ja, klopt.
0: Wat?
2: Ja, precies. Op die camping staan wij nu. Na de tip van Henk, die zei je moet daar eens even naartoe. Nou, daar zijn wij nu. Leid ons eens even door dat kasteel. Wat zie ik hier allemaal?
3: Prachtig groot speelkasteel voor de kinderen. Afgelopen winter hebben we het kasteel gebouwd. Zelf. Ja. Met vrijwilligers van onze camping. Dus het is echt super.
2: Het is hartstikke groot. Ik zie grote panelen, ik zie torens. En de bedoeling is denk ik dat je erin kan spelen.
3: Ja. Ja, ik kan erin klimmen, glijden, spelen, zand. Eigenlijk alles wat je maar wil, wat een kind maar wil. Hè? Rennen.
2: Ja. En deze camping staat in Wittelte van jullie. En jullie, ja, je zei net, hoeveel seizoenen draaien jullie nu al hier?
3: Dit is ons vijfde seizoen.
2: Ja, dus ook nog niet zo heel lang. Maar wel bekend in Wittelte. Want het is niet voor niks dat jullie worden aangeprezen. Wat is Wittelte nou voor dorp?
3: Ja, ik kom zelf uit Uffelte, dus ik ken Wittelte al heel lang. Ja. Maar het is een vrij klein dorp. Maar ik heb geen idee eigenlijk wat. Ja, Wittelte is een heel leuk klein dorpje.
2: Ja. En de inwoners, want je hebt natuurlijk veel met vakantiegangers te maken. Wat zeggen zij hierover?
3: Ja, Wittelte is eigenlijk een dorpje waar je meer doorheen rijdt of fietst. En dan heb je Diever en Twingelo is dan eigenlijk wel de grotere recreatieve dorpen.
2: Goed, verdient Wittelte dat wel? Want wat ik voor zover heb gezien is natuurlijk best een mooi prachtig plek.
3: Ja, Wittelte heeft eigenlijk wel heel veel te bieden. Het is echt een klein kneuterig dorpje, vind ik het eigenlijk altijd. Met eigenlijk van alles te bieden. Onze camping is natuurlijk prachtig. Die ligt ook heel mooi binnen de natuurgebieden. En je kan alle kanten op. En we hebben de alpaca's naast ons.
2: Ik zag net mensen met ezeltjes wandelen.
3: Ja, klopt. Dat zijn dus van onze buren, van de alpaca's. Dus doen ze een rondje om de camping. En dat is hartstikke leuk.
2: Zelf ook al een keer gedaan?
3: Nee, dat niet. Nee.
2: Is dat iets waar ik ook nog even naartoe zou kunnen, zeg je?
3: Zou ik wel even doen.
2: Ja,
3: ja. Ja, hartstikke leuk.
2: Want wat doet dat nou met je, zo'n alpaca knuffelen?
3: Ja, geen idee. Oh, dan moet je daar maar even vragen.
2: Ja, dat ga ik doen. Ja. Wat wou je zeggen, Anouk?
0: Nou, dat het vaak zo is, hè? Dat iets naast je of zo dichtbij gebeurt en dat je dat dan zelf nog nooit hebt meegemaakt. Dat het verder, hè, als je op vakantie gaat, dan ga je dingen doen en zo. Maar dit zijn gewoon de buren en dan heb je dat nog nooit zelf mogen ervaren. Hé, maar Marjolein, ik heb jou hier ook weggestuurd, maar een envelop mee. Gegeven in ieder geval toen je uit Assen vertrok. Heb je die ook bij je?
2: Oeh, ik heb bij je
0: slechte lijn. Oh, Mario, ik versta je bijna niet meer.
2: Woehoe. Ja.
4: Oh. Ben je er nog?
0: Ja, gewoon niet bewegen.
4: Ja. Ik blijf staan.
0: Ja.
4: Hoor je me nog?
0: Ja, zeker.
4: Ja, goed. Ik wou zeggen dat ik hem in mijn kontzak had gedaan om hem open te maken zometeen. Moet dat nu of zullen we daar gewoon nog heel even mee wachten?
0: Ik denk dat je tijd wel nodig bent, Marietje,
5: ja,
0: of niet?
5: Ik weet het wel zeker. Ik denk dat je beter nu die envelop kan openen.
0: Ja. Lukt dat zo allemaal?
5: Ja, precies.
4: Ja, dat gaan we doen. Nou.
0: Hij is gesield.
4: Dat is mijn opdracht. Ja, hij is gesield en ik maak hem nu open. En er staat op. De oudste persoon van de wereld is jarig vandaag. Ethel Ketterham viert vandaag haar 117e verjaardag. De opdracht is, vind de oudste inwoner. Er wordt hier nu al met een groot vraagteken naar mij gekeken. Dus een Henriette hoef ik niet heel veel hulp te verwachten.
0: Nee, heeft ze geen idee?
4: Heb jij geen idee? Oudste inwoner.
3: Ik zou dan gaan op bezoek gaan bij de Jan Thijssenhof in Diever. Volgens mij wonen daar wel.
4: Dat is geen Wittelte.
3: Nee.
4: Nee.
3: Zal ze dan in Wittelte of hij in Wittelte wonen?
4: Hij of zij?
3: Hij of zij.
4: Nou, het is hier nog één groot vraagteken. Ja. Dan moeten we terecht even verder de straat op.
0: Ariane die bij jou staat.
4: Mag je niet vragen? Mag je niet vragen?
0: Vrouwen onderling wel.
4: Vrouwen onderling. Hoe oud ben je?
3: 49.
0: Ah, kijk.
2: 49 ja, nog maar.
0: Nou, hebben we dat tot nog toe als oudste inwoner van Wittelte? Zullen we dat als uitgangspunt nemen dan?
2: Precies, ik tik hem ook nog net niet helemaal aan. Dus nee.
0: Oké, op zoek maar.
2: Ik ga op zoek.
0: Ja, precies. Ouder dan 49. En zo klimmen we wel omhoog tot 3 uur. Zullen we dat doen?
2: Gaan we doen.
0: Oké, tot later. Doei, doei. Tips zijn nog altijd welkom. Wat te doen in Wittelte? Laat maar weten. App of bel maar even.

0: Man at Work en Overkill.
1: Even buurten.
0: Marjolein heeft net haar envelop geopend met een opdracht die zij moet voldoen in Wittelte. Want dat is de eindbestemming van vandaag. Wittelte. De opdracht was: vind de oudste persoon van Wittelte. En dat blijkt toch wel een lastige opdracht. Want wij hadden gedacht toen wij die opdracht bedachten: ah, er is vast wel een verzorgingstehuis, ja, of overal. Maar Wittelte is natuurlijk heel klein.
2: Die is er niet in Wittelte, nee. Nee. Die is er dan wel, zoals je net al hoorde, in Diever, waar natuurlijk wel mensen wonen die uit Wittelte komen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het moet echt iemand zijn die nu in Wittelte woont.
0: Ja.
2: Dus dat is een lastige.
0: En toen was ze op de camping bij Andriët Pluntel. En heeft ze Andriët naar haar leeftijd gevraagd. 49.
2: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk een beetje beginleeftijd. En zo kruipen we omhoog. En meteen kregen we een appje van Annemiek.
2: Ja, Annemiek die stuurt inderdaad een berichtje. En ze zegt: nou, je kunt een vakantiewoning huren bij Joop. Joop Schellekens in Wittelte. En die is met pensioen. Dus die moet ouder zijn dan 49.
0: In ieder geval ouder dan 49.
2: Ja.
0: Nou ja, het is de opdracht van Marjolein. Dus wij gaan ons daar verder niet mee bemoeien. We horen zo meteen wel met welke leeftijd zij komt. Jij hebt je even gestort op het laatste nieuws uit Wittelte. Want dat doen we ook altijd. Even kijken wat wij als RTV Drenthe het laatste hebben gebracht uit de plaats waar wij zijn. Nou, Wittelte dus. Wat heb jij gevonden?
2: Ik heb een bericht gevonden. Niet zo'n heel erg leuke berichten ook. Maar ja, het is niet anders. Afgelopen mei, 31 mei, hadden we een bericht dat er een bedrijf failliet is gegaan in Wittelte. Niet zo leuk. Daarvoor, in april, is er een auto terechtgekomen in de sloot bij Wittelte. En dat gebeurt daar vaker. Want vorig jaar zomer gebeurde dat ook. En daar kwam toen een hond bij om. Weet niet of je dat nog kunt herinneren. En verder het nieuws natuurlijk dat Harry Boerhof, onze tuinman natuurlijk, ja, jarenlang, die is natuurlijk overleden vorig jaar, 27 september. En Harry Boerhof komt uit Wittelte. En dat bericht hebben we natuurlijk ook gehad.
0: Ja. Oké, dat is wat wij brachten dan als RTV Drenthe zijn, het laatste nieuws uit Wittelte. Wij gaan zo duiken ook in bekende mensen. Zoeken we ook altijd op waar we zijn uit die plaats, of daar ook bekende BN'ers uit voortgevloeid zijn. Komen we zo meteen op terug. En dan zoeken we ook even weer contact met Marjolein, die nog even bij de alpaca's langs wilde, die nog een kameel wilde spotten en natuurlijk op zoek moet naar de oudste inwoner, hè, voor de opdracht. Hoor je allemaal na tweeën op Radio Drenthe.

0: was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis slim met Golden eSIM.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
8: Reis slim met Golden eSIM.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
13: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. en wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
13: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
14: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag met

0: Wally Tax met Miss Wonderful.
1: Even buurten.
2: Oh, dat is natuurlijk een niet te missen bruggetje. Ga ik naar Marjolein in Wittelte, onze Miss Wonderful. Die even naar de buren is gegaan van Henriette, hè?
3: Leuk nummertje.
4: Ja, zeker. Iedereen, hè, dat heb je, was jij getuige van, tipt de alpaca's, daar moet je naartoe. Nou, tune even in op RTV Drenthe. Kijk even naar de tv. En anders beschrijf ik het. Wij staan tussen de alpaca's en ze zijn echt super schattig. Naast mij staat Patrick Jansen. Je bent de eigenaar.
5: Ja.
4: Die alpaca's.
5: Ja.
4: Waarom?
5: Waarom? Uniek, ja. Apart, lief. Ja. Gewoon leuk. Heel mooi beest.
4: En in Wittelte kun je daar dus mee wandelen?
5: Wij doen wandelingen, we geven high-tea, we geven lunch. Ja, eigenlijk van alles.
4: Ja.
5: Ja.
4: En ik heb...
5: Piet was trouwens ook nog vergeten, Meet the Feet. Ja, dat is een kortere versie van de high-tea.
4: Gewoon van alles. Lekker. Ja, ja, ja. En ik zie inderdaad mensen die zitten lekker te high-tea'en tussen die alpaca's die er super schattig uitzien. Want je kunt ze heel goed aaien en zo, hè?
5: Ja, kan.
4: Ja.
5: Ja. Als je wat te eten hebt, zijn ze heel eibaar. Maar ja, dat is bij mannen, hè? De liefde van de man gaat door de maag.
4: Want dat vertelde je even, het zijn alleen maar mannen, die alpaca's.
5: Ja, het zijn alleen maar mannen. En waarom? Dat is altijd de meest voorkomende vraag. Waarom alleen maar mannen? Daar valt beter mee te werken. Het zijn net mensen.
4: En ook hoor je dat? Hoor je dat?
2: Nee, dat wil ik niet horen.
5: Nee, is een grapje hoor, mensen, echt waar. Maar we hebben alleen maar mannen. Is makkelijker mee te werken. Ja. Omdat vrouwen...
4: Luisteren beter, ja, natuurlijk naar de vrouwen, dat snap ik.
5: Ja, nou, dat zijn de meningen ook wel verdeeld. Maar, maar met mannen, die zijn in het algemeen gewoon een stuk rustiger dan vrouwen.
4: Ja.
5: En vrouwtjes die krijgen vaak natuurlijk jongen, dat, ja, hè, dat doe je het voor.
4: Ja.
5: En we krijgen altijd de eerste vraag, spugen ze? Ja, maar de mannen doen dat niet.
4: Oh.
5: Meer naar elkaar toe. En ja, vrouwtjes die zullen gaan spugen omdat ze juist de jongen willen beschermen. Dus daar komen de vrouwen helemaal...
4: Precies.
5: Ik herstel me altijd heel goed.
4: Een beetje bescherming van jouw bezoekers, ja, zeg maar,
5: ja,
4: ook.
5: Ja, ja.
4: En Anouk, wij stappen even uit beeld. Want dan kunnen jullie allemaal fijn wel naar de alpaca's kijken.
5: Ja,
4: want Patrick, ik loop even naar drie dames. Die kwam ik net tegen op weg. En die waren helemaal lyrisch. Ze zeiden, het is zo leuk. Hallo.
6: Hallo.
4: Met wie heb ik het genoegen?
6: Met Diana uit Coevorden.
4: Uit Coevorden, kiek. Gewoon Drenthe. Hier in Wittelte heb jij met die alpaca's gelopen. Wat, ja, maakt het nou zo bijzonder?
6: Heel bijzonder. Het zijn zulke lieve beesten en ze lopen lekker met je mee. Maar zodra ze weer teruggaan richting de stal, gaan ze nog harder. Want het liefst gaan ze weer terug.
4: Oh, dus hebben hier een goed huisje, toch?
7: Ja, ze hebben hier een heel goed huis. Je ziet dat de eigenaren heel betrokken zijn bij de dieren. Ze zijn heel lief voor hun en ze weten er ook heel veel van te vertellen. Hoe het zit en hoe het zit in zo'n kudde, hoe dat allemaal werkt. Dus ja, nee, heel leuk om hier te zijn.
4: Ja, top. En wat blijft nou over? Zijn ze inderdaad zo zacht?
7: Ja, ze zijn heerlijk zacht. En ja, ze zijn nu geschoren. Maar ik geloof dat ze, als ze één keer geschoren zijn... dat ze de wol gebruiken voor dekbedden, dat hij zei.
4: Ja, ja. Maar gelukkig blijft alpaca wel leven. De alpaca, ja, zelf wordt, ja, geen dekbed, zeg maar. Nee, dat snap ik. En ook, ga er even één aaien. Er komt er één voorbij. Dus ik ga het... Oh ja, het is echt heel zacht. Het is echt heel zacht. Echt heel zacht. Patrick, kom er nog even bij. Ja. We hebben namelijk, ik heb nog een opdracht.

0: ziende mensen. Mag ik jullie even, heel even storen? Mevrouw. Ja, een dame op leeftijd mag ik misschien wel zeggen, toch?
1: Ja, dat ben ik.
0: U bent aan de high tea. Met wie heb ik genoegen?
1: Mevrouw Potse Klokmaker.
0: Oh, uit? En waar woont u?
1: Ter Apel.
0: Ter Apel. Net even over de grens, maar dat is helemaal niet erg. Vindt helemaal, geeft helemaal niks.
1: Naar, ik kijk altijd naar jullie. Ik zag je vanmorgen al op tv.
0: Maar u bent nu in Wittelte, hè? En daar blijft u voorlopig ook een heel lang. En het liefst zult u er eigenlijk wel wonen. Snap ik, hoor. Maar wat is uw leeftijd?
1: Rares.
0: Oh, dat vind ik altijd lastig. Nee.
1: Rares.
0: Oh, raad eens. 73?
1: Dat vind ik toch een gatijn. Dat vind ik een heel compliment.
0: Oh, gelukkig.
1: Nee, ik ben 4 mei 80 geworden.
0: Oh, nou, allemaal een applausje eventjes. 4 mei 80. En ze blijft in Wittelte. Nou, dat, hey, dit topt hem, Anouk. Toch? Deze mevrouw.
2: Nee, dat stinken wij niet in, Emmerik.
0: Nee, niet in Marjolein,
2: Laurette. Dat gaan we niet doen. Mevrouw Potsen komt uit Ter Apel. En was even buurten in Wittelte. Wij zoeken echt een oudste inwoner van Wittelte.
3: Maar Marjolein, ik heb misschien toch wel een tip voor je. Want ik heb een appje gekregen. Moet ik eventjes spieken. Oh ja, dat was van Annemiek. En Annemiek die zegt, je kunt in Wittelte een vakantiewoning huren bij Joop. En Joop is met pensioen. Ja. Dus zeker ouder dan 49. En dan ook zeker ouder dan 53 van Patrick.
0: Oké.
2: Je bent nog niet klaar. Ik denk dat je naar Joop moet.
0: We moeten naar Joop.
3: Ja, naar Joop. Ja.
0: Kijk even naar de tv, mensen. Ik blijf hier toch de hele dag.
2: Niks ervan.
0: Ik blijf hier de hele
2: dag. Op zoek naar Joop.
4: Oh. Oh. In de middag.
0: We gaan naar Joop.
4: Radio Drenthe.

0: de Beach Boys en Kokomo.
1: Even buurten.
0: Wittelte staat centraal en Marjolein is bezig met haar opdracht. Zoek de oudste inwoner van Wittelte. En wij zijn even gedoken in opmerkelijk nieuws uit Wittelte. En jij kwam echt uitzonderlijk nieuws tegen. Dat gebeurt echt bijna nergens, ja, behalve in Wittelte.
2: Precies. En het is wel eventjes geleden, want we moeten terug naar 2015. 5 juni 2015 hebben we het bericht gehad dat er een koe was bevallen van een drieling.
0: In Wittelte.
2: In Wittelte. Tijdens het melken bij de familie Oosterhuis. Die kennen we. Want Yvonne Oosterhuis die belt ons altijd. Toen kwamen ze erachter dat die koe dus ging werpen. En tot hun grote verbazing kwamen daar dus niet 1 kalfje, maar 3 ter wereld.
0: Ja, en dat is echt extreem zeldzaam. Geschat wordt dat er ongeveer 1 op de 100.000 keer een drieling geboren wordt.
2: Ja, ja, echt heel bijzonder. En ja, het gaat daarna hartstikke goed met de koeien, met de kalfjes. Maar ze waren wel wat aan de magere kant. Ja, dat kan haast niet anders.
0: Ja, een drieling dus. Ja, ja, in Wittelte. Oké, oh, we kregen ook nog weer een appje over een standbeeld in Wittelte.
2: Ja.
0: Oh, wat is Wittelte dan groot eigenlijk nog, hè?

0: Deze week bij Marktkaf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
5: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
6: Half drie is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip. Goedemiddag. Bij de brandweerkazerne aan de Grote Brink in Rolde is afgelopen nacht ingebroken. Het lijkt erop dat de inbrekers een raam van een roldeur stuk hebben gemaakt om binnen te komen. Er zijn spullen meegenomen, maar het is niet duidelijk welke spullen. Het is de laatste tijd vaker raak bij de brandweer met inbraken. Zo werd er eerder deze maand ook ingebroken bij de kazerne in Vries. Daar werd onder meer gereedschap gestolen. De politie monitort de inbraken en onderzoekt of er sprake is van een verband. 15 mensen hebben afgelopen woensdag tijdens de Drentse stikstofmars een officiële waarschuwing gekregen. Ze reden namelijk rond zonder kenteken. Honderden boeren reden woensdag de hele dag langs alle gemeentehuizen in de provincie om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. De verschillende kolonnes eindigden bij het provinciehuis in Assen. De politie liet woensdagavond al weten een aantal trekkers van de weg te hebben gehaald vanwege het rijden zonder nummerplaat, maar om hoeveel trekkers het ging, was toen nog niet duidelijk. En er is zoveel animo voor speelstad Oranje dat er een tweede kijkdag is bijgekomen voor kopers. Ongeveer 50 partijen hebben zich gemeld. Het terrein van het voormalige attractiepark wordt geveild na het faillissement van ondernemer Henny van der Most. Op 22 september gaat speelstad Oranje onder de hamer. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer nieuws is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
7: Marita, dankjewel. Heb ik het weer nog, Roland van der Zwaag?
8: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn perioden met zon, maar zeker ook wel stapelwolken. En er waait een matige noordelijke wind. Nou, de temperaturen kunnen dankzij de zon nog eventjes gaan doorstijgen naar 18, maximaal 19 graden. En ook vanavond is het eerst droog. Pas tegen middernacht volgt weer een enkele bui.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
14: Wat een goed plan.
13: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
14: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
13: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Wij buurten vandaag in Wittelte. En Marjolein die ging daar vanmiddag even kijken. En ze kreeg ook een opdracht mee. Zoek de oudste inwoner van Wittelte. En toen kregen we een appje van jou, Annemiek. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Jij kent iemand in Wittelte?
2: Ja, natuurlijk. Joop Schellekens. De beroemdste Nederlander van...
0: Van heel Wittelte.
2: Van heel Wittelte, ja hoor, zeker.
0: Hoe ken jij Joop dan?
2: Ja, Joop is een oud collega van mij geweest op het laboratorium in Meppel.
0: Oké.
2: Okay. Hij was de arts-microbioloog en ik was analist, zeg maar.
0: Ja, en jij hoorde ons en je hoorde Marjolein praten met mensen van 49, van 53. En jij dacht, ja, ze moet even naar Joop, want die is veel ouder.
2: Ja, zeker. Nou, ja, Joop is al een paar jaar met pensioen, dus ja.
0: En jij werkt nog?
2: Ik werk nog, maar niet meer in Meppel in het ziekenhuis, maar in Groningen.
0: Oké, okay. Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Marjolein, als het goed is, zit jij nu bij Joop, of niet?
3: Ik zit bij Joop. En ik zit bij Joop heerlijk in het zonnetje. In Wittelte helemaal geen code oranje of wat dan ook. Nee, ja, Joop?
4: Nee, geen. Nee.
3: even voor jou, Annemiek hangt aan de lijn, jouw oud-collega. Dat
4: zo?
3: Ze toch aan jou denkt.
4: Ja, dag Annemiek.
2: Hallo
4: ik
2: Joop.
4: Ik hoor niks, Annemiek hoor. Dus,
3: Joop hoort helemaal niks, want ik heb de oortjes in.
2: Okay.
3: Maar er is een reden dat Annemiek naar jou verwijst. En daar ben ik maar niet meteen mee begonnen met dat verhaaltje Joop. Want ik denk, anders kom ik hier nooit het erf verder op. Er is een challenge namelijk. Ik ben in Wittelte en ik heb ook nog een opdracht meegekregen. En dat is, ga op zoek naar eigenlijk de oudste inwoner van Wittelte. Joop knikt al helemaal nee. Dat is hij natuurlijk niet, hè?
4: Nee, verre van.
3: Dat vind ik ook, hoor. Je ziet er nog hartstikke jong uit. En je zei, ik ben hier aardappels aan het rooien. Dus jong van geest en gewoon jong van lichaam.
4: Zo kun je zeggen. Zo kun je het stellen, ja. Vooruit, ja.
3: Maar als ik dan toch even die leeftijd moet vragen, hè? Even onder ons.
4: 75.
3: 75 Anouk. Dus, maar zo ziet hij er niet uit. Dus als mensen eventjes inschakelen op Dag TV. Hij ziet er uit. Ja, je hebt overal zand modder. Zitten en modder en vieze handen en klompen aan. Want jij werkt gewoon nog in de moestuin.
4: Ja, inderdaad. De aardappels worden nu gerooid. Ja. Ja. Klopt. Ja.
3: En je vertelde ook al even, je woont al 20 jaar in Wittelte. Ja, je bent toch met een reden hier naartoe gekomen. Waarom?
4: Nou, om buiten te wonen, op het platteland. Daar komt het op neer, omdat we uit het centrum van een stad komen, Utrecht. En 22 jaar geleden zijn we dus verhuisd. Nou ja, als het een platteland is, is het Wittelte.
3: Zo is dat dan.
4: Ja. Nou ja, het is heel plat.
3: Dat er niet... Nou, dan heb je over het algemeen vrij weinig heuvels in Drenthe, maar goed.
4: Nou ja, maar het is echt ongelooflijk landelijk. Je hebt hier drie natuurgebieden vlakbij Wittelte. Het ligt eigenlijk tussen drie natuurgebieden in. Het is een soort beekdal. En er is dus veel landbouw, veeteelt, maar ook veel natuur, bossen, heidevelden. Dus ja, een prachtige omgeving.
3: En jullie wonen hier in je eigen oase, hè?
4: Zeker, we hebben een hele mooie tuin. Daar proberen we iets moois van te maken. Niet heel modieus of iets dergelijks, maar gewoon leuk.
3: Landelijk. En jij zat heel hard nee te schudden van de oudste inwoner. Weet je zo misschien wie de oudste inwoner is?
4: Nou, ja, kijk, de oudste inwoner is net overleden. Dus Roelof, die was ver in de 90. Een echte inwoner van Wittelte is Jan Elting. Maar die woont momenteel in Diever, maar die woont hier tegenover. Ja, die is ook ver in de 90 en die beschouwt toch echt wel als een inwoner van Wittelte.
3: Precies. Mensen worden hier dus heel oud. Kunnen we eigenlijk wel concluderen?
4: Dat lijkt me iets te snel.
3: Nee, oh, jawel.
4: Vooruit. Ja, je kunt hier heel oud worden.
3: Zo is het. Anouk, heb ik het zo volbracht?
0: Ja, ik vind het applauswaardig. Hartstikke goed, hoor. 75 noteren wij. En Annemiek die hangt ook nog steeds aan de lijn, hè? Annemiek, wou je nog de groetjes doen aan Joop?
3: Oh, ik doe even een oortje in Joop.
0: Ja, geef maar even door.
4: Ja.
2: Hallo Joop, met Annemiek.
4: Ja. Nou, hallo Joop. Heb je me nou bezorgd?
2: Ja, leuk hè?
4: Ja, ik moest
2: ik hoorde dit
4: nadenken,
2: op de radio.
4: Hoor,
2: ja, ik hoorde dit op de radio en Wittelte. En dan moet ik gelijk aan jou denken, Joop.
4: Ja, terecht natuurlijk. Maar dat is alleen vanuit jou natuurlijk. Maar goed, hoor. Ja. Nee, leuk om van je te horen op deze manier.
2: Goed zo. Nou.
4: En we zien elkaar weer met Sinterklaas. Dus.
2: Zeker, ja, bij Doutje. Ja, zeker. Ja.
3: Hey, hartstikke goed, jongens. Heb een fijn weekend beiden. Doei, doei.
2: Oké, doei, doei.

Lift en Opalite op Radio Drenthe. Bijna 3 uur. Ik ga zo meteen nog even schakelen met Marjolein. Marjolein was even buurten vandaag in Wittelte. Even horen wat ze ervan vond. Hoor je naar George.

0: 83 is hij. Hele grote internationale tours doet hij niet meer. Maar wel af en toe nog zo'n los concertje geeft hij nog steeds, hoor. George Benson en Give Me The Night was dit.
1: Even buurten.
0: Leef je nog, Marjolein?
2: Nou, ik weet nu wel waar ik ja op heb gezegd. Nou, ik vond het leuk vandaag.
0: Ja, wel toch, of niet?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, zo'n eerste keer even buurten. En je trok Wittelte vandaag. Wat vond je van Wittelte?
2: Ja, zal ik eens even zeggen, import, hè? Nou, denk ik dat heel veel mensen ook tegen mij, over mij zullen zeggen, oh, dat heb je, dat mens, daar kan helemaal geen Drents. En dat is ook wel import. Nou, dat ben ik niet. Maar hier wonen ook, denk heel veel verschillende mensen, import en de echte Wittelters. Dan heb ik, jullie hebben iemand uit Den Haag voorbij horen komen en iemand uit Utrecht. En mensen uit Uffelte. Nou, maar de echte Wittelter heb ik nog niet gesproken. Is er gewoon nog even geen tijd voor geweest. Maar die zijn natuurlijk wel. En gezien hier de boerderijen, er moeten mensen wonen die hier gewoon al hun hele leven wonen.
0: Ja.
2: Ik vind het een mooi dorp. Het is rustig. Ik sta nu bij het bordje uit Wittelte met toeschouwers. Namelijk heel veel koeien. Dus zo'n dorp is het, ja.
0: We hebben er even gekeken. Er staan 54 huizen schijnbaar in Wittelte.
2: Ja, dus maar die heb ik allemaal gehad,
0: ja,
2: hoor.
0: Echt niet gek groot, hè? Ik had niet gedacht trouwens dat er zoveel verschillende dieren zouden zijn.
2: Nee, het is, nou, de kameel, ik zal zo nog even goed opletten. Als die er is en als die er staat, maak ik een foto. Ga ik je nog sturen. Maar ik weet niet of je er nog staat. Heel veel mensen zeiden, nou, die heb ik al een tijdje niet meer gezien.
0: Nee.
2: Kamelen, alpaka's, koeien. Wat hadden we nog meer? Oh ja, een koe met huppelen, 1000 poten. Staat hier ook nog niet, hoor. Heb ik niet gezien.
0: Ezels, struisvogel.
2: Nou, oh ja, ezels, struisvogels.
0: Biggetjes. Ja,
2: apart, hè?
0: Ja, echt heel veel. Paarden? Nee, genoeg. Ja. Hey, ik vond het hartstikke leuk, zo'n eerste keer. Ben je de volgende week weer, om even te buurten?
2: Ja.
0: Ja?
2: Be kind, hè? Wees lief voor mij. Wees lief
0: ik ga alvast broeden op een mooie opdracht. Hey, dankjewel voor vandaag en een goed weekend.
2: Jij ook.
0: Tot volgende week. Doei, doei. En dank voor het luisteren. Veel plezier bij René.
2: Hoi.

0: deze week bij Marktkaufmeppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Drenthe.
5: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: liedje werd geschreven door Eddy Grant, die we jaren later nog weer tegen zouden komen in hitparades. Onder andere met het liedje Gimme Hope, Joanna. Maar in de jaren 60 was hij ook al van de partij. Toen zat hij in deze band, de Eagles. En scoorde zijn grote hit met Baby Come Back.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En daarmee is het dagelijkse 60s en 70s uurtje weer officieel geopend. Toch altijd weer een fijn moment, hè? Laten we eerlijk zijn. Mooi dat je er weer bij bent. Fijn dat je luistert. Je mag de radio eventueel nog een heel klein streepje harder zetten als je dat leuk vindt. Want ik garandeer je dat tussen nu en 4 uur alleen maar weer pareltjes voorbij gaan komen op de Drentse Radio. Zal ik je daar meteen eens wat voorproefjes van laten horen? Is misschien wel even een goed idee. Nou, je kunt bijvoorbeeld muziek verwachten van de Small Faces.

Een paar voorproefjes. Verder komt er nog veel meer moois voorbij. Bijvoorbeeld in de vorm van 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1978. Ik zet een legendarisch album centraal aan het einde van dit uur in de jukebox. Een album waar iets mee aan de hand is op deze dag in 1973. Vertel ik je straks van alles over. En een beetje voorpret voor onze eindejaarslijst. De Drentse Duizend is er natuurlijk ook. Dus van alles te beleven in dit o zo muzikale uurtje. Kijk, en dit is ook al meteen goed, hè? Ik ga de muzikale kassa even aanslaan met ABBA. Dit is Money, Money, Money. I've

0: Meestal als je deze band hoort, dan is het met Everlasting Love. Of soms hoor je ook nog eens een keertje Rainbow Valley. En ja, dit was ook een hit hoor. Voor The Love Affair en A Day Without Love. Daarvoor nog ABBA en Money, Money, Money. En met dat ik het zeg, zie ik hier de klok op exact, maar dan ook echt exact 3:15 springen. Dat is een prachtige tijd voor de dagelijkse tijdreis. Het is op deze dag 1969 dat Elvis Presley optreedt in het International Hotel in Las Vegas. En tijdens zijn hit Are You Lonesome Tonight, dan ziet Elvis een kale man in het publiek zitten en dan gebeurt er dit.
1: Do you gaze at your bald head and wish you had hair?

ja, Elvis krijgt dus de slappe lach en het komt verder het hele nummer niet meer goed. Nou, in 1981 komt deze bijzondere opname, de zogenaamde lachversie, die komt dan op single uit en die komt dan tot nummer 15 in de top 40. Dan na deze dag in 1971, dan komt deze single van Mouth & McNeil op 38 binnen in de top 40.

Hey You Love. Nou, een beetje aarzelend begin dus, hè, met binnenkomen op nummer 38. Dat is een beetje in de onderste regionen. Maar uiteindelijk stijgt het liedje van hun producer Hans van Hemert en arrangeur Harry van Hoof stijgt nog door naar nummer 5. Dus uiteindelijk komt het allemaal goed met deze hit voor Mouth and Neil. Nou, in diezelfde top 40, 21 augustus 1971... komt deze bijzondere plaat binnen op 21.

Het liedje heet Veronica, de gelegenheidsgroep heet ook Veronica... en je raadt het al, bestaat uit personeel van Veronica. Met Rob Oud als leadzanger. Het is een protestlied, omdat het station dan in zijn voortbestaan wordt bedreigd. En het liedje weet uiteindelijk nog de 13e plaats in de top 40 te bereiken. En dan naar een legendarisch album. Brothers and Sisters van de Allman Brothers Band... wordt op deze dag in 1973 bekroond met een gouden plaat... terwijl het dan nog niet eens in de albumlijst van Billboard staat. De LP staat uiteindelijk 5 weken op nummer 1... en dit is één van de hits die erop te vinden is. Ja, het prachtige Ramblin' Man. En dan tot slot nog eventjes exact 50 jaar terug. Op deze dag in 1976 namelijk. Dan komt deze, ja, je zou kunnen zeggen... vergeten plaat van Barbara Nielsen op nummer 34 binnen in de top 40.

Ja, leuk hè. In het Stamcafeetje heet het liedje. Barbara Nielsen komt uit Venlo. Eigenlijk heet ze Pauline Aerts. En in de jaren 70 is ze ook als actrice in een aantal Duitse films te zien. Ook vandaag heb ik weer een oud top 40 blaadje in mijn rugzakje gepropt. Ja, niet gepropt hoor, dat doe ik best met beleid. Vandaag is het de top 40 van deze dag in 1978. En ik heb daar weer met de natte vinger 3 grote hits uitgehaald. Die ga ik voor je op een rijtje zetten. Zometeen Marshall en Hain met Dancing in the City. Daarvoor nog Luff en You're the Greatest Lover. En deze, ja, ook weer een beetje uit de categorie vergeten liedjes. Hier is Amanda Lear.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
3: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
6: Het is een half minuut over 3:30. De hoofdpunten uit het Drentse nieuws heb ik voor je.

0: Bij de brandweerkazerne aan de Grote Brink in Rolde is vannacht ingebroken. En daarbij is materieel buitgemaakt, maar de politie wil niet precies zeggen wat. En tijdens de Drentse stikstofmars van afgelopen woensdag hebben 15 mensen een officiële politiewaarschuwing gekregen voor het rijden zonder kentekenplaat. Als die gewaarschuwde mensen opnieuw de regels overtreden, dan volgt er een boete. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Gaan we voor het weer meteen door naar Roland van der Zwaag.
1: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn perioden met zon, maar zeker ook wel stapelwolken. En er waait een matige noordelijke wind. Nou, de temperaturen kunnen dankzij de zon nog eventjes gaan doorstijgen naar 18, maximaal 19 graden. En ook vanavond is het eerst droog. Pas tegen middernacht volgt weer een enkele bui.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: kaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Let's Spend the Night Together van de Rolling Stones. Nou, dat was niet geheel onomstreden, hoor, dat liedje in die tijd. Want jongen, jongen, Let's Spend the Night Together, dat was natuurlijk wel een beetje ondeugend. Sterker nog, toen de Stones met dit liedje wilden optreden in de Amerikaanse Ed Sullivan Show, toen kregen ze van tevoren te horen: als jullie de tekst niet een beetje aanpassen, dan gaat het optreden niet door. Nou, toen hebben ze er toch wel een beetje onder druk Let's Spend Some Time Together van gemaakt. Maar dan wel weer op een manier dat toen ze dat deden op de televisie, dat ze daarbij wel overdreven erg met hun ogen gingen rollen. Dat het signaal wel een beetje duidelijk werd naar de andere kant van de tv toe. Ja, mooi. Nou, gelukkig kan het tegenwoordig gewoon zoals het bedoeld is. Let's Spend the Night Together van de Rolling Stones. Ook nog Boss Keks met Lido Shuffle. En een beetje Flower Power met de Small Faces en Ichiku Park.
1: De Drentse
2: Het beste van de Drentse Duizend.
0: Ja, de Drentse Duizend. Langzaam maar zeker komt hij er weer aan. Doemt hij een heel klein beetje op aan de horizon. Nou ja, symbolisch gezien, hè. Ik heb het afgelopen dagen en weken al vaker gezegd. Hier achter de schermen zijn we er alweer een heel klein beetje mee bezig. Want kijk eens op de kalender. Langzaam maar zeker gaan we alweer richting september. En dan zit je ook maar zo weer in november, waarbij we met die stemweek aan de gang gaan voor de Drentse Duizend in de laatste week van het jaar. Dus het is helemaal nog niet zo gek, hoor, dat het hier binnen de muren van RTV Drenthe al een beetje leeft. En om jou alvast een klein beetje inspiratie te geven, haal ik er elke dag even een liedje uit om even een spotje op te zetten. En ik heb er vandaag eentje. Beetje in de categorie grote naam, grote klassieker. Dat zal wel goed gekomen zijn in de afgelopen edities van de Drentse Duizend. Nou nee, eigenlijk niet. Er is een beetje iets geks mee aan de hand. Want ik heb het over een joekel van een klassieker. Nutbush City Limits van Ike en Tina Turner. Dan denk je, nou, dat is toch wel, hè? Top 100 materiaal of zo. Nou nee, tegendeel is waar. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de Drentse Duizend over 2022... toen stond hij op 834, dus dat bungelde een beetje onderin. Mwah. Dat je zegt, van, nou, dat verdient toch wel een wat hogere plek. Nou, het jaar daarna werd het ook een hogere plek, maar niet veel hoger. Toen steeg hij door naar 805. En de afgelopen twee jaar was hij helemaal niet te vinden in die lijst. Dat is toch best gek. En hopelijk komt daar dit jaar een beetje verandering in. Maar dat is uiteraard weer helemaal afhankelijk van de stemlijstjes die jullie hopelijk weer in grote getalen gaan inleveren medio november. En dan zullen we kijken of je in de editie van 2026 wel weer een welverdiend plekje gaat krijgen in die definitieve eindlijst Veur en Deur Drenthe. Allemaal vast in je achterhoofd, zou ik willen zeggen. Nutbush City Limits, hier zijn Ike en Tina Turner.
3: I

Hé, dat is dan toch wel gek, hè? Zo ineens stil. Terwijl ik toch echt had gedacht, ik wil de zombies even tevoorschijn halen. Nou, misschien zaten die nog ergens in het hiernamaals of zo. Ah, daar zijn ze. Komt alles

Colin Blundstone en Rod Argent en de rest van het hele spul. Oftewel, de zombies en She's Not There. 9 voor 4. De jukebox is alweer tevoorschijn gereden in de studio. En dat betekent dat ik met twee klassiekers het 60s en 70s uurtje afgesluit. En dat zijn vandaag twee liedjes van een legendarisch album. Een album dat op deze dag in 1973 in Amerika de gouden status bereikt. Nou, daar moet je heel wat platen voor verkocht hebben hoor, in die tijd. Ik heb het over Toulouse Street van de Doobie Brothers. Prachtig album. Ook geen enkele moeite, geen enkel probleem om daar twee prachtige liedjes af te gaan halen. Daarvoor ga ik het muntje meteen in de jukebox gooien. Zometeen hoor je uiteraard Listen to the Music. Maar eerst gaat de naald op de plaat voor Jesus is Just Alright.

0: vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra.
3: In Hogeveen.
4: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Ismaël de Bruij met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
8: Hey Raymond!
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Hey Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
10: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
11: Ik mag graag tuinieren.
12: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
13: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
10: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
18: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
19: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Studio Steenbergen met René Steenbergen.

0: Evans is altijd een groot fan geweest van het legendarische platenlabel Motown. En dat hoorde je regelmatig ook terug in zijn muziek. In deze wel heel erg, hè? Two Hearts.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Vrijdagmiddag is het tweede uur van dit radioprogramma. En elke vrijdagmiddag dan ga ik altijd even een beetje rondkijken in Sterrenland. Of er nog iets te beleven is. Nou, zometeen ga ik bellen met de mannen van Tangerine. Want die staan letterlijk en figuurlijk aan de vooravond van een, ja, weer een bijzonder iets. Er is een nieuw album waar weer van alles omheen zit. Dat zometeen, maar eerst de andere zaken. Want we hebben een bijzondere verjaardag te vieren vandaag. Want de oudste nog levende persoon ter wereld is jarig. De Britse Ethel Caterham viert vandaag haar 117e verjaardag. Nou, dat zal een grote taart worden, denk ik, om daar al die kaarsjes op kwijt te kunnen. Nou, ze is nog niet de alleroudste persoon ter wereld ooit. Die titel heeft ze nog niet, want dat was jaren geleden een Française die 122 werd. Momenteel staat Ethel op plek 8 van de oudste mensen ooit. En ze is nog in redelijke conditie, dus wie weet hoe lang ze nog gaat uithouden. Mooi! Ja, dan even nieuws uit het culthoekje, zou je kunnen zeggen. Want over niet al te lange tijd, dan kan het zomaar zijn dat je dit binnenkort weer voorbij ziet komen op de televisie.
3: En dan is hier de gastheer van Amazing Discoveries, Mike Levy.
4: Welkom, welkom. We hebben een geweldig programma vandaag. Zit u klaar om te zien hoe we al deze creaties maken en nog veel meer met Perfect Punch? Ik ook. Laten we onze handwerkkoningin welkom heten, Carol Smith.
5: Hoi, Mike.
4: Oké, laten we beginnen.
5: Oké, maar Mike, je moet eerst een beetje tot rust komen. Want Perfect Punch is een ontspannende hobby.
4: Ik ben ontspannen, dat zie je toch?
5: Oh, nou, oké.
0: Ja, legendarisch altijd dit, hè? Thuiswinkelbedrijf Telcel, ze komen terug op de Nederlandse tv. Dat is leuk, hè? Dus dan wordt het weer volop tijd voor keukenraspen, fitnesshulpjes, wonderdweilen, noem het allemaal maar op. Telcel werd in 1993 opgericht en werd legendarisch door die knullige tv-commercials, hè, waar je net een stukje van hoorde. En dan riepen we met z'n allen, het is amazing, Mike. Het is geweldig, Mike. Dat werd een echte gimmick in Nederland. Nou, misschien binnenkort wel weer. En andere bekende uitspraken daaruit waren, maar dat is nog niet alles. Of, maar er is meer. En dan kregen er allerlei gratis zooi bij.

0: Nou, daar kreeg je een hartstikke lekker figuurtje van. Zonder daarvoor ooit een druppel zweet te laten. Nou, dat klinkt er mooi om waar te zijn, hè? Kon gewoon in de huiskamer, daar hoefde je niet voor naar de sportschool. Dat was dan eigenlijk wel weer een heel groot voordeel, hè? Want in die sportschool, daar kom je soms types tegen.
1: Fit girls! Fit girls, prachtig, hè? Hebben ze zo'n paardenstaartje in en vakjes hebben ze ook. Ja. Ze zijn helemaal gespierd, maar ze zijn doodeng. Ze hebben te veel energie. Elke zin van een fit girl eindigt in dit geluid. En bij mij op de sportschool zit een yeti van een fit girl. Groot wijf, niet te geloven. Ik sta op een gegeven moment, zij komt recht op mij aflopen op die sportschool. En zij is zij super gespierd natuurlijk. Maar zij, kop groter dan ik, andere energieniveau. Zij zijn benen recht op mij af, leek dwars door mij heen te gaan lopen. En op een gegeven moment, ik stond te knipoog als een debiel met sambal in zijn oog. Stond ik. En zij komt steeds dichterbij. Ik denk, zij zal mijn bestaan toch niet gaan ontkennen hier. En zij loopt op mij af. En het moment dat ze mij dreigt te gaan passeren, denk ik toch even die beweging erin. En bam! Heel die yeti op de smoel. Maar dat is het rare aan die fit girls. Ze komt nog waarderen ook. Ja, ze kwam overeind. Zei, nou, die zou niet aankomen. Dankjewel. Wow! Ze hebben volgende week dinsdag een afspraakje.
2: Studio Steenberg.

Nou, cold as ice is het nog niet, maar wel een beetje frisser dan met pak een beet een dikke week geleden. Hè? Foreigner hoor je. En daarmee is het 16 minuten over 4 alweer op de vrijdagmiddag. Ja, hier in Drenthe kennen we ze al jaren, maar inmiddels is ook de rest van Nederland wakker geworden. En dan heb ik het over het duo Tangerine, oftewel de tweelingbroers Sander en Arnoud Brinks. En het zijn mooie tijden voor de broertjes. Concerten door het hele

0: ambt, een succesvolle theatertour achter de rug en, niet te vergeten, hun deelname aan het tv-programma De Beste Zangers. En nu is er ook een nieuw album, Family Tradition. En dat album wordt de komende weken officieel gepresenteerd tijdens 3 openluchtconcerten. En vanavond is het eerste van die 3. Gaat gebeuren in het Openluchttheater in Nijverdal. En Sander Brinks, jij bent net onderweg, hè? Goedemiddag.
1: Ik zit in de auto en ik zit klaar om lekker met jou te kletsen.
0: En ben je er helemaal klaar voor vanavond?
1: Ja, ik kom eigenlijk net uit de repetitie en hartstikke goed. Ik ben echt afgelopen weekend teruggekomen van mijn vakantie. En het is heerlijk om direct weer, als je terug bent, om direct weer lekker met de band de repetitieruimte in te duiken. Maar vooral natuurlijk om vanavond lekker te gaan spelen. Op een prachtige plek trouwens, want het is openluchttheater. Dat zijn wel echt mooie plekken, dat je zo lekker kan spelen bij de ondergaande zon.
0: Ja.
1: Heerlijk is dat.
0: En dan gaan jullie dus officieel jullie nieuwe muzikale kindje presenteren aan de buitenwereld. Dus best een beetje spannend, denk ik.
1: Ja, het is altijd heel grappig. Kijk, voor ons is een plaat. Wij zijn natuurlijk altijd heel lang bezig met een album maken. En het is misschien heel gek, maar als een album uitkomt, dat voelt voor ons deels ook altijd een beetje als een afsluiting of zo. Dat is altijd wel grappig. Maar het is heerlijk om inderdaad die liedjes te gaan spelen en ook inderdaad live aan de mensen te gaan laten horen. Dus weer even zin in.
0: Family Tradition heet de nieuwe plaat. En voor jullie als, ik mag wel zeggen, hele hechte tweeling, is familie sowieso wel heel belangrijk, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een beetje een rode draad inderdaad door onze muziek en door onze carrière. Want inderdaad, we zijn natuurlijk één eigen tweeling. Veel wat wij ook samen meemaken, los van dat wij natuurlijk gewoon ook familie zijn. Veel van wat wij meemaken gaat ook om familie. Dus het is niet heel gek dat inderdaad terugkomt in onze muziek.
0: En dat is dan dat tangerine geluid. En waar ik wel blij mee ben, is waar jullie echt de laatste paar jaar lekker actief mee zijn. Echt lekker veel West Coast is er ook weer op die nieuwe plaat te vinden. Doet mij een beetje denken aan een beetje in dat Young Gun Silver Fox hoekje zitten jullie dan een beetje. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik laat gewoon eventjes 3/4 van die plaat even een dikke minuut voorbij komen. Dan hebben we even

0: Ja, dat laatste stukje, titelstuk, Family Tradition. Daar opent de plaat mee en ik zette hem op, Sander. Ik dacht, hebben die mannen nou een musicalplaat gemaakt? Want ze gaan met een enorm orkest een keer gelijk. Maar ja. Het is echt super gevarieerd allemaal.
1: Ja, dankjewel, man. Ja, het is eigenlijk is dat inderdaad het laatste liedje wat je net liet horen, is eigenlijk ook de reden geweest om de plaat zo te noemen. Ik was bezig met dat liedje en soms ben je ergens mee bezig en dan valt ineens het kwartje. Hè? Dan valt ineens het concept of zo bij elkaar.
0: Ja, en die Family Tradition die zet zich sowieso wel op een paar bijzondere manieren voort op die plaat. Want er staan ook een paar bijzondere samenwerkingen op. Bijvoorbeeld met, nou ik noem maar wat, de Alessi Brothers, die we nog kennen van deze hit. Ja, en dat is ook een tweeling. En ze klinken ook een beetje zoals jullie klinken. Het is een beetje de Tangerine van Amerika, dit, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, wij zijn altijd groot fan geweest van de Alessi Brothers. Ze hebben echt hele mooie platen. Ze maken nog steeds platen.
0: Ja.
1: Dus ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op.
0: Nou, je zegt het al. We waren grote fans van die jongens. En nu werk je gewoon met ze samen. Hoe kom je bij die mannen terecht dan?
1: Nou, ik denk, wij volgen elkaar sowieso via social media. Ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met de muziek, met het tweelingschap, het broederschap, de herkenning, denk ik, die zij ook wel hebben naar ons toe. En op een gegeven moment hebben wij een bericht gestuurd van, het lijkt me heel tof als jullie mee willen doen. En ze wilden dat heel graag, dus dat was echt
0: zo simpel is
1: echt
0: het.
1: Wel leuk.
0: Ja. Hey, en dan is er nog een bijzondere samenwerking, namelijk met Venice. Nou, dat zijn twee keer twee broers en die zijn dan ook weer neven van elkaar. En ja, laat ik eerlijk zijn, Venice, dat is misschien wel het beste achtergrondkoortje ter wereld. En die zingen ook gewoon mee op jullie plaat.
1: Ja, het is heel gek, maar weet je, als je te maken hebt met familieleden die samen muziek maken, dan vind je elkaar op een of andere manier. En wij hebben een tijdje geleden het liedje Family Tree, dat is eigenlijk misschien wel hun bekendste liedje en een van de mooiste liedjes als het gaat om familie. Wij hebben dat liedje een keer gezongen op televisie en zij zagen dat en dat vonden ze hartstikke mooi. Toen hebben we een beetje contact gehouden en dat was voor ons eigenlijk ook een reden inderdaad om hun ook te vragen voor dit album. Het concept komt helemaal samen of zo. Hè? Kijk, als we een plaat maken, schrijven, met de liedjes bezig zijn, dan zijn we niet bezig met een concept. Maar het concept vormt zich naarmate we verder komen in het album. En het is mooi om het, zeg maar, richting het einde, de liedjes waren klaar, om dat ook een beetje te kunnen sturen en dan dat soort artiesten te vragen. En als zij dan ook willen, dan klopt het concept nog meer.
0: Grappig is dat, hè? Dan begin je aan zo'n plaat en dan uiteindelijk is het deze plaat gewonnen en dan valt het nog meer op zijn plek dan je misschien aan het begin bedoeld had.
1: Nou, dat slaat de spijker op zijn kop.
0: Ja,
1: dat is het precies.
0: Apart is dat. Hey, vanavond dus Openluchttheater Nijverdal. Dan volgende week staan jullie in Cabrio in Soest. En dan nog weer een dag later in Roosendaal, in de Pinkenberg. Dat is ook een openluchttheater. Ja. Wat zijn verder nog de plannen voor de komende tijd?
1: Na de openluchttheaters gaan we eerst even een paar dagen hiken met onze vader. En daarna begint ook al snel de theatertour. En gaan wij weer 50 keer de theaters in met z'n tweetjes. Dus er wordt een hele mooie. Ik vind het heerlijk om in de winterperiode om langs al die mooie theatertjes te gaan. Al die dorpjes belangs, al die steden belangs. En dat mogen wij dan weer doen. Ja. Dus heel veel zin in.
0: 50 keer theater. Nou, er zitten ongetwijfeld ook een aantal theaters in Noord-Nederland bij, hè?
1: Nou, zeker weten voor mij. We komen weer in Hoogeveen, we komen weer in Groningen. Dus echt top.
0: Dromen komen uit voor de mannen van Tangerine. Mooi is dat.
1: Ja, zeker weten.
0: Hey, hartstikke veel succes ermee. Succes vanavond in Nijverdal en de komende tijd. En ik ga dat nummer met Venice. Dat is, een beetje op single uitgekomen. Hè. Dat nummer ga ik helemaal draaien. Dat heet By Your Side. Ja. En maak er een mooie avond van. En de groet aan Arnoud, hè.
1: Leuk om je te spreken.
0: Oké, hoi Sander. Hoi.
1: Oké, doei.

Ja, Sander en Arnoud, oftewel Tangerine, die weten alles over family traditions. En dat geldt in dit geval met dit liedje ook voor hun wel hele bijzonder achtergrondkoortje. De mannen van Venice, die trouwens dit weekend ook in Nederland zijn. Dus misschien gaan ze nog wel wat doen samen, je weet het maar nooit. Samen hebben ze dit prachtige nieuwe liedje gemaakt, By Your Side. Terug te vinden dus op dat nieuwe Tangerine-album. Family Tradition, dat is nu uit. En de mannen gaan er uitgebreid mee op tour. Medio oktober zo'n beetje in Noord-Nederland te zien. En voor de complete concertagenda kijk je op, hoe eenvoudig kan dat zijn, tangerine.nl.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: 4:30 alweer. Snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Bij de brandweerkazerne aan de Grote Brink in Rolde is vannacht ingebroken. Daarbij is materieel buitgemaakt, maar de politie wil niet zeggen wat er precies is buitgemaakt. Tijdens de Drentse stikstofmars van afgelopen woensdag hebben 15 mensen een officiële politiewaarschuwing gekregen voor het rijden zonder kentekenplaat. Als die gewaarschuwde mensen opnieuw de regels overtreden, dan volgt er een boete. En para-dressuur Amazone Annemarieke Nobel uit Noordsleen is op het WK in Aken doorgedrongen tot de kuur op muziek van aanstaande zondag. Alleen de top 8 na de eerste 2 proeven mag daaraan meedoen. Meer nieuws vind je terug in de app en natuurlijk ook op rtvdrenthe.nl. En dan het weer, Roland van der Zwaag.
4: Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn perioden met zon, maar zeker ook wel stapelwolken. En er waait een matige noordelijke wind. Nou, de temperaturen kunnen dankzij de zon nog eventjes gaan doorstijgen naar 18, maximaal 19 graden. En ook vanavond is het eerst droog. Pas tegen middernacht volgt weer een enkele bui.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.

Ah, wat een ideale schoonzoon was het in de jaren 80. Sterker nog, dat is hij eigenlijk nog altijd. Hij treedt nog altijd op. Die stem is nog altijd hetzelfde. Hij ziet er nog hetzelfde uit een beetje. En ja, die muziek is gewoon nog altijd goed. En ook nog altijd met evenveel plezier zingt hij dit liedje. Deze Rick Astley en Never Gonna Give You Up. En daarvoor ook nog de Three Degrees en The Year of Decision. Zullen we een spelletje doen? Dat is leuk, hè? Het muziekspelletje dat we elke middag in dit programma gaan doen. Remember the Music heet het. Daarmee kun je dat gezelschapsspel winnen. Dat je met de hele familie kunt spelen. Hartstikke leuk. Kaartjes, speelbord, dobbelsteen, je kent het allemaal wel. En wie is bij de finishes, die wint het. Het enige dat je ervoor nodig hebt is een beetje muzikale kennis. Ja, dat heb je of dat heb je niet, hè? Dat is toch een beetje een afwijking. Nou goed, we gaan het gewoon spelen. Ik heb weer een van die kaartjes met hints uit de stapel gehaald. Die hints die ga ik voorlezen. En er staat een QR-code op dat kaartje waarmee je een muziekfragmentje krijgt te horen van de artiest die we vandaag zoeken. Vandaag ben ik op zoek naar een Amerikaanse country- en bluegrass-zangeres die in 1946 werd geboren als vierde kind in een gezin van 12 kinderen. Nou, dat moet een gezellige boel geweest zijn vroeger. Het was wel een arme boel. Heb ik begrepen. Een beetje armoedig gezin was dit. Maar dat is later via deze dame allemaal behoorlijk goed gekomen. Dat staat niet op het kaartje hoor. Dat vertel ik er gewoon gratis even bij. Hint 2. In 1986, dus precies 40 jaar geleden, werd ze opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En wat ook nog wel een aardig wist u datje is, het eerste gekloonde dier ter wereld is naar haar vernoemd. Nee, daar zeg ik verder niks over. Zal ik de QR-code eventjes lezen? Dan kun je een klein stukje muziek horen van deze dame. En nou, dan moet het wel te doen zijn, denk ik. Nou, dit vind ik wel voldoende. Ik denk dat je wel doorhebt welke dame wij zoeken. Je mag een appje sturen. Bellen mag ook, ik vind het allemaal goed. En wie weet win jij dat hartstikke leuke spel. 0592 3311 88.

0: Onmogelijk lange songtitel ook weer dit, hè? Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher van Jackie Wilson. Nee, dan was dat liedje dat ervoor zat een stuk overzichtelijker. Oh ja, dat was mooi, van Daniel Loos. En dat brengt de tijd alweer op 5:10. Snel een stukje administratie bijwerken. Hopelijk kunnen we nog even iemand blij maken met dat hartstikke leuke muziekspel. Henny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoi, Henny Sluiter, hè?
1: Ja, helemaal.
0: Waar bel je vandaan, Henny?
1: Zuidlaren.
0: Zuidlaren. En is het weekend daar al een beetje begonnen? Staat iedereen al in de rij voor de patatent? Of wat is de situatie daar op vrijdagmiddag?
1: Nee, ik heb geen idee. Wij wonen ver van het centrum af. Dus ik zou het zo niet weten.
0: De echte actie gaat een beetje langs jou heen.
1: Ja.
0: Ja. Maar wel een beetje klaar voor het weekend? Nog iets leuks op programma?
1: Ja, wij vieren onze verjaardagen morgen. Nee. Dus ik ben druk aan taarten maken.
0: Oh, een gezamenlijke verjaardag.
1: Ja.
0: Oh, ja, je mag een dame natuurlijk nooit naar de leeftijd vragen. Maar wat is dan de gezamenlijke leeftijd? Want dat is dan vast het stikkertje dat erop geplakt wordt.
1: Oh jee.
0: Ik denk wel over 100.
1: Zelf maar rekenen. Ik ben 62 en mijn man wordt 66.
0: Daar moest je wel net iets te lang over nadenken dat ik denk van dat is een gezond huwelijk.
1: Ja, nee, dat is wel heel goed hoor. Maar
0: ik plaag je ook wel wat.
1: Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt om bij te houden.
0: Oh ja, hoe ouder je wordt, nou dat is brugje naar de oude taarten al gauw gemaakt. Van wat voor taart ben je bezig?
1: De monsjoentaart staat inmiddels in de koelkast. En de bokkenpootjes en de kwark ga ik nog maken.
0: Heerlijk. En doe je dan monsjoen met kersen of met aardbeien erop?
1: Met kersen deze keer.
0: Dat is wel de klassieke manier, hè?
1: Ja, meestal doe ik het met aardbeien. Maar ja, ik heb ook al een aardbeienkwarktaart. Dan wordt het zo...
0: Dan wordt het zo aardbeierig, hè?
1: Eentonig, ja, daarom.
0: En hoeveel mensen krijg je dan?
1: Dit keer 18.
0: Oh, dat is te overzien.
1: Ja, zeker.
0: De blokjes kaas en de dreuge worst ook allemaal al in huis?
1: Ja, zeker.
0: Oh, komt allemaal goed. En dan ook nog even tijdens het taartenbakken mooi even de radio erbij aan. Dan hoor je dat spelletje voorbij komen waarbij wij op zoek waren naar die Amerikaanse country en bluegrass zangeres. Nou, een country legende is het eigenlijk wel. Geboren als vierde kind in een gezin van 12 kinderen. In 1986 werd ze opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. En ja, dat eerste gekloonde dier ter wereld werd naar haar vernoemd. En als je de QR-code op het kaartje leest, hoor je dit. Nou, dan wil ik niet veel zeggen, maar dan weet bijna iedereen het, hè? Weet niet?
1: Dat denk ik ook wel.
0: Nou, vertel het eens. Wie zochten we?
1: Dolly Parton.
0: Dolly Parton. Ik had er nog wel wat andere country-legendes tussen gezien trouwens. Hier in de app-centrale. Linda Ronstadt heb ik voorbij zien komen. Emmylou Harris. Ja, dat zit wel een beetje in hetzelfde hoekje. Maar er is maar één Dolly Parton. Hè? Bijvoorbeeld de Dolly Parton naar wie dat eerste gekloonde schaap ter wereld genoemd is. Was in Schotland, geloof ik. En het levert jou dat spel op, Henny. Leuk, hè? Dat is toch wel een soort van verjaardagscadeautje dan.
1: Dat bedoel ik. Nou, ja, helemaal goed.
0: Namens de Drentse Omroep.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, en houd je wederhelft ook een beetje van muziekspelletjes?
1: Ja.
0: Als moet doet hij wel mee.
1: Als moet doet hij wel mee.
0: Goed. Nou, dat spel gaan we naar je toesturen. En dan wens ik een hartstikke mooi gecombineerd verjaardagsfeest. Doen we nog even ons koor erbij. Maak er een mooi feest van, Henny, hè?
1: Gaan we doen.
0: Oké, doeg.
1: Dankjewel.
0: Bye.
1: Doei.

De legendarische Dolly Parton en Jolene. En dat leverde Henny Sluiter uit Zuidlaren. De bijna jarige Henny Sluiter uit Zuidlaren. Leverde het toch maar mooi dat muziekspel op. Dat we zo snel mogelijk gaan toesturen. Zometeen gaan we weer terug in de tijd. Gaan we een legendarische augustusmaand behandelen. En dat is zometeen augustus 1984.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizerbergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: En hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Radio Drenthe.
0: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: vrolijk begin van ons dagelijkse augustusuurtje. Wake me up before you go go van Wham.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, George Michael en Andrew Ridgeley die waren in die tijd op hun hoogtepunt. Dit was niet alleen een van de grootste zomerhits, maar ook een van de grootste hits van het hele jaar. 1984 heb ik het dan over. Want daar gaat het komend uur over. Met natuurlijk weer die ene grote vraag waar je even voor 6 uur het antwoord op krijgt. Wat was nou de allergrootste hit in augustus 1984? Dus precies 42 jaar geleden. Je hoort het straks. En tot die tijd leuke weetjes en de muziek uit die hele zomerperiode. Ja, die zomerperiode is qua temperatuur vrij wisselvallig en gemiddeld aan de frisse kant in juni en juli. Maar in augustus wordt het allemaal wat droger en warmer met af en toe temperaturen die richting de 30 graden gaan. Ja, dat kwam dus 42 jaar geleden ook al gewoon voor. Ja. En de muziek uit die periode. Dit was toen ook een grote hit. Nick Kershaw.

0: 1984. I won't let the sun go down on me. Ja, Rusland, Amerika, kernwapens. Het gaat er veel over in die tijd. En de Amerikaanse president Ronald Reagan, die maakte in augustus 1984 echt een hele flinke blunder als hij een foute grap maakt bij een repetitie voor een toespraak. En die repetitie die wordt per ongeluk wereldwijd uitgezonden. En dan gebeurt er dit.
1: I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes.
0: Ja, hij zegt hier zoiets als: ik heb net een wet ondertekend die Rusland voorgoed buiten de wet stelt. Over 5 minuten beginnen we met bombarderen. Nou, Rusland en de rest van de wereld die kunnen er niet bepaald om lachen. Al zegt de Nederlandse teletext te hopen dat de Amerikaanse raketten zorgvuldiger getest worden dan de microfoons van de president. Dat is toch weer een aardige grap. Ja, de Koude Oorlog, het is een thema dat je in die tijd ook terugvindt in de muziek. Zo scoort Frankie Goes to Hollywood een wereldhit met hun anti-oorlogslied Two Tribes.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

prachtig dit, hè? Harry Jekkers van het Klein Orkest. Je krijgt inspiratie voor dit liedje als hij bij Checkpoint Charlie in Berlijn lang staat te wachten om toegelaten te worden tot Oost-Berlijn. Daarbij valt hem op dat een hond bij de grenswacht gewoon kan doorlopen en dat de vogels

over en weer over de grens vliegen. Ja, dat levert uiteindelijk dit prachtige liedje op, Over de Muur. Nou, Harry heeft er zelf weinig vertrouwen in dat het iets gaat worden met dit liedje. Want hij denkt dat er te veel moeilijke woorden in zitten. Zoals bijvoorbeeld de Kurfürstendamm. En dat dat dan weer nadelig is voor een goede platenverkoop. Nou, Harry krijgt compleet ongelijk voor een grote hit. En Over de Muur is inmiddels uitgegroeid tot een nederpopklassieker van formaat. Nou, na al die koude oorlogstoestanden even iets vrolijkers, hè. En dat is gelukkig ook genoeg in de zomer van 1984. Zoals dit liedje van Nick Lowe. In augustus 84 bereikt hier de top 10 mee. Dit is Half a Boy and Half a Man.

Een jaar eerder werken ze ook al eens samen, Mike Oldfield en Maggie Reilly. En dat levert dan met Moonlight Shadow een joekel van een hit op. Dus denken ze, dat trucje halen we nog een keer uit. In de zomer van 1984 doen ze het nog eens dunnetjes over Two Friends. En dat gaat over Maria de Eerste van Schotland, die in Engeland zit opgesloten en droomt over een mogelijke vluchtreis naar Frankrijk. Ze zou het nooit meer halen. Ze wordt in februari 1587 onthoofd. Nou, dan maar snel door naar de Nieuw-Zeelandse band Split Ends, waar later Crowded House uit zou ontstaan. Frontman Neil Finn draagt dit prachtige liedje op, uiteindelijk aan zijn vrouw Sharon. Dit is Message to My Girl. I don't

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
4: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
5: Even kijken op de klok en dan zie ik dat het zo goed als 5:30 is. En dat is een mooie tijd voor de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. In de brandweerkazerne aan de Grote Brink in Rolde is vannacht ingebroken. Daarbij is materieel buitgemaakt, maar de politie wil niet precies zeggen wat. Nina Gademan uit Wijster heeft vandaag de snelste tijd neergezet bij de eerste vrije training op het circuit van Zandvoort. De coureurs in haar talentklasse keren morgenochtend terug op de baan voor de kwalificatie. En para-dressuur-amazone Annemarieke Nobel uit Noordsleen is op het WK in Aken doorgedrongen tot de Kuur op Muziek van zondag. Alleen de top 8 na de eerste twee proeven mag daaraan meedoen. Hoe dat allemaal in elkaar zit, vind je allemaal gedetailleerd terug in de app en natuurlijk ook op rtvdrenthe.nl. Nou, als dat mijn goede vriend Roland van der Zwaag niet is. Goedemiddag.
6: Insgelijks. Hoi.
5: Hoi, nee. Roland. Hoi. We hebben van de week al een beetje herfstige situatie gehad. Vandaag was het ook weer, ik denk in de hele provincie weer gevarieerd. Weer een lappendeken aan omstandigheden.
6: Met vooral in het zuidoosten heb ik een paar millimeters gezien. Coevorden had 5,6, 3 millimeter in Emmen. Sleen had 2 millimeter, Hogeveen ook 2 millimeter elders. Nou, nagenoeg droog. Vanochtend een spetterbuitje. We hebben een mooie doorbrekende zon gekregen vanochtend in het noordwesten. Vanmiddag ook al wat elders in het westen van de provincie. Het oosten was nogal wat hardnekkiger met bewolking. Daar zit de bewolking nog, die samenhang met die storing. Die trekt nu weg, dus vanavond is het eigenlijk opklarend weer vanuit het noordwesten. Temperaturen nu nog zo rond de 18 graden. Dat zal langzaam wat gaan dalen. En de komende 24 uur staan wij eigenlijk onder invloed van een opbouwend hoge drukgebied. Maar ja, die zit nog een beetje ver weg. En we hebben nog in de bovenlucht wat kou. Dus we gaan er maar vanuit dat we morgen eerst eventjes goed beginnen. Fris beginnen met een graad of 10. Dan komt de zon erbij. Dan komt de vormen zich stapelwolken. Waarvan een aantal stapelwolken later in de ochtend en begin van de middag uitgroeien tot een kortdurende regenbui. Geen heftige dingen allemaal, maar gewoon een kortdurende regenbui. En misschien dat het later op de dag ook nog zo'n losse bui kan overtrekken. Dus het is niet helemaal stabiel, maar toch 19 graden zit er morgen zeker wel in.
5: Nou, hè, als we dan dat druppie even voor lief nemen, dan wordt het toch helemaal niet zo'n gek weekend? Of is dat weer heel enthousiast?
6: Nee, dat is wel goed dat je enthousiast bent, want daar hou ik ook wel van.
5: Ja,
6: ik ken jou ook. En wij zoeken ook die mooie momenten op. En het is er eigenlijk zondag ook wel te vinden. Want zondag is het eigenlijk ook meestentijds wel droog. Hè, dat flutterbuitje, dat is allemaal niks. Een matige noordwestenwind, ook weer 19, maximaal 20 graden. Die 20 graden zijn dan helemaal in het uiterste zuiden van onze provincie. Dus die temperaturen zitten nog iets aan de koele kant. Zeker ook 's nachts, want in de nacht naar maandag gaan we naar 7 graden. Dat is echt wel even laag. Maar we krijgen er mooi weer voor terug. De wind gaat draaien naar het oosten. En we krijgen maandag, dinsdag en woensdag eigenlijk weer nazomerse dagen. Nou, noem maar gewoon zomerse dagen, want we zitten nog in augustus. En die 22 graden die heb ik dan voor maandag staan met 8 tot 9 zonuren. Een paar vriendelijke stapelwolken, maar daar valt helemaal niks uit.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
9: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
14: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Goed, het is gelukt.
14: Wat is er gelukt?
15: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
14: Fluitje van een cent dus?
15: Nou, het was wel wat meer dan dat.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Deze week bij Marktkaf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de service.

0: augustus 1984, daar zijn we mee bezig. En in augustus 84 lopen de Olympische Spelen in Los Angeles op zijn eind. Nou, er is natuurlijk een hele hoop aandacht voor op radio en tv. En tijdens de Nederlandse tv-registraties wordt in het dagoverzicht dit liedje heel veel gebruikt om onder die sportmomenten, die sportfragmenten te zetten. En mede daardoor wordt Jump For My Love van de Pointer Sisters een hele grote hit. Ja, en om dan nog even bij die Olympische Spelen te blijven. Het zijn zeer succesvolle spelen voor Nederland. Met 5 gouden, 2 zilveren en 6 bronzen medailles. En daarmee eindigt de Nederlandse ploeg op de 13e plaats in het officiële medailleklassement. De gouden plakken die zijn voor Ria Stalman bij het discuswerpen. Petra van Staveren voor de 200 meter schoolslag. Stefan van den Berg bij het windsurfen. En voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrije slag. En er is ook goud voor de dameshockeyploeg. Hier kun je de laatste seconde horen van de finale tegen Australië.
1: Het Nederlandse publiek dat aftelde op de tribunes de laatste seconde van de wedstrijd. En dan de ontlading, de feestvreugde. En dan natuurlijk champagne.
2: Gijs van Heumen, van harte gefeliciteerd met dit resultaat, dit geweldige resultaat. Je hebt nu geloof ik ongeveer alles bereikt en je bent nog een snotneus.
3: Klopt, we hebben nu 3 titels achter elkaar. We zijn wereldkampioen, Europees kampioen en we hebben nu de Olympische plak te pakken. We zijn geweldig blij, want we hebben een uitermate zwaar seizoen gehad en het is gelukt.
0: Ja, een dolblije bondscoach dus, Gijs van Heumen. Mooi, die gouden plak om de nek. Nou, dat zullen ze s'avonds nog gevierd hebben met een dik feest, denk ik. En over feest gesproken, dit is een feestelijk liedje van Silvio. Okay.

0: Het is een beetje Boney M-achtig, hè, zou je bijna kunnen zeggen. Dat sfeertje heeft het wel een beetje. Nou, dat is het niet, hoor. Sterker nog, je zou het niet zeggen, maar dit is toch echt een Nederlandse groep. Uit Brabant kwamen ze. Ja, echt. Silvio en I'm Your Son South America. In augustus 84 staan ze mee in de top 10. Lekkere, vrolijke, zomerse muziek. En dat is meteen een mooi bruggetje naar het zomercarnaval in Rotterdam. Want dat wordt in augustus 84 voor de eerste keer gehouden. Inmiddels een jaarlijkse traditie, maar het was die eerste keer nog een hoop gedoe om het allemaal rond te krijgen, vertelt de Capverdische Filomena dos Santos van de organisatie.
1: Eerste Capverd carnavalcomité was de eerste carnavalcommissie. Maar het was veel moeite op die tijd. Nee. Maar de eerste keer het carnaval gaan bouwen in de stad. Ja.
0: Begrip, hè, inmiddels. Ja, veel zomers en dan dit kun je het niet krijgen. Het zomercarnaval in Rotterdam. Nou, van Rotterdam naar Amsterdam en een ode aan Amsterdam, om precies te zijn. Liedje geschreven door Herman van Veen, Danny de Munk en Mijn Stad. 1984.

Daarna begon hij een succesvolle zangcarrière. En dat leverde deze grote hit op. 10 weken in de top 40 dus. Danny de Munk en Mijn Stad. Ja, we zijn onderweg naar het antwoord op die grote vraag die heel Drenthe bezighoudt op dit moment. Wat was nou de allergrootste hit in de top 40 van augustus 1984? Nou, zal ik een klein tipje van de sluier doen? Het is er eentje van een Brits trio. En het is een liedje met een best wel treurig verhaal. Nou, welke plaat dat is, dat hoor je zometeen na deze van Stevie Wonder.

ja, dat zijn wel de manieren om een liedje mee af te sluiten, hè, in dit geval. Stevie Wonder maakte dit liedje voor de film The Woman in Red. Nou, critici die vonden het helemaal niks. Ja, dat bedoel ik niet de film, maar het liedje. Want die vonden dit liedje veel te simpel voor Stevie Wonder begrippen. Nou ja, Stevie zelf was de laatst lachende, want het werd wel een joekel van een hit, hoor. Met de nummer 1 positie in landen over de hele wereld en ook in Nederland. I Just Called to Say I Love You. Niet de allergrootste hit van augustus 1984. Nee, daar zijn we nu aan toe. Want ja, even voor 6. En dan kijken we wat in die 4 weken top 40 dan de grootste hit geweest is. Ja, en ik zei daarnet al, het is een liedje met best wel een treurig verhaal. Het gaat over een homoseksuele jongen die te maken krijgt met homofobie, eenzaamheid en onbegrip van zijn familie. Er zit ook een videoclip bij, en die gaat je ook door merg en been. Dat is wel een hele grote hit. Ik denk dat je al voelt aankomen welke het is. Het is Small Town Boy van Bronski Beat, het Britse trio. Nou, daarmee sluiten we dit uurtje af. Het uurtje waarin we teruggekeken hebben naar augustus 1984. Volgende week is het de laatste week van augustus. En dan gaan we dit dus ook voor de laatste week doen. Dan nemen we in de hele week weer 5 jaartallen bij de kop. 5 augustusmaanden uit bepaalde jaartallen. En aanstaande maandag zal dat augustus 1965 zijn. Nou, benieuwd wat daar allemaal weer in te beleven valt. Dat horen we allemaal aanstaande maandag wel. Dat komt allemaal goed. Maar voor nu dus die grootste hit van augustus 1984. En dat is zo gezegd die grote hit met die treurige aanleiding van Bronski Beat en Small Town Boy. Ik wens je een mooi weekend.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
9: Zo. Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
10: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
14: vakantie!
13: ANWB en gaan.
15: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Gelderland levert je mooie streken.
12: fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Pas je eindelijk het

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen.
1: Met Johan Derksen.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: In 1961 was het een single voor The Regions. In 1962 verscheen er een cover van Jan en Dean. En in 1965 werd het een hit voor de Beach Boys. Maar het nummer werd ook nog opgenomen door de Tokens, de Guys and Dolls, de Buffoons, Edison Lighthouse en de Chesterfield Kings. Deze versie hoort u zelden. The Who, Barbara Ann. Baba.

The Who, Barbara Ann. Steve Elmes komt uit Minneapolis en was daar de zanger van de Suicide Commandos. Hij overleed deze maand op 69-jarige leeftijd. Ellie Smith komt uit New York en hij was daar de zanger van Speedball Baby. En samen namen ze een nummer op van Brian Wilson. Steve Elmes en Ellie Smith, The Lonely Sea.

Steve Elmus en Ellie Smith, The Lonely Sea. Terrence Simeon uit Louisiana was de zanger van de Sidico Experience. En hij trad in 45 landen op tijdens zijn carrière. Onder meer met Paul Simon, Dr. John, The Meters, Marcia Bell, Dave Matthews, Stevie Wonder, Robert Palmer en Los Lobos. Terrence Simeon, It Hasn't Happened Yet.

Terence Simeon, It Hasn't Happened Yet. Colin Linden, dat is een gitarist uit Toronto en hij heeft nog steeds een band in Canada, Blackie and the Rodeo Kings, maar hij werkt al jaren als producer in Nashville en hij was de gitarist bij Lucinda Williams, Colin James, Emmylou Harris, Rita Chiarelli, The Band en Bob Dylan. Colin Linden, The River Knows Your Name.

Colin Linden, The River Knows Your Name. Ted Benoit uit Louisiana begon in de bluesclubs van Baton Rouge en New Orleans, maar hij behoort intussen al jaren tot de beste bluesgitaristen in Amerika. En tegenwoordig runt hij ook zijn eigen bluescafé in zijn woonplaats Yuma. Ted Benoit, Feels Like Rain.

Cap Benoit, Feels Like Rain. Cliff Eberhardt, dat is een singer-songwriter uit Pennsylvania. Een iets wat elitaire artiest bij Red House Records. En hij werkt in het koffiehouse-circuit in New York met John Gorka, Sean Colvin en Lucy Kaplansky. Cliff Eberhardt, Back of My Mind.

Cliff Eberhardt, Back of My Mind. Patty Larkin, dat is een singer-songwriter uit Iowa. Ze is een echte koffiehouse-artiest en ze begon in San Francisco. Toen ging ze studeren aan de University of Oregon. Toen trad ze hoofdzakelijk op in Portland en vervolgens verhuisde ze naar Boston. En toen ging ze optreden in het studentenbolwerk Cambridge. In 1985 kreeg ze een contract bij Rounder Records. Patty Larkin, Have a Little Faith in Me.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of Brad Paisley is het album van deze week. En Brad Paisley schreef al 2 boeken over zijn hobby vissen. En hij schreef een dagboek over het leven van een muzikant in Amerika. En hij is een echte gitarenverzamelaar. Hij bezit een unieke serie oude Les Paul-gitaren en een paar klassieke Martins. De Santa Cruz Guitar Company ontwierp de Brad Paisley Signature Guitar. Brad Paisley, We Danced.

Brad Paisley, We Danced. Katie Muffet uit Texas werd als teenager geïnspireerd door de Beatles, Leonard Cohen, Judy Collins, Phil Ox en Dave Van Ronk. Ze begon als singer-songwriter in Denver en ze stond in het voorprogramma van de Charlie Daniels Band, Muddy Waters, Willie Nelson en de Allman Brothers Band. Intussen heeft ze 22 albums gemaakt en ze schreef nummers voor Sylvia Tyson, Tom Russell, Rosie Flores en Mary Duff. Katie Muffet, We Ran.

Katie Muffet, We Ran. Joël Sonnier uit Louisiane komt uit Rain. En dat is een plaats in het Frans sprekende deel van Louisiane. Hij was een wonderkind op zijn accordeon. Op 11-jarige leeftijd trad hij al op voor de radio. En later was hij tijden het voorprogramma van Merle Haggard in Amerika. Hij overleed in 2024. Hij kreeg een hartinfarct na een optreden in Texas. Hij was 77 jaar. Joël Sonnier. I'll never get over you.

Joël Sonnier, I'll Never Get Over You. Nick Lowe, dat is een Engelse zanger en gitarist. Hij was songwriter en producer voor Elvis Costello, Graham Parker, Dave Edmunds en Dr. Feelgood. En hij speelde bij Brinsley Schwartz, Rockpile, Noisin to Go, Cowboy Outfit en Little Village. Hij was enige tijd getrouwd met de Amerikaanse zangeres Carlene Carter. Nick Lowe, She Don't Love Nobody.

Nick Lowe, She Don't Love Nobody. Rodney Crowell uit Houston begon als gitarist bij Emmylou Harris. Daarna had hij samen met Vince Gill de band The Cherry Bombs. Hij schreef intussen nummers voor Waylon Jennings, Johnny Cash, Bob Seger, Crystal Gayle, Keith Urban, Tim McGraw en Leanne Womack. Hij heeft zelf 24 albums gemaakt. Hij heeft 25 hits, waaronder 6 nummer 1 hits in Amerika. Rodney Crowell, She Loves the Jerk.

Rodney Crowell, She Loves the Jerk. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Roseanne Cash, dat is de ex-vrouw van Rodney Crowell, en zij is nu getrouwd met producer, songwriter en gitarist John Leventhal. Ze heeft 20 albums gemaakt, ze heeft 28 hits, waaronder 11 nummer 1 hits in Amerika. Roseanne Cash, This Way We Make a Broken Heart.

0: Na een druk weekend wil ik graag in Muut slapen. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Deze week bij Marktkaufmeppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op Holland-Amerika.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Hallo, Odido Business hier.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters bij het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
2: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
1: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Zo34 en RTV Drenthe.
1: FC Emmen Live.
2: Zo34. Inderdaad, een hele goede avond, Drenthe. Welkom bij RTV Drenthe Sport en Zo34 Sport. Want jawel, het is weer zover. Het is 21 augustus. Het is vrijdagavond, betekent weer een wedstrijd in de KKD-competitie van FC Emmen. Ja, en die spelen vanavond hun tweede thuiswedstrijd. En dat doen ze tegen Jong AZ. Na die prachtige opening tegen Roda JC en natuurlijk afgelopen maandag tegen Jong Ajax is het vanavond weer de opdracht om weer 3 puntjes in huis te houden. Nou, we kunnen eens even gaan luisteren in het stadion de Oude Meerdijk. Matthijs Renkema, Jan-Willem Kralen, goedenavond.
3: Goedenavond.
4: Hallo Jaap.
2: Hey, goedenavond. Hey, Matthijs. Afgelopen maandag een prima terugrit gehad uit Amsterdam, denk ik.
3: Ja. Ja, prima. Natuurlijk 10 doelpuntjes gezien. Een overwinning van FC Emmen. Een Emmen dat met die overwinning ook aan kop ging. Dus nee, prima. En, ja. En bovendien niet zo lang als de gemiddelde uitwedstrijd van FC Emmen. Je zit natuurlijk al lang in Brabant te krabben. Dus nee, prima hoor.
2: Ja, lekker. Hey, we hebben de hele week al gelezen en gezien en interviews gezien en gelezen. FC Emmen heeft een hele andere start dan vorig jaar.
3: Ja, zeg dat. Ik weet nog vorig jaar na de 3e wedstrijd. Dat was uit bij Helmond Sport. Weer verloren, 3e keer op rij toen. Was de vraag aan Menno van Dam. Ja, is dit het moment om je ernstig zorgen te maken? Nou ja, hoe anders is dat nu? 2 gespeeld, 6 punten. En met een beetje geluk, of misschien niet eens geluk, eigenlijk moet je vandaag wel winnen van Jong AZ. Daar komen we straks wel even op terug. Ja, ga je met 9 uit 3 een hele andere start tegemoet dan vorig jaar. En dus is natuurlijk ook de sfeer heel anders. Niet alleen bij de supporters, ook bij de spelers merk je dat wel een beetje. Ja, dat is wel lekker. En dat is ook een start zoals Menno van Dam het zich zal hebben voorgesteld. Of in ieder geval erop zou hebben gehoopt. Ja, veel beter dan dit. Kan het tot nu toe niet. Al moet ook gezegd worden, verlies je vandaag van Jong AZ. Ja, dan valt het eigenlijk ook misschien nog wel een beetje tegen, Jan-Willem. Of zeg ik nou wat geks?
4: Ja, dan moet je het misschien ook hebben over die opstelling waar Jong AZ vanavond mee naar de Oude Meerdijk komt. En ja, als je daarnaar kijkt, dan mag je eigenlijk van Emmen niet zoveel anders verwachten dan een zegen. Dat is op voorhand zo. Wedstrijden tegen jongploegen thuis, ja, moet je winnen. En zeker ook gezien de afgelopen wedstrijden. Hoewel ik vind dat het wel weinig gaat over die 4 tegendoelpunten van afgelopen maandag. Ik lag op het bankje thuis.
3: Ja.
4: Het zag er niet lekker uit.
3: Nou, je maait het gras van mijn voeten weg. Of je maakt een heel mooi bruggetje. Laten we het maar op dat tweede houden. Want het is natuurlijk niet alleen maar hosanna binnen de club. Afgelopen maandag kregen ze, zoals Jan-Willem terecht zegt, 4 om de oren op Sportpark De Toekomst. En natuurlijk stelde ik Menno van Dam daar gisteren na de laatste training ook de volgende vraag over.
5: Je zei maandagavond toen we elkaar na de wedstrijd spraken, best even gevierd in de kleedkamer. Even de ranglijst laten zien, maar je hebt ook gezegd we gaan het hebben over die tegendoelpunten. Nou, dat heb je nu dus gedaan. Wat is dan de conclusie die je met elkaar trekt?
6: Nou, wij zaten gewoon in intensiteit veel te laag. En er waren een aantal aan het snoepen. Die waren gewoon aan het gokken als wij de bal weer wonnen, zodat ze weer konden aanvallen. En daardoor kwamen wij op grote afstanden te verdedigen. We noemen dat shiften als je van links naar rechts gaat. Op gewoon veel te laag in deze tijd, waardoor Brian op 1-1 kwam. Waardoor het eigenlijk een domino effect werd. Nou, dat hebben we laten zien. En een aantal gedrag rondom de box. De samenwerking met de keeper. Wanneer moet je de keeper helpen door de korte hoek af te dekken? En dat zodat de lange hoek voor de keeper is. Je benen. Niet door je benen laten spelen in je eigen 16 meter gebied. En als je gaat blokken, dan moet jij ook niet je rug er naartoe draaien. Dan moet je gewoon maar accepteren dat je misschien een nachtje geen seks kan hebben. Ja, of een blauw oog. Ja, daardoor kan wel het verschil zijn dat je net even 3 punten hebt. Waardoor we met z'n allen plezier hebben. Anders heb jij alleen een pleziertje s'nachts.
2: Nou Matthijs, dat zijn nogal wat uitspraken.
3: Ja, laat dat maar aan Menno van Dam over. Ja. Hij is soms onnavolgbaar. En soms is hij ook zo duidelijk dat je denkt, was je maar iets meer onnavolgbaar. Maar goed. Hij laat er, zoals we Van Dam ook kennen, niet al te veel gras overgroeien. Laat ook niet al te veel aan de verbeelding over.
2: Nee, dat klopt. Hey, hoe staat het in het algemeen met vertrouwen? Van ook niet alleen de trainer, de spelers. Ook de club zelf natuurlijk. Bestuur, technisch directie.
3: Nou ja, we hoorden natuurlijk net voordat deze uitzending begon... de collega René Postema van Zo34 in gesprek met Freddy Quispel. Hè? Die zegt ook dat hij onlangs met iemand sprak die zei... ja, ik ben toch eigenlijk wel heel graag... dit jaar weer onderdeel van FC Emmen op de tribune. Ik denk dat dat wel een beetje leeft. Kijk, ja, de voetballerij is nu eenmaal opportunistisch. En vorig jaar was het een hopeloos seizoen. 14e geëindigd uiteindelijk. Het was frustratie op frustratie. Ja, en dan begin je zo aan een seizoen met eerste overdag. 4-0 overwinning op Almere City. Zag er gewoon hartstikke mooi uit. Dan de overwinning tegen Roda JC. Natuurlijk met wat pech. Eigenlijk had je nog een panel tegen moeten krijgen. Wordt gewoon 1-1 tegen Roda JC en tegen Jong Ajax was ook heel veel niet goed. Maar ja, je merkt gewoon dat er vertrouwen is. Dat als je 6 uit 2 hebt, dat ook de supporters er dan direct in gaan geloven. En waarom ook niet? Ik bedoel, een schone lei. En als je dan zo begint aan het seizoen, ja, dan kan het natuurlijk ook heel mooi worden. Dat merk je wel, hoor. Er is gewoon wat optimisme rondom de club. En nou, dat werd ook hoog tijd.
2: Ja, dat wordt zeker hoog tijd. Hey, zometeen gaan we eens even kijken hoe Jong AZ vanavond naar de middag komt. En dat gaan we zometeen even doen na een plaatje.
3: Yes.
7: FC Emmen Live.
8: Een gezamenlijk programma van Zo34 en RTV Drenthe.

0: Daar was dat een Belle Hélène op de stem van Zuidoost-Drenthe. En natuurlijk RTV Drenthe. Goed, we gaan even terug naar de Oude Meerdijk. Jan-Willem Kralen en natuurlijk Matthijs Renkema. Matthijs, als ik even kijk naar afgelopen maandag. Dat Jong AZ toch even op de Vijverberg bijna niet te verslaan. De Graafschap met 2-5 naar huis toe.
1: Ja, daar ben ik ook best wel van gesproken. 2-5.
0: Oh ja, 2-5. Ja.
1: 2-5 klopt. En ik zat natuurlijk op de toekomst bij FC Emmen. Ik vraag me af, Jan-Willem, heb jij nog wat van die wedstrijd gezien van Jong AZ?
2: Nee, want ik had eigenlijk wel genoeg aan wat er in de toekomst gebeurde.
1: Ja, dat snap ik. Ja, 2-5 werd het. Jong AZ haalde uit. Twee doelpunten bijvoorbeeld van Ayoub Oufkir. De buitenspeler die een jaar geleden door AZ is gekocht voor 5 miljoen euro van Sparta Rotterdam. Een talent, 20 jaar oud, die twee dagen daarvoor nog scoorde in de Galgenwaard namens AZ toen het 1-4 werd. Het grote AZ heb ik er dan over. Ja, dan kun je wel weer een discussie voeren over de belofte teams en hoe eerlijk het allemaal wel niet is. Nou, één ding scheelt voor FC Emmen. Oufkir doet niet mee vanavond. Hetzelfde geldt ook voor de spits Kovács. Een hele aardige Hongaarse spits, als je het mij vraagt. En zo zijn er nog wel wat wijzigingen. 7 stuks, om precies te zijn, ten opzichte van afgelopen maandag. Ja, en als je dan hebt over die discussie, belofte teams in zo'n competitie, hoe eerlijk is het? Nou, ik denk dat ze in Doetinchem toch, nou, enigszins gefrustreerd kijken, Jan-Willem, naar de opstelling die hier vanavond staat. Want het is toch wel, ja, vergeleken met maandag een B-ploeg.
2: Ja, en zo hebben we bij Jong PSV Gasjarovski onder andere al een keer gezien. En zo blijft die discussie eigenlijk. Oplossingen liggen ook wel voor de hand. Ze worden vaker genoemd. Vaste selecties, vaste speeldagen. Alleen op vrijdagavond. En als het op maandagavond moet, dan maar de jongploegen tegen elkaar. Het lijkt me niet zo heel lastig om dat door te voeren. Maar toch hebben die clubs, denk ik, een aardige vinger in de pap bij de overleggen die daarover gaan dus zijn. Want als je de keukenkampioen divisieploegen zal vragen, dan ben je er denk ik snel uit. Maar goed, aan de andere kant willen ploegen als AZ, Ajax, PSV maar wat graag af en toe die spelers die er net tegenaan zitten mee laten doen door de week. Ja, voor de competitie is het funest, maar vanuit die ploegen kun je het alweer begrijpen.
1: Zeker, dan gaan we even naar de opstelling van de bezoekers vandaag uit Alkmaar. Waar op de goal staat Ismaël K. Dan achterin Jesper Zwart, aanvoerder Matthijs Menu, Andrea, Nathalie en Saviola Simons. Wat een neefje is, heb jij me verteld, Jan-Willem, van Xavi Simons.
2: Ja.
1: Dus dat is aardig om te zien. We gaan kijken of hij ook een beetje hetzelfde talent heeft als zijn neef. Op het middenveld Rio Robbenmond met Julian Oerip en achter de spitten Matej Jean. En dan voorin Kiani Inge, Joël van den Ban en Tigo de Wit. Zoals gezegd, 7 wijzigingen ten opzichte van afgelopen maandag. En mede daarom zeggen wij, Jan-Willem en ik in ieder geval, zou het voor Emmen vanavond een te klussen karwei moeten zijn. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, als ik even kijk, Matthijs, naar vorig jaar, de laatste wedstrijd, de laatste ontmoeting, werd dan in november 2025 ruim gewonnen met 4-2.
1: Ja.
0: Door doelpunten van Frank Avina, Pascal Mulder en Romano Postema, die inmiddels ook natuurlijk al vertrokken is. Je zei het al, ik heb die discussie even gevolgd en ik hoorde vandaag ook iemand zeggen, je kunt beter op vrijdag tegen een jong team spelen, inderdaad. Omdat dan de betere spelers misschien bij de grote selectie zitten.
1: Zeker. AZ speelt morgen om 16:30 tegen Fortuna Sittard. Ja, daar zal Oufkir waarschijnlijk op de bank zitten. Ja, ik denk Kovács ook, want anders was hij er vandaag wel bij. Ja, dat is gewoon een feit. En op een maandag dan heb je al, dan heeft het grote team, een Ajax, een PSV, een AZ, heeft dan al gespeeld. En dan kunnen ze nog kijken welke van de jongens die anders met het eerste meegaan, kan nog even wat ritme opdoen bijvoorbeeld. Dus nee, het komt Emma ook niet slecht uit, hoor. Dat ze nu Jong AZ treffen.
0: Nee, 7 wijzigingen. Nou, ik ben benieuwd. Zometeen gaan we natuurlijk alles vragen over ons eigen FC Emmen. En dat willen we graag zometeen ook de opstelling horen, denk ik.
1: Zeker.

0: der groten der aarde wat popmuziek betreft. Neil Young hoorde je. En daar kwam ze time, tuurlijk. Zometeen komt de tijd om 8 uur. Dan gaat FCM aftrappen. Tegen Jong AZ. Matthijs, we hebben natuurlijk heel veel coaches in Zuidoost-Drenthe. Wat ik wel positief hoor de laatste tijd is dat we al 2 wedstrijden begonnen zijn met een basiself. En niet steeds allerlei wisselingen van de wacht.
1: Ja, dat was vorig jaar natuurlijk een verwijt aan het adres van hoofdtrainer Menno van Dam. Dat hij geen enkele keer met 2 keer dezelfde basiself op een rij kon starten. Dat wilde hij wel, gaf hij later ook toe. Alleen dat had het veel te maken met de blessures van vorig jaar. FCM kwam er niet genadig af in dat opzicht afgelopen seizoen. Dit seizoen lukte het wel in de eerste 2 wedstrijden. Nou, en ik zal hem geheim niet verklappen. Ook in de 3e wedstrijd is het gelukt. Ik noem ze alsnog even op. Op de goal natuurlijk Sam Karsis, rechtsback Luca Everink, centraal Joshua Muquet en Yanis Dede Lom. Linksback Brian van Hoven, op het middenveld Kasper Staring met Freddy Quispoem en Michael Breij. En in de aanval rechts Nelson Aberdeen, in de spits natuurlijk Jack Cooperlove. En aan de linkerkant Siebrand Veldhuis. En heel aardig om te vermelden, Luca Denk is eindelijk weer fit genoeg om in ieder geval deel uit te maken van de wedstrijdselectie. We zagen de laatste tijd al steeds vaker in oefenwedstrijden opduiken. Afgelopen dinsdag bijvoorbeeld nog in Hogeveen tegen VV Hogeveen met reserves van de FC Emmen. Einduitslag 0-3. De eerste goal kwam ook op naam van Luca Denk. En hij is er nu weer bij. Dat is toch mooi om te noemen. Want de laatste keer dat hij speelde, Jan-Willem Kralen, die heb jij paraat.
2: 11 augustus, hè, vorig jaar. Eerste competitiewedstrijd. Zijn enige competitieminuten waren dat ook. Jij hebt hem gezien, hè, dinsdag.
1: Ja.
2: Wat vond je ervan?
1: Ik vind hem eigenlijk altijd wel, als ik hem zie in oefenwedstrijden, vind ik hem altijd wel wat extra's hebben. Je ziet dat hij heel makkelijk voetbalt. Je ziet dat hij heel comfortabel is aan de bal. Afgelopen dinsdag was niet de beste pot, vond ik, van de reserves van FC Emmen. Ook niet van Luca Denk. Maar over het algemeen maakt hij een hele goede indruk. En ik hoop voor hem dat het allemaal goed gaat. Hij had natuurlijk een hele lelijke knieblessure opgelopen vorig jaar in augustus. Ik zie hem nog neergaan daar op het veld van de hertgang bij Jong PSV. En sindsdien is de lange weg geweest. Maar ja, hij zit er weer bij. En dat is toch in ieder geval al een compliment waard. Ik hoop dat hij wat minuten kan krijgen. En dat hij in ieder geval niet weer door de knie gaat. Want het is vaak een blessure waarop de kans op herhaling in ieder geval groot is. Maar Luca denkt, vind dat toch tot nu toe het mooiste nieuws van deze dag. Hij zit weer bij de selectie.
0: Nou, dat is hartstikke mooi nieuws inderdaad. Hey, nog even over afgelopen dinsdag die oefenpartij. De snuffelstage van Pembele is nog even verlengd, hoor ik.
1: Ja, klopt. In ieder geval tot komende dinsdag. Ja. Hij heeft wat extra opdrachten gekregen, liet FCM weten, om zich nog wat te laten zien aan de staf. Tot nog toe is het niet zo dat men zoiets heeft van, nou, we gaan hem direct een contract aanbieden. Maar zoals gezegd, tot dinsdag mag hij zichzelf nog gaan bewijzen. Ik weet zo 1, 2, 3 niet of hij morgen, als de onder 21 een bekerwedstrijd speelt tegen Vitesse, er ook bij zal zijn. En die Pembele hebben het in ieder geval over buitenspeler. Speelde tegen Hogeveen, maakte niet superveel indruk. Maar zoals gezegd, de reserves van FCM maakten er sowieso niet echt een spektakel van. Ik ben benieuwd of hij erbij zal zijn, ook na komende dinsdag. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er een beetje een hard hoofd in heb. Maar goed, wie weet hij alsnog te overtuigen.
0: Nou, dan gaan we allemaal dinsdag natuurlijk het nieuws volgen. En dan weten we meer over Pembele. Pembele. Want we zitten een beetje met de naam af en toe. Dat is wel,
1: Pembele, ja.
0: Ja, Pembele.
1: Ik ga van Pembele uit. Lijkt een beetje Pembele natuurlijk van Paris Saint-Germain.
0: Ja, maar wist niet.
1: Daar houdt de vergelijking ook wel op trouwens, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, inderdaad. Hey, zometeen over 10 minuten gaan we beginnen. Wij gaan even naar het vroegde nieuws van 8 uur. En dan tot zometeen. Joep.
3: Soms ontdek je een plek die meteen klopt. Een oud bruin café waar je binnenkomt als gast en weggaat als vriend. In Café De Drie Paardjes zijn de glazen goed gevuld en de mensen gezellig. Het echte huiskamergevoel met een vleugje Ierland. Café De Drie Paardjes aan de Hoofdstraat in Emmen Centrum begint al op de3paardjes.nl.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
5: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
4: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Loop eens binnen bij Heller en Heller in Klazinaveen of Schonebeek en scoor de juiste hypotheek of verzekering. Zelfstandig adviseur van Regiobank. Heller en Heller. Financieel en fiscaal advies. Hellerenheller.nl.
7: In landelijke stijl, het monument.nl.
8: Als ondernemer in Drenthe wil je vooruit. En dan is het mooi dat zo'n partij als Area Zakelijk er is. Met afvalinzameling door middel van rolcontainers, maar ook met milieuscans. Area Zakelijk zorgt dat mijn bedrijf klaar is voor morgen. Ja, ze hebben hart voor Drenthe en voor mijn bedrijf. Ontdek het zelf op area-afval.nl/zakelijk.
9: Dit is Zo 34.
10: Het nieuws van 8 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
12: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
11: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zanden weer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Adverteren en met hulp van Zo34 jouw bereik en natuurlijk omzet vergroten? Kijk dan snel op zo34.nl/adverteren en neem contact op voor jouw persoonlijke advertentie.
14: Kijk, bij Expert en Emme komen alleen de echte filmfans, de keukenprinsen en de net iets te drukke huishoudens. Want die weten dat je bij een nieuwe tv, inbouwvaatwasser, wasmachine of koelkast alleen het beste elektronica-advies krijgt bij de echte Expert. En dat service zonder gedoe. Dus kom nou maar gewoon naar Expert, want daar wordt heel Emme wijzer van.
15: FC Emmen Live.
16: Een gezamenlijk programma van Zo34 en RTV Drenthe.

0: Onsmakelijk verbonden met FC Emmen natuurlijk. Staat ook overal op de beurs, op het shirt stond het, op de broek eerder. Ja, hier kom ik weg. Daniel Lohuis is natuurlijk de plaat der platen aan het begin van de wedstrijd. We gaan snel naar de Oude Meerdijk. Matthijs Reinkema en Jan-Willem Kralen gaan kijken naar FC Emmen tegen Jong AZ. Heren.
1: Goedenavond. 1:08. We staan bijna op het punt van beginnen. Of we staan op het punt van beginnen. We gaan bijna aftrappen. Inderdaad, FC Emmen, de koploper van de keukenkampioendivisie. Ja, dat mogen we zeggen, zolang het duurt. Dus dat gaan we dan ook maar vaak herhalen. Neemt het op tegen Jong AZ. Zij na 2 wedstrijden op 3 punten. Zij hadden dat afgelopen maandag tegen de Graafschap. Op de Vijverberg werd het 2-5 liefst voor Jong AZ. Maar dat is dus een heel ander Jong AZ dan vanavond aantreedt hier op de Oude Meerdijk. Waar we zien dat FC Emmen de traditionele huddle nog even doet vlak voordat we gaan beginnen. In de basiself van de Emmenaren geen verrassingen. In die van Jong AZ dus wel 7 wijzigingen ten opzichte van afgelopen maandag. En Sam Karsis alvast met het applaus richting de eigen harde kern, de Zuidtribune. Hij begint daar onder de lat. En dat betekent dat Emmen dus eerst richting Noord zal gaan voetballen. Richting het uitvak ook, waar 7 mannen in zitten. Ik vermoed zo dat dat geen Jong AZ supporters zijn. In ieder geval stralen ze dat niet uit. Al stralen ze ook niet echt uit FC Emmen supporters te zijn. Jong AZ gestoken in het blauw met witte mouwen. En zij mogen ze dadelijk gaan aftrappen. En dat gaat gebeuren door Tigo de Wit. Kleine voorspelling, Jan-Willem, nu we er toch zijn.
2: 2-2.
1: 2-2. Oké, nou zeg ik 4-2.
2: En Jong AZ komt op voorsprong.
1: Nou, dan weet u dat vast. De bal rolt op de Oude Meerdijk. De eerste lange bal van de wedstrijd is een feit. Wordt opgevangen door D.D. Lom. En Frederik Quispel lijkt hem in te leveren. Maar Amadine is op tijd. Bal op de helft van FC Emmen. En de Zuidtribune maakt alvast wat sfeer. Op deze vrijdagavond. We zien langzaamaan de zon zakken op de Oude Meerdijk. En Emmen is in balbezit op de eigen helft. D.D. Lom naar Sam Karsis, de doelman die 4 maal moest vissen afgelopen maandag. Dat was schrikken, gaf ook trainer Menno Verdam eerlijk aan. Want de manier waarop de doelpunten werden weggegeven, ja, dat was niet al te best. Nu Emmen in de aanval. Kasper Staring met aan de linkerkant Quispel. De 16 meter in. Kan hem voorgeven met links. En Jack Koepelov net te laat. De bal in de handen bij Ismail K. De doelman van dienst van de Alkmaarders. Zo het eerste gevaartje van FC Emmen. Dat natuurlijk vertrouwen heeft getankt uit die 2 overwinningen vroeg in het seizoen. Zoals gezegd, het staat er heel anders voor dan een jaar geleden toen het zo dramatisch begon. Slechte bal nu van Menu, waardoor er ingegooid mag worden door Emmen op de helft van Jong AZ. De bal gaat even terug, D.D. Lom naar Joshua Muke. Speelt hem weer terug naar D.D. Lom en die gaat hem naar de linkerkant brengen naar Van Hoven. Alle veldspelers op de helft van Jong AZ en de combinatie tussen Veldhuis en Van Hoven. Dan de voorzet en ook nu in Jack Koepelov. Maar weer een half metertje te laat om het zomaar te noemen. En is daar weer K. Die kan ingrijpen. De doelman heeft al 2 keer handelen moeten optreden. Opbouw van Jong AZ verstoord door Michael Breij. Quispel, dat is geen goede bal op Amadine. En wordt dus doorzien door Simons. Het neefje van Xavi Simons. Maar Emma heeft hem al snel weer. Dat is een aardig begin. Voor de eerste 2 minuten in ieder geval. Michael Breij leeft hem dan wel in. Waardoor Jong AZ weer mag opbouwen. Dat doen ze tegen Heug en Meug in deze eerste 2 minuten. Tot nu toe gaat dat nog niet heel voortvarend. Maar nu komen ze toch wel wat verder. En komen ze ook op de helft van FC Emmen te spelen. Met Inge aan de rechterkant. Lastiggevallen door Van Hoven. Waardoor hij even terug zal moeten en Jong AZ aan de bal is.
2: Ja, het zag er aardig uit hoor aan die linkerkant. Ging makkelijk de combinatie tussen Van Hoven en Sybrand Veldhuis. De Vries die dus zijn basisplaats behoudt. Ook al is Abdoulatif ook wel klaar om te starten. Van Dam blijft kiezen voor Sybrand Veldhuis. Jong AZ weer over die rechterkant met Jesper Zwart. De rechtsback die graag aanvalt en dat nu ook doet. En zo is Jong AZ voor het eerst met iedereen op de helft van FC Emmen aangekomen. Gaat het van voet tot voet. Is de bal nu op de middenlijn en gaat het eventjes terug naar de doelman dus. En dat is Ismail K. afgelopen zomer overgenomen van Feyenoord. En hij en Kiani Zeggen, die op de bank zit, de doelman met de lange rasta-haren. Ze wisselen het doel van de talenten uit Alkmaar een beetje af. Scherp fluitje. Oh, dat is
1: nou ja, zeg.
2: Geel. Nou ja. Vasthouden is geel, heeft de scheidsrechter geleerd op de cursus. Ja, dat is ook wel zo. Maar het is niet echt het onderbreken van een gevaarlijke aanval. Het gebeurt allemaal aan de zijlijn. Wat mij betreft is het wat snel en wat vlug. Maar de arbiter van vanavond is scherp met de fluit. Want het kwam hard door bij mij op de oren. En het is dus de eerste kaart van de wedstrijd, gegeven door Joshua Kuipers aan Brian van Hoven.
1: Joshua Kuipers die bezig is aan zijn 20ste wedstrijd in de keukenkampioendivisie. In die 19 hiervoor gaf hij 65 gele kaarten. Dit is nummer 66 in zijn 20ste wedstrijd dus. En die is mooi op tijd, want nog binnen de 4 minuten krijgt Van Hoven dus voor een ja, wel erg licht vergrijp. Trekt al een gele kaart, maar Kuipers die wil het kort houden, denk ik zomaar, op deze vrijdagavond hier in Zuidoost-Drenthe. De vrije bal die staat nog voor Jong AZ. Van de Ban gaat hem zo dadelijk voorgeven, wou ik zeggen. Maar volgens mij heeft het hier met Oerip te maken, inderdaad. Nummer 8 van Jong AZ gaat hem inbrengen. Wordt een afdraaiende voorzet van Oerip. Halverwege de helft van Emmen. De bal laag. Dat is geen goede variant. Wordt weggewekt door Breij. Maar wel opgevangen door Jong AZ. Met Simons die even teruggaat op doelman K. Hij de bal onder de voet met de oranje schoenen. Verder in het zwart gestoken. De doelman van dienst van de Alkmaarders stond de maandag dus niet in. Zoals zovelen van Jong AZ. In Doetinchem was het een aardige wedstrijd. In ieder geval gingen ze dus met de volle buit vandoor. Jong AZ nu indribbelend met Menu. Zoekt daar op het middenveld naar Robbenmond. Maar die bal is te kort. Kwispel neemt over. Heeft Kasper Staring bij zich. Emmen legt de bal even uit. Via Van Hoven en DD Lom naar Joshua Muke. Ja, Emmen moet ook zien dat ze wat minder gehaast gaan spelen. Dat zei Menno van Dam vorige week zondag al. Voorafgaand aan het duel tegen Jong Ajax. Iets minder. Ja, het heeft ook met de gretigheid van de ploeg te maken. Dat is op zich mooi. Maar iets minder gehaast. En soms wat meer ervoor kiezen om de bal uit te leggen en in bezit te houden. Nu Jong AZ. Sheen die daar aan de linkerkant iemand wegsteekt. Dan kan de voorzet komen wellicht van Simons. Maar wordt daar verdedigd door Luca Evering. Doet hij goed. Is hem nu wel weer kwijt aan De Wit. En herovert hem weer. Goed gedaan Luca Evering. Nu misschien een counter. Alleen Michael Breij is voorin. Pardon, Jack Cooper-Love. Ze lijken wel een beetje op elkaar. Moet ook bij gezegd worden dat ik brildragend ben. Dus kan ook aan mij liggen.
2: Eén heeft een plukje, dat zie je toch wel.
1: Ja, en dan moet ik van hem hier zien dat hij een klein plukje wit haar heeft. Nee, heb ik gelijk. Hè?
2: Ja, en een baardje hebben ze ook allebei. Ja. Werd al vergeleken her en der met Harry Kane. Jack Cooper-Love. Bijna ja. Natuurlijk een mooie Engelse achternaam. Een beetje dezelfde stijl. Hij zoekt nu positie trouwens voor de goal. Maar krijgt de pas niet. Want die wordt nu gegeven op Breij. Terugleggen maar. Geen Kwispel in de buurt. En ook Amadir komt hier te laat. De bal snel naar voren dan weer van de Alkmaar dus. Dan wordt hij wel gevraagd door spits Van den Bam om een vrije trap. Komt er niet. En dan FC Emmen weer met de paas van Didi Lom naar Van Hoven. Op die linkerflank dus. Ja, ook Didi Lom met nog een paar keer op de toekomst maandag makkelijk voorbij gelopen. En dat zag er niet altijd even sterk uit. Nu kan Jong AZ wel counteren. De paas komt er tussendoor. Daar moet Muke het dichtlopen. En dat doet hij ook. Voordat De Wit bij die bal kan komen. FCM neemt weer over. Met Kasper Staring op het middenveld. Goede bal dit naar Michael Breij. Want daar op rechts, daar ligt de ruimte bij Nelson Amadine. Die heeft zijn directe tegenstander Simons voor zich. Kan hij gaan opzoeken. De bal dan terug. Het schot vanuit de tweede lijn van Everink. En met een gelukje is daar bijna nog Sybrand Veldhuis. Maar voordat hij kan uithalen, wordt hij verdedigd.
1: FC Emmen nog wel in balbezit. Een kleine omsingeling. En Michael Breij met de voorzet. Die is scherp, te scherp voor een aanvaller van FC Emmen om er wat mee te doen. En dus is de bal voor doelman K van Jong AZ. Het is vandaag op de kop af 101 jaar geleden dat deze club werd opgericht trouwens. FC Emmen viert dus het 101-jarig de 101-jarige verjaardag vanavond. Laten we hopen dat ze die luisteren kunnen bijzetten met een overwinning. Lange bal van achteruit van Jong AZ. Karsi zit er tussen, maar ziet ook dat Inge op hem afkomt. En heeft dan met wat kunst en vliegwerk de bal uiteindelijk bij Evering gebracht. Die heel rustig met de borstkast de bal weer terugbrengt naar Karsi. Waardoor het allemaal met de sisser afloopt. Zag er wat onhandig uit, laat ik het zo zeggen, van doelman Sam Karsi. Die de nul hield dus tegen Roda JC in de eerste thuiswedstrijd. En daarna 4 tegenkreeg tegen Jong Ajax. Dat moet van hem ook niet al te lekker hebben gevoeld. Ondanks dat ze wel wonnen natuurlijk. Emmen weer in de aanval. Jong AZ plooit terug. Michael Breij speelt hem naar Everink aan de rechterkant. Zoekt naar een opening. Maar kan ook terug naar Kasper Staring. Dat doet hij dan ook maar. Bouquet helpt hem en zoekt op zijn beurt naar de linkerkant. Naar Van Hoven. Maar die bal is niet goed. Het wordt een ingooi voor Jong AZ op hun eigen helft. Ongeveer halverwege gaat er gegooid worden door Zwart. Hij vindt bij zich Oerip. Vind ik een hele aardige speler trouwens. Die nummer 8 van Jong AZ. Vorig jaar ook 2 keer gezien. Natuurlijk hier op de Oude Meerdijk. En later op Weide Wormer, waar hij 2 keer wel een goede indruk maakte. Middenvelder Oerip, voornaam Julian, waarvan ik in ieder geval vermoed dat hij nog wel eens over een paar jaar ook echt een vaste waarde kan zijn in het eerste van AZ. En als ik me niet vergis, staan we er iets van bij dat hij vorig jaar nog Europees speelde zelfs met AZ. Maar dat zal ik moeten nagaan. Eigenlijk is dat iets om vooraf natuurlijk even in de pen te hebben. Hè? Maar goed, ingooi voor FC Emmen aan de rechterkant van het veld op de helft van Jong AZ.
2: Ja, mooi om te horen dat je je werk zelfs tijdens je werkzaamheden aan het reflecteren bent, Matthijs. Heel goed. Evering gooit aan de rechterkant. Voor FC Emmen op de helft van de tegenstander. Muke moet even aanzetten. Doet dat ook. En geeft hem dan mee aan Yannis Dedelom. Wiens maatje Andy Pembele dus op proef is hier op de Oude Meerdijk. Maar vooralsnog geen contract heeft gekregen. Michael Breij hier houdt de bal bij zich in de hoek. Waar de zon nog wat is doorgekomen. Voorzet Amadine en bij de tweede paal. Is daar wel Sybrand Veldhuis, maar die bal van Amadine gaat eerst naar binnen en dan weer naar buiten. En vervolgens vliegt hij over de achterlijn, waardoor doelman K.A. inderdaad. Ik vermoed zomaar de kortste achternaam van een betaald voetballer op dit moment in ieder geval. Ja, ooit. Moet haast wel, hè? Ja. In het betaald voetbal in Nederland, want eentje met 1 letter. Nee, dat hebben we nog niet. Dat zullen we nooit tegenkomen. K.A. is met elkaar dus de doelman van Jong AZ. Hier moeten we uitkijken met de laptops. Want die bal wordt door de doelman Karsis richting de hoofdtribune, richting het persvak geschoten. En daar gooit Jong AZ nu op die rechterkant met Zwart dus en met Kiani Inge. De man die werd vastgehouden een paar minuten geleden door linksback Van Hoven. Hij kreeg geel. De grootste opwinding, denk ik, van de eerste 11 minuten. Jong AZ nu steeds vaker ook opschuivend. Nu via De Wit. Maar de ingreep is daar van Muke. En dan ook een keer Jack Kuperlof. Het is wel op eigen helft. Dus gaat hij maar lopen met de bal. Kruist hij voorlangs. Doet hij slim bij Rio Robbenbond. Het geluid van de tribunes klinkt. Omdat de Emmen supporters hier dan ook wel geel voor hadden willen zien. Nou, dit gebeurde nog veel verder van de goal af. In de middencirkel zo'n beetje. Dus volgens mij kun je dit prima af met een fluitsignaal. Er komt nu wel ook een preek van Kuipers richting Robbenmond. Geen kaart, gelukkig maar, want dat zou nergens op slaan.
1: Nee, aan de andere kant snap ik ook wel dat Menno van Dam nu bij de vierde official zegt van ja, waarom krijgt Van Hoven er dan wel een?
2: Dat is het spelletje.
1: Gelijke monniken, gelijke kappen. Toch? Maar goed. Terugkomend op Julian Oerip. Die heeft nog helemaal geen debuut gemaakt voor het eerst van AZ. Dus hetgeen wat ik net zei, kunt u helemaal vergeten. Maakte wel indruk voor de Youth League. Maar goed, of bij de Youth League. Maar daar gaat het nu even niet om. Vrijbal voor Jong AZ op de eigen helft. Oerip gaat hem kort nemen naar Matthijs Menu. Hij is de aanvoerder van dienst. Is ook een Alkmaar zelf. Dat zal de supporters van Jong AZ wel, of van AZ, wel kunnen behagen. Kan ik me zo voorstellen. Ook een van de oudere spelers van dit Jong AZ. 20 jaar is hij al. Ja, pas mogen we natuurlijk ook wel stellen. En dan geeft hij zojuist een hele slechte bal naar voren. Waardoor Emme weer mag gaan gooien. En in ieder geval de bal weer in bezit heeft. We hebben 13 minuten op de klok hier op de Oude Meerdijk. Echt grote kansen hebben we nog niet gezien. Daar

0: Beetje soul uit de jaren 70 klinkt het. Bruno Mars en On My Soul op RTV Drenthe en zo 34. Snel terug naar de Oude Meerdijk, maar er is nog niks spannends gebeurd volgens mij. Matthijs en Jan Willem.
1: Nee, dat valt reuze mee. Al werd er zojuist wel een strafschop geclaimd door FC Emmen. Freddy Quispel had in ieder geval zijn hand omhoog. En ook Jack Cooper-Love zag er wel hel in. Maar scheidsrechter Kuipers stond er volgens mij goed voor. En besluit er geen strafschop voor te geven. Ik denk dat dat ook wel wat licht was. Het ging om een vermoedelijke handsbal. Zo heel duidelijk, hands was het niet. En als het hands was, denk ik dat het vrij langs het lichaam was. En dus, nou, niet per se strafbaar. Nee, zo heel veel is er niet gebeurd deze eerste 17 minuten. We zagen een redelijk sterke openingsfase. Dan heb ik het over het aantal, over de eerste aantal minuten van deze wedstrijd van FC Emmen. Jong AZ niet echt gevaarlijk geweest. Emmen, nou, ook niet echt kansen gehad. Nu wel in de aanval met Veldhuis aan de linkerkant. Waar is gezeten door Kiani, waardoor hij even terug moet. Dedelon naar Muke. En Muke naar Luca Everink. Die Quispel weet te vinden. Tussen de linies biedt hij zich aan. Draait handig weg bij Robbenmond. En kan misschien gaan schieten. Lichaam erin doet hij goed. Maar verliest uiteindelijk wel de bal. En de kopbal van Breij. Vervolgens vindt geen medespeler. Maar dat was een aardige actie van Freddy Quispel. Misschien had hij iets eerder moeten schieten. Al vraag ik me ook af of daar de ruimte voor was. Emmen nog steeds in balbezit. Dat doen ze eigenlijk wel goed. Je ziet dat ze, als ze de bal verliezen, zeker op de helft van Jong AZ, hem ook vrij snel weer te heroveren. En Dedelon kan daarom zoeken naar een medespeler. Geen goede bal, maar hij krijgt een herkans. Ik Dedelon nu zelf een beetje indribbelen. Aan de linkerkant is Van Hoven. Kan voorgeven. En de bal weggewerkt. Nee, niet goed. Veldhuis schiet. Bal geblokt. Weer wordt er hens geclaimd. Maar er wordt buitenspel gegeven. Omdat de bal tegen een Emmenaar aankwam die toevallig achter de laatste lijn stond. Vrijbal staat dus voor Jong AZ. Ik zie natuurlijk Menno van Dam voor zijn dugout staan. Dat doet hij in principe de hele wedstrijd lang. En ik zie ook Frank Perenboom bij Jong AZ. Hij werd vorig jaar nog genoemd. Voordat Menno van Dam aankwam als trainer, werd er gesproken over Frank Perenboom, die onder andere ook bij Ajax

0: heeft gewerkt. Hij kwam uiteindelijk niet naar de Oude Meerdijk. Zijn collega in het wit gestoken, Menno van Dam, dus wel. En hij ziet hoe zijn ploeg moeite heeft met jong AZ. Of in ieder geval nog niet zo heel veel weet te verzinnen tegen dit jong AZ in de eerste 19 minuten. Nu is daar de ingooi voor de bezoekers aan de linkerkant. En gaat Simons de bal inbrengen.
1: Die uitspraak van Van Dam gisteren, Matthijs, die we tijdens de voorbeschouwing lieten horen over dat je je met je hele hebben en houden voor een bal moet gooien.
0: Ja.
1: Komt dat zo in hem op, denk jij? Of heeft hij daar dan de avond van tevoren al over nagedacht?
0: Ja, dat vind ik een goede vraag. Ja, ja.
1: Zou dit ook in de bespreking gebruiken?
0: Ik denk het wel. Ik denk namelijk, hij zei, je moet je met je hele hebben en houden ervoor gaan. Niet je rug erin draaien, dan maar een avond geen seks. Hè, voor als je de bal dus op een gevoelige plek krijgt. Terwijl jong AZ een hoekschop verdient. Ik weet haast wel zeker dat hij zulke teksten ook gebruikt in de kleedkamer. Omdat hij ook gewoon kleedkamertaal spreekt. Om het zomaar te zeggen. Ook niet vies is van een opmerking die je misschien eerder in een kantine verwacht. Ja. Dan voor een camera. Dus ik denk dat het voor deze spelers van Emmen niet voor het eerst is dat ze dit hoorden.
1: Maakt hem wel authentiek, hè?
0: Dat maakt hem zeker authentiek. Ik vind dat in dat opzicht weet je ook nooit wat je krijgt als je een interview met hem houdt. En dat is ook wel weer mooi. Dat houdt het fris, laat ik het zo zeggen. Vrijbal. Hoekschop voor jong AZ. Kort genomen en kan nu door Inge worden ingebracht. Hij laat het aan Sheen indraaien. De bal richting de tweede paal, maar veel te hard. En de doeltrap voor FC Emmen.
1: Ja, Matej Sheen, een Tsjech die toch ook met name voor het eerste elftal werd gehaald. Maar niet echt weet door te breken. En dus al vaak in de KKD te zien is geweest. Hij staat nu op de rand van de 16 meter. Om samen met Van den Ban druk te gaan zetten op de drie van Emmen die opbouwen. Dat gaat heel makkelijk, want Muke wordt gevonden. En die kan zo 40 meter oversteken met de bal. Want de rest van jong AZ staat 10 meter achter de middenlijn te verdedigen. Dat gat is overgestoken door Muke. En dan staat het weer dicht bij elkaar op de helft van jong AZ dus. En zie daar dan maar weer doorheen te komen. Dat lukt een aantal keer op links. En daar zoekt Emmen het nu opnieuw met Brian van Hoven. Wil in één keer voorgeven. Maar daar is Kiani Inge de rechtsbuiten meegelopen om die bal te blokken. Op links is wel de ruimte over het algemeen. Bij Van Hoven dus, die graag mee opkomt. En daardoor ook wel een aantal keer geslacht werd afgelopen maandag. Tot nu toe is dat hier op deze flank nog niet gebeurd. Sybrand Veldhuis even uitgezakt. De bal gaat naar DD Lommet aan de overkant. Het vaste ritueel van de man zonder shirt. Weer wordt uitgevoerd. Hij gaat de hele tribune proberen te laten staan. Terwijl aan de andere kant Ahmadine naar het linkerbeen gaat. En dat schot wordt ter hoogte van de strafschopstip geblokt. Jong AZ dan weer over links met die rappe Saviola Simons. De linksback dus. Die nu even terugdraait en hem weer terug gaat spelen. Naar de centrale verdedigers. Naar Nathalie en Menu. En ook de doelman doet hierin mee. Terwijl het gezang inderdaad overslaat van vak naar vak op de lange zijde hier tegenover ons. Ja, en dit is mooi, dit hebben we gemist.
0: Zeker weten. Jong AZ momenteel wel een aanval met De Wit. Komt naar binnen, zag niet dat zwart de rechtsback. Is wel leuk, De Wit op zwart. Maar goed, gaf hem niet. Zag niet dat zwart meters had gemaakt. En hem wel wilde hebben daar aan de rechterkant. Jong AZ nog steeds in bal zit met Nathalie. Die links Saviola Simons vindt. Simons terug naar Oerip. En Oerip zoekt Staring op. Maar hij heeft ook deze bal in huis naar Zwart. Die staat helemaal vrij om een voorzet te geven. Daar is Inge en de bal voor langs. En het wordt zelfs een ingooi, denk ik. Omdat hij binnen blijft. Er zit een rare karambol aan. Maar dat is een grote kans voor jong AZ. In de vorm, of in de persoon, moet ik zeggen, van Kiani Inge. De man met nummer 7, officieel een rechtervleugelverdediger, staat nu als rechtsbuiten geposteerd. En misschien is dat ook de reden dat hij niet al te best afwerkt. Jong AZ heel gevaarlijk in, of op de Oude Meerdijk in de 23e minuut. Maar gelukkig voor Emmen blijft het 0-0. Laten we hopen dat de ploeg van Vandam daarmee wakker is geschud. Nu het opbouwen op eigen helft met Michael Breij. Lastiggevallen door Inge. Blijft heel kalm. En speelt hem naast Staring die de bal niet goed controleert. Daar zelfs zijn hand bij gebruikt. Dat ziet de scheids niet. Het wordt een ingooi uiteindelijk voor Jong AZ. Omdat hij hem wel heel wild wegwerkt. Vandam zegt tegen zijn mannen, jongens, even een paar meter pakken, even naar voren. Daar komt Jong AZ alweer met Robbenmond, maar tussen drie man van Emmen werd hij het niet te bol werken. Is hij hem kwijt, maar is Emmen hem ook weer snel kwijt in de opbouw via Veldhuis. Slordige fase van de ploeg van Menno Vandam. Daar is Inge voor Jong AZ. Jong AZ dat even tempo er een beetje uithaalt om opnieuw aan een aanval te gaan bouwen. Oerip zoekt, dribbelt in, wordt niet lastig gevallen. Nu het inspelen naar Van den Ban, dan loopt hij zelf door, maar krijgt hij niet mee. Everink werkt hem dan ook weer slordig weg. Daar is Van den Ban naar De Wit. De Wit heeft links van hem opties met Oerip. Maar Oerip schiet op Karsis. Dat was de tweede kans in korte tijd voor Jong AZ. Emmen nu echt even in de gevarenzone. Van den Ban, Oerip op rand 16. Die kan zelf uithalen. En deze is heel eenvoudig voor Karsis. Recht in de handen van de Enschedeër, de doelman van dienst. Een van de twee Enschedeërs vandaag op het veld. De andere is de scheidsrechter Joshua Kuipers. Geen idee of ze elkaar kennen. Enschede is een grotere plek dan Emmen. Lange bal van Karsis richting Jack Cooper-Love, die het duel aangaat met Menu. Laatstgenoemde wint, de aanvoerder van Jong AZ. Kwart werkt hem weg naar Inge. Houdt hem binnen, deed de Lom in de rug. En die wint dat duel, waardoor FC Emmen de bal alweer heeft. Dat doet Dedelon goed, de centrale verdediger. Die eigenlijk al niet meer weg te denken is uit de elf van Menno Vandam. Maar die ook wel een beetje door de mand viel afgelopen maandag op bezoek bij Jong Ajax. Waar het de verdediger natuurlijk niet al te best uitzag. Nu, na 25 minuten, nog 0-0. En FC Emmen aan de bal met Joshua Muquet en Dedelon. Dan ziet Inge daar wel brood in om druk te zetten. Maar Dedelon heeft een goede paas in huis naar Breij. Kopbal is dan te kort voor Amadine. En dan kan Jong AZ weer. Lange bal naar Sheen. Die komt 1-1. Sheen tegenover Karsis. En Sheen voorlangs. Nou, kans nummer 3 voor Jong AZ. Maar FC Emmen blijft een tegendoelpunt bespaard. Met hangen en wurgen en met een dosis geluk. Deze had er zeker ingekund. Matthijs Sheen, die dus, zoals collega Jan Willem net al zei, gehaald is om op de duur toch echt een toegevoegde waarde voor het eerste te zijn. Dat komt er nog niet helemaal uit. Dus het moet doen met wedstrijden bij Jong AZ. Ja, wil je uiteindelijk naar het grote AZ, dan zul je zulke kansen toch echt moeten verzilveren. Nu Emmen in de aanval. Michael Breij heeft wat ruimte aan de rechterkant. Jack Cooper-Love kan hem misschien gaan voorgeven. Of kan zelf Jack Cooper-Love. Schot geblokt uiteindelijk door Simons. En dan kan wellicht Jong AZ eruit. Maar zijn ze nog diep op eigen helft. De lange bal van Simons naar Van den Ban. Die komt aan. Maar zijn kopbal komt niet aan. En FC Emmen kan weer overnemen. Een paar hachelijke momenten gezien net. Met drie kansen voor de bezoekers. En Emmen, dat er in ieder geval in aanvallend opzicht weinig tegenover zet. Dat ja, baart toch wel zorgen. Met in het achterhoofd natuurlijk de afgelopen maandagavond, waarbij Jong AZ met 2-5 won op de Vijverberg van de Graafschap. En dat geef ik je te doen hoor, daar in Doetinchem. Bal is in ieder geval weer in bezit van FC Emmen. Joshua Muquet heeft de bal en kan langzaam richting de helft van Jong AZ dribbelen.
1: Ja, het is troef. Het gaat lastig. En die van Jong AZ kunnen gewoon allemaal voetballen. En halen eigenlijk altijd wel een bepaald basisniveau. Heb je het idee? En dat gebeurt vanavond ook. En dus komen ze tot kansen. Ook omdat Emma maar wat slordig is. Nu van Hoven naar Dedelon. Dat gaat ook niet goed. Waardoor de ingooi gewoon weer wordt weggegeven aan de Alkmaarders. Van Hoven hier dan wel weer goed tussen. Voordat Uri kan aannemen. En Dedelon, ja, ook weer een paasje tussen Karsis en Muquet. Dat zijn kleine dingen, maar het oogt niet scherp. Dit soort kleine dingen moeten ook goed gaan. En dat is volgens nog niet zo. De eerste paar minuten waren hoopvol. Vooral die combinaties over links. Met Van Hoven die een paar keer werd vrijgespeeld. Maar ook dat hebben we al een tijdje niet meer gezien. Inmiddels toch alweer minuut 28. En Breij heeft de bal. De aanvoerder probeert zijn ploeg bij de hand te nemen. Cooper-Love naar Amadine. De scharen van Amadine. De voorzet. En daar loert Sybrand Veldhuis. Maar komt er niet bij. Koepelhof wilde ingooien. Claimt dat die voorzet is aangeraakt. Maar dat heeft de arbiter niet gezien. En dus kan de rechtsback van Jong AZ, Jesper Zwart, zich opmaken voor een ingooi.
0: Ik zit al een tijdje te denken over de naam Saviola Simons. Saviola. Dan gaat er bij jou een belletje rinkelen, Jan-Willem Kralen. En bij de voetballiefhebbers onder ons, die luisteren ook natuurlijk. Want dan hebben we het over...
1: Ja, die aanvallen toch?
0: Ja.
1: Sevilla denk ik aan.
0: Barcelona ook.
1: Ja.
0: Javier Saviola. Hele kleine, vinnige Argentijnse aanvaller inderdaad. Die ook nog, volgens mij WK 2006 en misschien ook wel 2010 speelde. Met onder andere Messi natuurlijk en Carlos Tevez. En nu Saviola Simons op de linksback bij Jong AZ. En FCM in de aanval. Van Hoven aan de linkerkant komt door. Ah, Jacob Lof stond er al om hem in te pissen. Maar daar zit Matthijs Menu er weer tussen. Waardoor het een hoekschop wordt. Dat is nu al de derde keer dat Emma aan de linkerkant doorkomt. En hem voor kan geven op Cooper Love. De eerste twee keer was hij te scherp. En nu juist niet scherp genoeg. Maar wel een hoekschop voor FC Emmen. Michael Breij, de aanvoerder, gaat hem nemen. Daar vanaf de linkerkant zal hij hem met rechts gaan indraaien. Dede Lom onder andere mee naar voren. Joshua Muke. En Breij zoekt naar de eerste paal. Waar die wordt weggekopt. En waar het een hoekschop wederom wordt. Omdat Zwart hem over zijn eigen achterlijn kopt. Michael Breij nu kort op Sybrand Veldhuis. Snel genomen. Dan hij met de voorzet. Ook richting de eerste paal. En daar wordt hij door Robbenmond tot een doeltrap. Blijkbaar was het Freddy Kwispel die hem als laatste raakte. En mag Jong AZ dus de doeltrap gaan nemen met Ismail K. De doelman die niet zo heel erg geschrokken zal zijn van het eerste half uur hier in Drenthe. Waarin hij vrij weinig te doen heeft gehad. De echte grote kansen bleven tot nu toe uit. Waren eerder voor Jong AZ van Hoven. Handige herovering daar op de helft van Jong AZ. Maar dan is de bal van Kasper Staring niet goed. En concluderen wij dat na exact een half uur spelen op de Oude Meerdijk FC Emmen en Jong AZ elkaar in evenwicht houden. Het staat 0-0.

0: Ja, meestal helemaal in het zwart en een donkere bril. Je hoorde Roy Orbison en Pretty Woman. Ja, Matthijs en Jan-Willem, moet Emmen een tandje bijschakelen zo langzamerhand?
1: Nou, Emmen moet blij zijn dat het geen 0-1 staat. Want Sam Karsis die schiet net de bal tegen een aankomende, aanstormende spits van de BAM op. En die bal gaat bijna in het doel van Emmen. Dat zag er voetballend heel slecht uit van Sam Karsis. Heel wild gedaan op de instormende Joël van de BAM. En dan had je zomaar achter kunnen staan. Aan de andere kant, een minuut eerder, had je bijna voor kunnen staan. Als FC Emmen de opbouw van Jong AZ verstoort. En Michael Breij, ja, gewoon een vrije schietkans krijgt. En om een of andere reden heel wild overschiet. Misschien ook wel een beetje uit balans raakte. Het was niet des Michael Breij, om het zomaar te zeggen. Maar er gebeurde in ieder geval wel wat. Terwijl wij naar Pretty Woman luisterden. Hier op de Oude Meerdijk. Weet je, actie in de tent. Dat is op zich niet gek. Al hou je soms ook je hart vast hoor. Als er achterin dan bijvoorbeeld korte pases worden gegeven. Door een DD Lom zagen we net al even. En dus net ook Sam Karsis. Die een rare actie toch in huis had. Of een Luca Everink. Die opeens besloot om achterin iemand door de benen te spelen. Dat ging op zich goed. Maar het leverde wel direct balverlies op. Ja, dat zijn allemaal van die momentjes waarvan je denkt, ja, het ziet er niet heel stabiel uit, laat ik het zo zeggen. Aan de andere kant is het ook zo dat na 34,5 minuten de stand nog 0-0 is. Dus dat het tot nu toe nog geen averij heeft veroorzaakt. FC Emmen in balbezit met Veldhuis zoekt Amadine, maar die bal is veel te doorzichtig, waardoor Nathalie ertussen zit. Die dribbelt dan in en komt in duel met Veldhuis. Die heeft daar last. En blijft liggen omdat hij zegt op zijn enkel te zijn geraakt. Ik heb niet het idee dat Andrea Nathalie dat expres deed. Maar dat kan nog zeker aankomen. En ik blijf het zeggen, ook afgelopen maandag. Toen Veldhuis na een duel bleef liggen. Ja, misschien moet je ook maar een keer gewoon grotere scheenbeschermers kopen. Want hij heeft nu twee, ja, wat zijn het, SD-kaartjes onder zijn sokken zitten. En dan wel lopen jammeren dat na ieder tikje je last van je schenen of je enkel hebt. Ja, toch Jan-Willem? Ja. Wat moet je met zulke schemeschermen?
2: Het klinkt alsof ik een man van 50 plus wil praten.
1: Oh ja, maar dat maakt me niks uit.
2: Kan je volledig volgen. Ja, en dan staat hij weer misbaar te maken tegen de vierde man. Zit hij ook aan die sokken die inderdaad maar een paar centimeter boven de... Ja, ook nog eens. Lelijk gekleurde voetbalschoenen uitkomen.
1: Ja, maar goed, als we dan toch bezig zijn.
2: Tot zover twee mannen van 30 over de schermen van een jochie van 20.
1: Ja,
2: en we voetbal door. De bal gaat terug. Dit kan wat worden. Jack Koepeloog met de omhaal. Ja, ja. Als hij binnenvliegt, gaat hij de wereld over. Nu kan Van Hoven hem ook weer gaan voorbrengen. Is daar Amadine? Die komt daar wel bij in de buurt. Maar Breij is de man die kan oppikken. De loopactie van Everink. Het wordt Kasper Staring. De bal even terug temporiseren. Terwijl AZ ook gewoon heel compact staat. En Veldhuis nog steeds wacht tot hij weer binnen de lijnen mag komen. Het gevolg van de nieuwe regelgeving in het voetbal. Dit levert uiteindelijk niks op. Veldhuis nog steeds niet terug. En de bal achterin bij Jong AZ. Bij het centrale duo. Terwijl Amadine hier in de buurt komt. En deze paas naar Simons niet goed is. En zo is ook Jong AZ slordig.
1: Zeker Sybrand Veldhuis weer in het veld. Want de nieuwe regel is dat als jij een blessure hebt of een blessurebehandeling, dat je dan in ieder geval een minuut eraf moet. Ja, dat is dan ook een vervelende bijkomstigheid van het feit dat je daar geraakt bent. Van Hoven kan een voorzet geven naar een goede bal van Staring. Dan wordt hij gemist en heeft Amadine een schietkans over. Metertje over. Jammer. Daar haalt Emmen toch echt een leuke kans om de score te openen. Dat begint met een hele handige bal hoor. Van Kasper Staring in één keer gegeven op de doorgelopen Brian van Hoven. Zijn voorzet uiteindelijk met wat geluk bij Nelson Amadine terecht. Maar die schiet dus nog iets te wild over. Maar dat zag er aardig uit in ieder geval. Zeker aan de linkerkant waar veel gevaar wegkomt. Zeker als je kijkt naar hoeveel of hoe weinig kansen Emmen krijgt. Oh, wat een slechte bal van Ismaël K. De doelman van Jong AZ die zwart niet weet te bereiken. Ingooit diep op de helft van Jong AZ voor Emmen. Van Hoven gooit terug naar DD Lom. Die heeft Muquet bij zich. En zo kan Emmen bouwen aan een nieuwe Drentse aanval. Everink even naar binnen. Staring gevonden. Hij speelt met wat meer vertrouwen dan het afgelopen halfjaar. Van Hoven naar Veldhuis. Veldhuis met links voor. Daar is Rio Robbenmond om weg te werken. Neemt daarvoor zijn tijd. Speelt hem dan uiteindelijk naar Van den Ban in de as. Mukede kort op en Everink kan overnemen. Everink naar Amadien. Punt 16. Nou wilde hij hem voor zijn linker natuurlijk. Everink gaat hij het zelf doen of geeft hij hem aan Brij? Hij twijfelt zelf ook. Krijgt hem dan uiteindelijk wel terug. Het gaat, vraag niet hoe, net goed. Nu uiteindelijk Everink op punt 16. En zijn voorzet geblokt door Tigo de Wit. Ingooi voor FC Emmen. 7 minuten voordat we aan de T gaan. Mag Everink hem halverwege de helft van Jong AZ gaan gooien naar een medespeler. Dede Lom biedt zich aan, maar dat betekent wel dat hij een stukje terug moet. Dat is nu ook het geval. Dede Lom, geen risico, dus maar naar Karsis. De doelman die met de schrik vrij kwam, niet zo lang geleden, toen Van der Ban op hem afkwam en hij hem zo tegen hem aanschoot. De bal tot zijn opluchting net naast. Dede Lom nu in de as. Quispel gevonden met zijn rug naar Robbenmond toe. Handig balletje naar de rechterkant. Everink in één keer voorgeven is de bedoeling. Bal weggewerkt. Staring kan hem niet opvangen. En dan kan Jong AZ eruit. En Van der Ban krijgt een vrije bal mee. En dan is daar de overtreding gemaakt door Joshua Muke. Die krijgt geel van scheidsrechter Kuipers. Dat is de tweede gele kaart die wij noteren in deze wedstrijd. De eerste was van Brian van Hoven. De linksback van FC Emmen. En de tweede dus voor Joshua Muke. Een van de centrale verdedigers. En voor zover ik het kon zien, wel een terechte. Want Van der Ban leek daar zomaar weg te kunnen draaien. En weg te kunnen lopen. In ieder geval bij Muke. En laatst genoemde haalde hem neer door aan zijn shirt te trekken. Gele kaart op zijn plek dus, denk ik, voor de centrale verdediger van Emmen. Jong AZ aan de bal op de helft van de Drenten. De bal gaat naar rechts, naar Zwart, de back van dienst. Hij nu even weer terug naar menu. Jack Cooper-Love pakt wat meters en Emmen schuift op, terwijl Jong AZ de bal heeft met keeper K. Hij zoekt voorin naar mogelijkheden. Vindt hij zo 1, 2, 3 niet, dan moet het denk ik toch naar Van der Ban, maar hij kiest voor Inge. Van Hoven wint dat duel. Geeft hem aan Veldhuis. Veldhuis rustig naar Karsis. Die op zijn beurt rustig naar Dede Lom speelt. Kan hem dan via de zijkant spelen. Veldhuis in één keer door op Cooper Love. Dat is goed gedaan. Andere kant roept iemand op de tribunes. En dat wordt begrepen. Nu Everink naar Amadien. Nu zit er wat snelheid in. Amadien de 16 in. Nu de voorzet met rechts. Daar is K met twee vuisten om hem weg te spelen. Weg te boksen. Waardoor Jong AZ in balbezit is. Maar niet voor lange tijd. Want de lange bal wordt onderschept door Dede Lom. Nu wat wild naar voren getrapt. Waardoor Zwart kan overnemen namens Jong AZ. Robbenmond en Sheen. Countermogelijkheid voor de bezoekers in het donkerblauw. Van den Ban nu aan de linkerkant. Everink tegenover hem. Matthijs Sheen wil hem wel hebben, maar die bal wordt door Sheen. En daardoor heeft FC Emmen de bal weer met Sam Karsis.
2: Leuk. Leuk, leuk, Thijs.
1: Je moet er wat van maken.
2: Ja, dat hebben de mensen wel gehoord. Dat jij dat op deze manier probeert te doen.
1: Jij zegt niet meer doen, of wel?
2: Met Koert Westerman als een van je grote voorbeelden. Oh. Ongetwijfeld. Beide evenveel liefde voor deze mooie competitie in ieder geval. Terwijl de bal hier bijna over de verdediger Nathalie heen stuitert. Het gebeurt niet, waardoor Jong AZ de bal weer onder controle kan krijgen. En het gaat nu naar Jesper Zwart. Dit is weer die Nathalie, linkercentrale verdediger. En op links is het Saviola Simons. Die heeft weinig tijd, dat heeft men nu ook. En uiteindelijk kan Veldhuis de bal niet bij Jack Cooper-Love krijgen. De spits opnieuw in duel om die bal te veroveren. Dat lukt ook hier niet. En dus weer Jong AZ. Maar af en toe dan zitten ze er bovenop, hoor, die van Emmen als Jong AZ in een wat laag tempo opbouwt. Nu wordt er wel ruimte gevonden door de talenten. Het gaat naar de linkerkant. Naar Tigo de Wit. Dan is daar de overlap ook van Simons. Daardoor kan de Wit zelf naar binnen afleggen. En uiteindelijk het schot met links van de rechtsback van Jesper Zwart. Het gaat een heel eindje over. Op het grote scorebord worden de tussenstanden getoond. Onder andere een 3-1 voorsprong van Den Bosch thuis tegen Eindhoven in het Brabantse. En verder niet zo gek veel opvallendheden als de wedstrijden stuk voor stuk langskomen. Op de klok zien we dat we nog 2 minuutjes te gaan hebben in een toch wel redelijke eerste helft als het gaat om vermaak. Niet als het gaat om goed voetbal. Maar al met al waren er aan beide kanten toch nog wel wat momentjes. De eerste drie dikke kansen waren voor Jong AZ. Maar nu toch ook al een paar keer Emme, Quispel. Na Jack Cooper Love. Maar die loopt zich vast op de rand van de 16 meter. Waardoor Jong AZ weer gaat komen aan de rechterkant. Ruimte. Ruimte voor Kiani Inge. Zwart gaat er dan weer overheen. De voorzet van Inge komt ook wel. Maar die vliegt in de handen van Cassis.
3: Ja, 0-0 dus nog. En dat lijkt zo maar de ruststand kunnen gaan worden. Ja, we hebben wel wat kansen gezien. De grootste, ja, dit wordt een hoekschop. Want Sam Karsis doet het te lang over om die bal weg te gooien. En dat is ook een nieuwe regel. Ja. Dat als je langer dan 8 seconden erover doet om de bal weer in het spel te brengen. Als je hem in de handen hebt als keeper, dan krijg je een hoekschop tegen. Ja, dat is toch oliedom. Ja, dat is echt slordig. Dat is heel slordig. Dus op slag van Rusje, je zal er maar een doelpunt tegen uit krijgen. Dan ben je toch helemaal zuur. Sam Karsis, niet handig gedaan, jongen, van de doelman. Die wordt gehuurd dit jaar van FC Twente. De enige huurling in de selectie van FC Emmen. Nu de hoekschop voor Matej Zien. Die met links gaat indraaien. Dan komt hij richting de eerste paal. Wordt hij weggekopt door Van Hoven. En Jack Cooper Love, die ook mee verdedigt, kan nu helemaal wegwerken. Die is snel, maar dat is Sheen ook. Die zit hem op de hielen. Maar Cooper Love heeft hem nog. Doet hij goed. Heeft weinig steun daar aan de linkerkant. Ja, dan maar doorlopen. Maar dat doet hij helemaal niet onaardig. Inge voorbij. Menu voorbij. Nee, menu niet voorbij. Wordt het een doeltrap. Hij is nog in. Hij is nog in. Ja, tuurlijk. Dan moet je doorgaan, Veldhuis. Jong AZ wel in balbezitten. Die komen eruit met Zwart. En Michael Breij maakt een overtreding. En die maakt ook aardig wat misbaar bij scheidsrechter Joshua Kuipers. Maar ik denk dat de scheidsrechter uit deze gedeelte dat goed heeft gezien. Bal is alweer in het spel. Jong AZ nog één keer wellicht voor rust. We hebben nog 1 minuut te gaan. Want er is 1 minuut bijgekomen. En nu aan de linkerkant De Wit. De Wit met wat ruimte om naar binnen te gaan. Maar dan ziet hij allemaal rood-wit-roden voor zich. En dan moet hij toch weer even terug naar Rio Robbenmond. Bal wordt nu uitgespeeld, want er is een blessure bij Jong AZ. Ik denk dat Jesper Zwarte is, de rechtsback. Geloof het trouwens niet. Het gaat om iemand anders. Doet er ook niet zo heel veel toe. Van Dam die nog even met Kuipers, de scheidsrechter van dienst, in gesprek gaat. En blijkbaar nog even het zijne ervan zegt over die hoekschop die Emmen zojuist tegenkreeg, omdat Karsis er te lang over deed. Een bal weer in het spel te brengen. 0-0, dat zal zo dadelijk de ruststand zal zijn hier in Emmen. Ik denk dat Van Dam niet al te tevreden zal zijn over het aantal kansen dat de ploeg heeft gecreëerd. En bovendien kreeg Jong AZ er een paar om er 0-1 van te maken. Als er, gezien de kansen, één ploeg is die verdient dat te scoren, dan waren het de beloften van Jong AZ. We hebben nog een paar seconden te spelen. Inmiddels is iedereen van Jong AZ weer binnen de leeuwen, binnen de lijnen. Ik zei de leeuwen, want ik zie Ramon Leeuwin staan aan de zijkant bij Jong AZ. Maar dat terzijde. Bal is in de handen inmiddels van Sam Karsis. We gaan zo, denk ik, aan de T. Dede Lom mag nog 1 keer oplopen. Joshua Kuipers, de scheidsrechter, vindt het goed. Maar voorin weinig beweging. En Dede Lom laat zich voor de bal zetten door Van den Ban. Daarmee is het gebeurd wat betreft de eerste helft. 45 minuten gespeeld. 0-0 nog op de Oude Meerdijk. Er is werk aan de winkel voor FC Emmen.
0: Dankjewel Matthijs en dankjewel Jan-Willem. Even een kopje thee en een muffin. En dan horen we jullie straks weer terug in de tweede helft. Tot zover inderdaad de eerste helft van FC Emmen tegen Jong AZ. Het is inderdaad 0 tegen 0. En wij gaan er zo even uit voor het vervroegde nieuws van 9 uur en de reclame. Maar eerst even een liedje van onze grote vriend Chris de Roo.
4: FC Emmen Live.
5: Een gezamenlijk programma van Zo34 en RTV Drenthe.
6: Jaap de Bruin.
7: We

uitvoering van 2026, Christero. Grote vriend. Zoals dat zo mooi heet, geremasterd. Oftewel, gewoon opnieuw uitgebracht. Met een klein beetje wat nieuwe geluidjes en nieuwe sounds. Prachtig liedje trouwens. Goed, het is even tijd om eruit te gaan voor de boodschappen en het nieuws van 9 uur. Dus zult u zeggen, ja, dat is natuurlijk veel te vroeg, dat klopt. Maar wij willen natuurlijk op tijd terug zijn voor de tweede helft van FC Emmen tegen Jong AZ. Zometeen om 9 uur stipt hopen we het vervolg van de wedstrijd te horen van Matthijs de Rinkema en Jan-Willem Kralen van RTV Drenthe. Dus we zien u graag terug zometeen na het nieuws van 9 uur.

0: zeggen jouw medewerkers vaak: ik wist van niks. Of: ik hoor ook nooit wat.
1: Hou ze happy met People Happy. Alles binnen jouw organisatie overzichtelijk in één app. Geef informatie, regel personeelszaken en stuur berichten.
0: Dat is lekker makkelijk met People Happy.
1: Zo hou jij je medewerkers voortaan happy. PeopleHappy.nl. We make people happy.
2: Die gouden ring of horloge die in de la ligt? Of die zilveren ketting die stof ligt te happen? Bij de Goudman in Emmen verzilver jij het meteen in cash of een bankoverschrijving. De Goudman koopt al jouw oude sieraden, camera's, horloges en merkproducten. Dus haal nu jouw la leeg. Dan is straks je portemonnee vol. Degoudman.nl komt ook op locatie.
3: Een thriller, fantasy of juist een roman? Jouw volgende avontuur begint bij boekwinkel Omlo in Klazinaveen. Van een spannend verhaal tot kinderboek en literatuur. Bij boekwinkel Omlo ligt hij al voor je klaar. Of je bestelt hem via boekwinkelomlo.nl, dan is hij er morgen. Maar we zijn er natuurlijk ook voor wenskaarten, tijdschriften en kantoorartikelen.
4: Zonder stroom over? Sla het op met de thuisbatterij van SolarFeed uit Emmen. Dan laad je overdag en gebruik je 's avonds thuis jouw eigen opgewekte stroom. Zo lever je minder terug en heb je meer grip op je rekening. Voor advies en vakkundige installatie kijk je op solarfeed.nl. De thuisbatterij van SolarFeed. Een duurzame keuze voor een stralende toekomst.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Bij Houthandel Bos kunt u terecht voor het grootste assortiment aan goede kwaliteitsproducten tegen een eerlijke prijs. Aangezien we daarnaast een uitgebreide voorraad hebben, kunt u weer snel aan de klus. Houthandel Bos, Kapitein Grandstraat 30A in Emmen.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
8: Dit is Zo 34.
9: Het nieuws van 9 uur.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
11: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
10: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wil jij zichtbaar zijn op radio, tv en onze website? Adverteer dan nu op Zo34. Adverteren kan al vanaf €200 per maand en is bewezen effectief. Ga snel naar zo34.nl/adverteren.
13: Snijders Wachtum, de winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl. Uw groene vakwinkel.
14: Heerlijk geurende koffie. Vers gemalen en binnen handbereik met de machines van Koffie & Companies. Die van jouw kopje koffie op het werk geen hogere wiskunde maken. Want Koffie & Companies staat garant voor lekkere koffie en uitstekende service. En dat maakt Koffie & Companies de lekkerste collega in ieder bedrijf. CINC.nl.
13: Van tuingereedschap tot werkkleding. Het start bij Snijders in Wachtum.
15: Zo 34 en RTV Drenthe.
16: FC Emmen Live.
17: Zo 34.
18: Inderdaad, het is bijna 9 uur. Betekent dat wij zometeen teruggaan naar FC Emmen tegen Jong AZ. Kijken of trainer Menno van Dam nog wat wissels gaat aanbrengen om die tweede helft toch nog wat doelpunten te gaan maken. En natuurlijk het liefst een overwinning in eigen huis wil gaan houden. Dat horen we zometeen weer natuurlijk vanaf de Oude Meerdijk met onze verslaggevers vanuit de Drenthe, Jan-Willem Kralen en Matthijs Renkema. Maar zo te horen zijn de heren nog niet op het veld en drinken ze hun laatste slukje thee en nemen ze nog een druivensuiker en dan wachten wij even tot ze zometeen weer gaan beginnen. Goed, dat allemaal tot 10 uur. Zo 34 Sport en RTV Drenthe Sport, oftewel FC Emmen Live. Kunnen we nog even een liedje draaien voordat de heren weer gaan beginnen? Een beetje een vrolijk liedje. Nummer 2.

0: Ja, dat was de nummer 2 uit de Nederlandse hitlijst. Ja, aangezien het de komende week weer warmer gaat worden. Zomerse klanken op je radio. Jamaican van Jugal en Solto, oftewel Bam Bam. Gaan we eens even kijken op de Oude Meerdijk. Matthijs en Jan-Willem, zijn de heren alweer op het veld?
1: De heren zijn op het veld. De heren zijn bezig met rek-en-strek oefeningen.
0: Zie jij wissels?
1: Zie ik wissels? Jawel, aan de kant, op de bank, maar nog niet in het veld.
0: Ja, met flippo's of met SD-kaarten, wat zijn dat nou?
1: Met flippers of met de SD-kaart? Oh ja, ja, met die schemerschermen. Ja, ik vind het echt een ergernis. Die kleine schemerschermen. En dan ook niet. En als je dan toch met zulke schemerschermen speelt, moet je ook niet zeuren als je een keer een tik krijgt op je scherm. Er is gewisseld bij Jong AZ.
2: En bij FCM.
1: Ook bij FCM, hè?
2: Met de kleine schemerschermen.
1: Ja, nou, dan ga je al. Ja. Dan ga je terecht.
2: Geblesseerd.
1: Ja, nee. Nee, dat is flauw.
2: Schemen gekneusd.
1: Abdul Latif komt erin voor Sybrand Veldhuis. En dat is op zich ook geen hele onlogische wissel. Dat zijn natuurlijk elkaars concurrenten daar aan de linkerkant. Ik dacht eigenlijk Jong AZ gaat wisselen. Maar het is dus ook, inderdaad FCM. Maar ook Jong AZ. Weet je zo 1, 2, 3 wie erin is gekomen?
2: Nee.
1: Nee, nou dan gaan we daar eens even goed naar kijken. Op zich zou het niet heel moeilijk te zien moeten zijn. Want ik zie daar al dat het om die rechtsbuiten gaat. Die daar nu een soort van druk zet. Want de bal is weer in de ploeg. Het gaat om nummer 20. Thomas Johannessen. Die erbij is gekomen. En dan gaan we zo dadelijk eens even kijken wie er dan af is. Volgens mij Matej Zien. De nummer 10 ja. Van de eerste helft. En dat is niet zo heel gek nieuws, vind ik, voor FC Emmen. Want Sheen was een van de meer gevaarlijke spelers van Jong AZ. Hij er dus uit. Johannessen erbij. En nog belangrijker natuurlijk de wissel bij FC Emmen. Waar Abdul Latif, die nu aan de bal is, erin is gekomen voor Veldhuis. Hij mag zich gaan bewijzen. De man overgekomen van Hannover 96. En dan nummer 2, het tweede van Hannover. Om zich hier te gaan bewijzen. Woont in Duitsland trouwens nog. In Meppen, net over de grens dus. Waar hij in een Duitse enclave woont. Of nou ja, enclave.
2: Ja, nou ja. In Meppen.
1: Ja, in feite klopt het. Abdul Latif dus erbij. Ik ben ook wel benieuwd wat hij kan brengen. Vond hem in de voorbereiding nog niet zo heel sterk spelen. Maar er moet ook bij gezegd worden dat hij nog niet 100% wedstrijd fit was. Nu schijnt hij daar steeds dichter tegenaan te zitten. En moet hij een goede concurrent zijn van Sybrand Veldhuis. FCM aan de bal met Everink net over de middenlijn. Geeft hem mee aan Breij. Goed gespeeld. Breij, dat is te hard voor Amadien. En dus kan K ertussen zitten. En heeft Jong AZ hem alweer. Ja, 0-0 dus na 47 minuten inmiddels. Het was geen hele beste eerste helft. Het was niet ontzettend slecht. Wel moet gezegd worden dat Emmen zomaar 2 grote kansen weggaf. En zelf te weinig creëren. Nu aan de rechterkant. Amadien, punt 16, gaat naar binnen natuurlijk naar zijn linkerbeen. Zoekt naar de tweede paal waar Van Hoven is meegelopen. En een hoekschop krijgt. Jong AZ protesteert. Dat snap ik wel. Want ik had toch sterk het vermoeden dat Van Hoven zelf hem als laatste raakte. En niet de rechtsback van Jong AZ, Jesper Zwart. Van Hoven die trouwens last heeft. En nu Hinke Pinkert teruggaat. De hoekschop staat nog voor FC Emmen aan de linkerkant van het veld. Voor de Brigata Fanatico, waar Michael Breij zo dadelijk de hoekschop gaat nemen. Dat wordt een inswinger dan natuurlijk met zijn rechterpoot. Van Hoven nog steeds last hoor. Misschien dat hij zich wel een beetje verstapt heeft bij het neerkomen. Nou, dat komt er wel. Nu de bal van Breij bij de tweede paal. Dede Lom en nu binnengekopt door Nelson Amadien. Die in zijn tegenstander klimt en een kopgoal maakt. Ja, Nelson van Amadien tekent voor de 1-0 vlak na rust. De 48e minuut. Het is de hoekschop van Michael Breij die zelf naar de tweede paal. Waar Dede Lom zijn kopduel wint. Een voorkop. En dan is daar Amadien die echt in zijn tegenstander klimt. En de bal zo van, wat zal het zijn, 3-4 meter afstand in de goal kopt. Nelson Amadien, hij kan koppen. Dat wist ik niet.
2: Ja, ik wel.
1: Oh, dat wist jij wel.
2: Ja, Almere City. Die kwam hier ook een keer hoog. Na een uitstekende voorzet kopte hij hard op doel. Dat was echt een lastige kopbal. Ja, hier moet je ook nog wel even voor springen.
1: Ja.
2: Maar is de afstand tot het doel niet zo groot? Is raak te scoren? Maar toen dacht ik al, hé, dat had ik vorig jaar ook nog niet gezien. Maar helemaal uit het niks komt hij dus niet.
1: Kijk eens aan, kijk eens aan. Nelson Amedin tekent voor de 1-0, uiteraard. Zat er nog niet zo heel geweldig in de eerste helft. Maar dit is dus even lekker met het hoofd uit een standaard situatie. FCM een op voorsprong. En dat is toch hartstikke mooi zo vlak naar rust. Ik zit trouwens even te kijken of Van Hoven weer een beetje lekker loopt. Die had toch wel last hoor. Naar aanleiding van het duel dat leidde tot de hoekschop. Waarin hij volgens mij wat verkeerd terecht kwam. Het is niet zo erg dat hij geholpen moet worden. Hij loopt alweer nog steeds niet als een kievit. Maar wel aan de linkerkant. En FCM heeft de bal met Frederik Wispel en Michael Breijen de as. Die zoekt naar de linkerkant naar Abdul Latif. Maar Jesper Zwart zit ertussen. Jong AZ kan overnemen. Rio Robbenmond. Fantastische actie van de middenvelder van Jong AZ. Waardoor de ruimte ligt in de as. Nu naar de linkerkant. Naar De Wit. Die gaat even terug naar Oerip. Die gaat uithalen. Die is makkelijk voor Sam Karsis. En dus in de veilige handen van de man in het gifgroen gestoken Sam Karsis. Die dus ziet dat zijn ploeg leidt. Kort naar rust. Hele mooie 1-0 vind ik toch wel. Ja, het zal geen doelpunt zijn voor in de eeuwigheid. Maar ik vind het toch knap hoe hoog Nelson Amedin daar kwam. En de 1-0 binnen kopt. Ja, dat is een lekker begin van die tweede helft. En dat is mooi voor de ploeg van Menno van Amt. Terwijl Joshua Kuipers dichtgefloten heeft voor een vrije trap.
2: Ja, ik zit nog even die goal terug te kijken. Maar komt echt hoog hoor. Tussen 2-3 verdedigers van Jong AZ in. Even dacht ik nog, misschien fluit Kuipers wel voor klimmen. Dat hij iets te veel zijn tegenstander gebruikt. Maar daar lijkt het toch ook niet op. Gevaar voor lijf en leden.
1: Zo.
2: Komt hij hoog, komt ook nog wat raar neer. Maar alles om Emma op 1-0 te zetten. En dit is denk ik net wat Van Dam bedoelde. Alles geven, alles in de strijd. Ook als je heel raar neer kunt komen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Amedin belangrijk voor de ploeg. Op een heerlijk moment. Zo vlak na rust. En automatisch betekent dat natuurlijk dat Jong AZ ook iets meer uit de schulp zal moeten komen. En ach, op de tegenstoot spelen. Dat ligt Emma ook wel. Kijk maar, hakje van Koepelov naar Abdul Latif. Kan hij hem vrijmaken? Abdul Latif vindt het schot. Even wordt hij losgelaten door doelman K. Maar net op tijd heeft hij de bal ook weer te pakken. Maar Emma heeft het zowaar op de heupen, Matthijs.
1: Zeker. Althans, de minuten na rust zijn toch zeer, zeer hoopgevend. Niet in de laatste plaats natuurlijk vanwege de openingstreffer van Nelson Amedin. En nu ook alweer een aanval door de as. Michael Breij, dat is een overtreding. En dat is ook een gele kaart. Joshua Kuipers, die hem nu geeft aan Oerip. Julian Oerip. Een van de middenvelders van Jong AZ haalde daar een gevaarlijke aanval eruit. Door die overtreding. Ja, en zo net na de 1-0 al het spreekwoord vanaf de tribunes. Wij staan bovenaan. En dat klopt virtueel nog steeds. FC Emmen dus op 1-0. En dan hebben ze de kans om voor de derde keer in de clubhistorie de eerste drie wedstrijden te winnen. Een FCM supporter stuurde mij een aardige statistiek. Dat we het dan hebben over toch best wel een historische opening van het seizoen. Het lukte in 96, 97 en in 2002, 2003. En nu dus zou het kunnen zijn dat ook in 2026, 27 Emmen start met drie overwinningen. Maar goed, zover zijn we nog niet. Jong AZ, zoals we in de eerste helft hebben kunnen zien, is een goed voetballende ploeg. En die moeten nu ook wat meer uit hun schulp gaan kruipen. Dat zullen ze ongetwijfeld ook doen. Nu ook aan de bal met Robbenmond. Die even teruggaat naar Matthijs Menu. Menu heeft Nathalie naast zich. Een verdediger die ondanks zijn jonge leeftijd al best wel wat clubs achter zijn naam heeft staan. 18 jaar is hij. Hij speelde in de jeugd bij AC Milan, bij Espanyol, bij Barcelona, bij Leverkusen en natuurlijk bij AZ. En daar is hij nu dus eigendom van, staat centraal achterin, 18 jaar nog maar en al zo'n leven achter de rug. Het is wat. Ja, dat is even wat anders dan uit de jeugd van FC Emmen komen. Daarvoor bij Klasina V te hebben gespeeld. Nu is Jong AZ aan de bal. Nog op eigen helft is het inschuiven van Nathalie. Zoekt naar medespelers, maar gaat toch maar even terug naar Rio Robbenmond. Die dribbelt over de middenlijn. En zo komt Jong AZ langzamerhand richting de goal van FC Emmen. Maar Emmen plooit met elkaar terug. Ja, dit kunnen ze, met elkaar knokken. Het is een ploeg, dat zeggen ze zelf ook wel, waar veel karakter in zit. Waar veel bereidwilligheid in zit om voor elkaar te strijden. Dat wat misschien vorig jaar wel een beetje ontbrak. Ja, ik ben dan ook benieuwd of Emmen dit over de streep kan gaan trekken. En eigenlijk zie ik het zelf wel heel positief in. Omdat ik hetzelfde wel een beetje bespeur als zij zelf ook zeggen, hoor. Dat er best wel wat pit en character in deze ploeg zit. Character, Engels, hè. Jack Cooper Love in de spits. Dus dan moet je ook af en toe een beetje over de grens praten. Jong AZ aan de bal. En Jesper Zwart geeft hem dan tekort. En Dede Lom speelt hem wat slordig over de zijlijn. De ingooi is voor de bezoekers die een plan moeten verzinnen. Ik heb het idee dat zij iets meer resultaatgericht spelen dan bijvoorbeeld een jong Ajax. Dat tegen Heugermeug maar aanvallend blijft spelen en blijft opbouwen. Jong AZ toch iets anders in de wedstrijd dan de Amsterdamse collega's. Emmen aan de bal, omdat Everink en Muquet daar goed verdedigen. Maar ook de bal weer kwijt, want Kwispel speelt hem wat slordig over de zijlijn tijdens de opbouw. Ingooi voor Jong AZ via Oerip naar Matthijs Menu. De Menu zoekt naar voren, maar gaat uiteindelijk terug naar Nathalie. Nathalie Oerip op de helft van Jong AZ gaat de bal heen en weer. Jack Cooper Love zet een beetje halfdruk. Maar dat is genoeg om Jong AZ een soort van in de problemen te brengen. Al blijven ze wel in balbezit. Daar aan de rechterkant is het Inge. Die wordt van de bal gezet. Krijgt geen vrije bal mee, maar wel een ingooi mee. En dus kan FC Emmen de countermogelijkheid op hun buik schrijven. Abdul Latif wilde wel heel graag die bal naar Cooper Love brengen. Aardig begin dus van deze tweede helft. En de 1-0 stand Jan Willem. En zo gaat de vlieger van jou niet op. Namelijk dat Jong AZ de score zou openen. Nu Abdul Latif buitenkantje rechts. Mooie bal, net niet voor Amadine. Dan laat K hem los. Is daar nog Kwispel aan de rechterkant. Voorzet, zit nog leven in deze aanval. Brei en deze voorzet is voor Ismaël K. Oh, dat was een mooie bal. Van Abdul Latif, hè, op Amadine.
3: Ja, heerlijk. Heerlijk. En dat is wel wat hij kan brengen, denk ik. In ieder geval, de verhalen vanuit Duitsland waren goed. En dit soort dingen moet hij inderdaad laten zien. Die creatieve, fijn bestaatheid. En dat doet hij op deze manier heerlijk. De Syrische Duitser. Fijn balletje. En daarna een moment waarbij veel scheidsrechters misschien ook wel hadden gefloten. Omdat K de bal ook bijna te pakken had.

0: met de handen omhoog. Er zat nog een Alkmaars been tussen. Dus wordt het een hoekschop voor FC Emmen. Dit is een fase om door te drukken, zou je zeggen. En er direct een tweede achteraan te schieten. Michael Breij gaat in ieder geval de hoekschop nemen aan de linkerkant van het veld. Hij is de specialist. Wacht even op Van Hoven. En dan wordt hij kort genomen daar aan de linkerkant. Van Hoven naar Breij. Breij, niet naar Staring. Dat is slordig. En dan komt AZ met 4 man eruit. Tegenover 2. Tegenover Staring en Everink. Nu de bal naar de linkerkant. En daar is Everink. Handige en hele nuttige ingreep van de rechtsback. Vorig jaar gehuurd van Go Ahead Eagles. Nu eigendom van FC Emmen. Zit er scherp tussen. Doet hij goed. Tigo de Wit daardoor van de bal gegleden. Ik zag daar zojuist bij de hoekschop een variantje. Daar hebben ze gisteren veel op geoefend. Op corners die veelal kort werden genomen. Terwijl Van Hoven nu de opbouw van Jong AZ verstoort. Maar hem ook weer snel kwijt is. En Jong AZ op hun beurt ook slordig halve minuut in deze wedstrijd. En Emmen daar als winnaar uit met Kwispel in de as naar Breij. Breij met misschien ruimte. Ja, daar is ruimte aan de rechterkant voor Amadien. Everink loopt door. Amadien wil hem op rechts hebben. Kan hem ook meegeven. Amadien zelf. Goede redding K. En daar is Jack Kuperlof en Kwispel. Ja, 2-0. Teruggelegd door Jack Kuperlof. En ingeschoten door Freddy Kwispel. Zijn vierde van het seizoen. Het is ongelooflijk. Derde wedstrijd op rij. Dat is scoort Freddy Kwispel. Goed gedaan hoor van Emmers. Zien daar in dat er ruimte ligt. Dat er een mogelijkheid ligt op een snelle aanval. Dan gaat het naar de rechterkant naar Amadien. Luca Everink, die zojuist heel belangrijk was bij het voorkomen van de tegenstoot van Jong AZ, liep door. Amadien ging voor eigen succes. Helemaal niet gek. Goede redding is nog van K. Dan is daar Jack Kuperlof, die bijna zelf kan inschieten. Toch besluit om op Kwispel te spelen. De assist van Kuperlof en de goal weer van Freddy Kwispel. Het is een goudhaantje en het is ongelooflijk. Maar hij maakt zijn vierde van het seizoen alweer de mede topscorer van de KKD. U hoort het goed. Freddy Kwispel doet het toch maar weer eens. En dan staat het 2-0 en zit FC Emmen op rozen tegen Jong AZ. We hebben 59 minuten gespeeld. FC Emmen 2, Jong AZ 0.
1: FC Emmen Live.
2: Een gezamenlijk programma van Zo34 en RTV Drenthe.

0: Bijna 20 minuten over 9. Je hoorde de Everlasting Love van de Love Affair op Zo34 Sport en RTV Drenthe Sport. We gaan terug naar de Oude Meerdijk. Emmen is toch nog goed uit de startblokken geschoten in de tweede helft, Matthijs.
1: Ja, absoluut hoor. Na rust speelt het prima. Veel drive naar voren en dus twee doelpunten binnen het kwartier na de T. Dat is mooi. Eentje van Freddy Kwispel. Dat was de tweede natuurlijk. En de eerste was van Nelson Amedin. Nu alweer aan de rechterkant. Luca Evering. Tijd voor een voorzet. Kijken of die goed is. Nou, dat valt niet tegen. Maar Kaas zit er wel tussen met een hand. Bal weggestompt en daar is Van Hoven om hem op te vangen. Staring. Pakt hem dan naar de linkerkant, naar Van Hoven, Abdulatif, iets meer de as in. En de bal tussendoor wordt doorzien door Jesper Zwart. Die hem dan vervolgens ook door het midden uitverdedigt. Maar dat komt allemaal goed voor Jong AZ. Dat ook even bij moet komen van die fase na rust waarin FCM de leiding neemt en ook echt het initiatief in handen heeft. Zo voor Jabberpoer, Alessandro Jabberpoer richting dugout zien lopen. Weet niet of hij er direct in komt. Hé, daar gaat het fout in de opbouw van Emmen. Van den Ban nu op Dede Lom af, maar daar zit weinig venijn in die actie. En dan is jongen zet de bal weer kwijt. Dan kan Emmen overnemen. Kwispel krijgt een tik van Oerip, die heeft al gele kaart trouwens. Bal was dit niet genoeg voor een tweede. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Vrije trap staat voor FC Emmen op de eigen helft. Ja, wat een heerlijke avond dan toch. De eerste helft was nou niet dat je denkt, nou, dat makkelijke drie punten. Maar als je zo kijkt naar het spel en naar de 2-0 voorsprong, dan heeft het toch schijn van een comfortabele avond. Amedin aan de rechterkant. Nu de 16 meter in. Bal tussendoor naar Kwispel. Wordt doorzien, maar Emmen blijft in balbezit. En de aanval in leven. Maar is nu weg door de as en ook weer opgevangen. Emmen houdt de druk erop met Michael Breij en Luca Everink.
2: Ja, over die rechterflank. Breij probeert zich toch steeds aanspeelbaar te maken in de opbouw. Balletje Kwispel naar Koekeloof. En met een teentje zit daar een van die verdedigers van AZ tussen. Maar Emmen heeft er de smaak te pakken. Speelt weer met flair en vertrouwen. En het zoekt weer naar Everink. Breij terug naar Everink. De schreeuw dan van Michael Breij. Ja, dan komt de tweede gele kaart aan.
1: Oeh. Nee.
2: Ik dacht toch echt dat hij hem wilde geven.
1: Hij pakte zijn spuitbus.
2: Nou, oké.
1: Ja.
2: Ik dacht even dat hij zag dat het nummertje 8 was. En dat hij die al eerder geel gegeven had. Michael Breij doet dit wel slim hoor. Er is al wat contact. Maar Breij haalt hier dan ook weer het maximale uit. Een vrije trap op een lekkere plek. En Breij kent denk ik het boekje van de scheidsrechter ook wel uit het hoofd. En dacht misschien ook wel aan een tweede gele kaart. Zover komt het niet. Oerip moet oppassen. Zoveel is duidelijk. En Amedin heeft de bal op een lekkere plek gelegd hoor. Om hem eens scherp voor te brengen.
1: Ja, Nelson Amedin dus vanaf de rechterkant. 2 meter buiten de 16. Het is een mooie plek om hem voor te geven. Het zou in één keer kunnen, maar dan moet het de perfecte bal zijn. Nelson Amedin, de hand gaat omhoog en de vrije bal wordt genomen. Er wordt een voorzet, die is te scherp. En dus wordt een doeltrap voor de bezoekers. Voor Jong AZ. Ja, wat maken we van deze tweede helft nu toe? Twee doelpunten natuurlijk, Jan Willem. Is het echt zo goed?
2: Nou, nee, maar ja. Eén goal, één moment kan dan wel een verschil maken. En dat komt dan uit een corner, dat kan altijd. Was wel goed gedaan, was ook over nagedacht. Met denk ik een bal bij de tweede paal. Waar Dede Lom gewoon een sterke kopper is. Ja, en soms heb je zo'n momentje nodig om net over dat dode punt heen te komen. Daarna een paar keer Abdulatif belangrijk. En dan lopen combinaties opeens. Ja, dat zijn van die onverklaarbare dingen die we ook nu weer hebben teruggezien. En ja, als Emmen ook maar enigszins de kop er vanaf nu bij houdt, heb je ook direct niet meer het gevoel dat het mis kan gaan of mis hoeft te gaan. Hoewel het de keukenkampioen divisie blijkt. En krankzinnige dingen altijd mogelijk zijn. Jong AZ wisselt rustig door. Laat veel spelers minuten maken. Nu is er een wissel aan de linkerkant. En zo kiest Perenboom ervoor om flink te rouleren. We zien Veldhuis de catacombe uitkomen. Loopt inderdaad niet lekker. Heeft de boarding nodig om wat stapjes te zetten. En is nu in de dugout gaan zitten. Kwam uit de spelerstunnel. Vanuit de douche en is nu achter Menno van Dam op de bank gaan zitten. toch een tikje gehad en daar wat last van. Maar Emme is daar niet minder op geworden. Dat kun je denk ik wel stellen.
1: Zeker, Abdoulatif valt goed in. Je ziet dat de speler is met flair. Een speler die ook wel houdt van technische hoogstandjes. We zagen hem een uitstekende bal geven met de buitenkant van de rechterschoen. Die net wat te scherp was voor Nelson Amedin. Anders was dat een hele fraaie assist geweest. Even later zagen we hem dan een hakje doen die wat minder uitpakte. Maar goed, dat hoort misschien ook wel een beetje bij dit type speler. Mustafa Abdoulatif zal graag willen laten zien wat hij kan bij FC Emmen. Waar hij natuurlijk tot nu toe alleen nog maar als invaller binnen de lijn is gekomen. Amedin doet dit handig. Het wordt een ingooi voor FC Emmen aan de rechterkant van het veld op de helft van Jong AZ. Amedin wacht niet op Evering. Gooit zelf, was de bedoeling. Ja, wacht nu toch op Evering. Ja, zegt Kuipers, de scheidsrechter. Duurt allemaal wel heel lang nu. Toch mag FC Emmen door en rolt de bal weer. Is daar Dede Lom die zoekt naar Van Hoven. Die bal is niet al te best. Zwart zit er tussen. Komt hem naar Inge. En Inge onder druk gezet. Overtreding van Abdoulatif. We sluipen richting de 70ste minuut. En de stand is 2-0 voor FC Emmen. Ja, en dan lijken we toch op 9 uit 3 af te stevenen. En dat zou dus voor de derde keer pas zijn in de historie van FC Emmen. Dat ze zo beginnen aan de competitie. En dan weet ik het wel. Jonge Ajax uit. Jong AZ thuis. Het is nou niet het allermoeilijkste schema. Maar lekker is het wel. Bovendien is het zo. Vorig seizoen haalde FC Emmen slechts 45 punten in het hele seizoen. En nu is het dan straks zo, ga ik even vanuit, dat ze al 9 binnen hebben. 20% van het puntenaantal van vorig seizoen hebben ze dan binnen 3 weken al verzameld. Nou, dat is toch geen gek gegeven voor de ploeg van Menno van Dam. Maar zover is het natuurlijk nog niet. En Jong AZ is aan de bal met Van der Ban naar binnen, naar Johannessen. Die een versnelling heeft, maar ook ziet dat Abdoulatif hem dwars zit. Nu wordt die bal uitgelegd en kan Jong AZ aan de andere kant, aan de rechterkant namelijk, beginnen aan een aanval met Inge. Die zoekt naar Van Hoven en dan naar binnen gaat. Dan heeft hij wat ruimte, speelt hij hem toch af. Is het niet Zwart, maar Oerip die hem opvangt. Maar nu met een vroege voorzet. En Karsis is er op tijd bij.
2: Ja, en ziet dan Koepeloof gaan. Dit zagen we ook in die laatste oefenwedstrijd. Nu wel één verdediger in de achtervolging. En dus geen vrije doortocht voor Jack Koepeloof. Maxime Dekker is bij hem. Maar in één uittrap is FCM er wel diep op de helft van de tegenstander terechtgekomen. Het gaat nu uiteindelijk eventjes terug. Maar daar heeft Karsis wel een oogje voor. Dat heeft hij nu al een aantal keer laten zien. Het is een wapen, die snelle uittrap, die snelle hervatting. Vlak voor rust deed hij er te lang over, gaf hij een corner weg. Maar elke wedstrijd doet hij het toch ook wel een keer heel rap. En daar komt ook nu weer bijna gevaar uit. Emme schuift in ieder geval op en speelt weer op de helft van de tegenstander. Balletje tussendoor mislukt. Daar wil Oerip de ingooi mee, maar hij gaat naar Luca Evering. Goed gedaan hoor, Koepeloof. Heel slim. De voorzet dan van Evering is wat blind gegeven. Oh. Koepeloof krijgt hem zomaar voor de voeten. Hij schiet hem recht op doelman K af. Daar had de wedstrijd beslist kunnen worden. Het gebeurt niet. Kwispel nog. Ook hij niet. Ook Abdoulatif niet. Maar Dede Lom heeft alweer opgevangen. En geeft de bal mee aan Brian van Hoven. Brij is weer aanspeelbaar. Nu van ver, Mike.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Wat een wereldgoal.
2: Wat een doelpunt. Wat een goal. Wat een streep. Wat een uithaal van de aanvoerder van FC Emmen. Op, ja, dik 25 meter van de goal maakt hij een absoluut juweel. Een absoluut juweel van een treffer hier. Ja, die gaan we in de herhaling nog wel een paar keer terugzien. Een granaat achter doelman K. En FC Emmen gaat naar 9 uit 3.
1: Ja, dat kan niet meer mis, want dit is de 71ste minuut. Jongen, wat een pegel, Michael Brijs. Oh, je wordt er. Je krijgt het er benauwd van, als keeper, denk ik. Potverdrie zeg, die slaat daar even de linker kruising in, vanaf ons bekeken. De rechter kruising.
2: Hij staat ook bij te komen.
1: Vanaf K. Ja, die keeper die staat tegen de paal. Die denkt, wat is mij net overkomen dan? Michael Brij, die knalt hem daar de kruising in. Geweldige treffen van de aanvoerder van FCM. Ja, en 3-0. Dit kan niet meer mis. FC Emmen gaat gewoon de koploper blijven. In ieder geval na vanavond. Het kan natuurlijk zijn dat Heracles nog dik uithaalt. Morgen geloof ik spelen zij zaterdag of misschien zondag zelfs. En MVV kan het natuurlijk gewoon nog 5 of 6 maken tegen Volendam. Maar we gaan er maar even vanuit dat FCM in ieder geval na vanavond de koploper nog steeds is. 3-0, ja, klinkend hoor. Zeker deze tweede helft. Het is gewoon een prima tweede helft. Dat is zo eerlijk moeten we zijn. Er zit veel strijd weer in. En ja, dan zie je ook dat zo'n bal van Michael Breij binnen gaat. Kijk hem nog even in herhaling. Jongen. Oh. Het is een slechte dag om de keeper van Jong AZ te zijn. Vrijbal staat voor FCM met Dedelon. Die hem trapt vanaf de eigen helft. Zoekt naar voren naar Abdul Latif en naar Jack Cooper-Love. Die wel een assist te pakken heeft, maar nog geen doelpunt vandaag. En daar zal hij ongetwijfeld verandering in willen brengen. Hij moet er in ieder geval nog even op wachten. Wij gaan nog heel eventjes bijkomen van die streep zojuist van Michael Breij. Die FCM'en in de 72ste minuut op 3-0 heeft gezet. Inmiddels zitten we in de 74ste minuut. En is dus de conclusie dat FCM'en onderweg is naar de derde overwinning op rij. Want het staat hier dus 3-0.

0: Uit de gloriedagen van Nick en Simon, kijk omhoog. En na die streep van Breij, de 3-0, kijkt ook FC Emmen vanavond nog omhoog. Matthijs en Jan-Willem.
1: Ja, ze kunnen niet verder omhoog kijken. Nee. Ja, ze staan boven. Ja, of het moet Eredivisie zijn. Excuus, Jan-Willem. Hey, moet je er zo'n verbolgen gezicht bij trekken?
0: Ja, jammer dat ik geen beeld heb.
2: Een man mag dromen.
1: Ja, een man mag zeker dromen. Je zei dat 2-2 zou worden, toch vandaag?
2: Ja, dat vond ik een hele logische voorspelling eigenlijk.
1: Ja, nee, ik niet. Er is twee keer gewisseld bij FC Emmen. Waar Hojaber Poer erin is gekomen voor een van de doelpuntenmakers, Nelson Ahmadine. En we zagen ook het invallen van Vincent Karus voor Brian van Hoven. Die natuurlijk wat liep te hinken na de 2-0. Nee, na de 1-0 was dat al het geval. Hij dus misschien wel uit voorzorg naar de kant. Emmen heeft de controle. Emmen staat 3-0 voor tegen Jong AZ. En Emmen staat bovenaan, virtueel. En waarschijnlijk na dit weekend ligt er een beetje aan. Dus wat Heracles doet qua doelsaldo. Die moeten trouwens maandagavond pas uit bij Jong FC Utrecht. Gaan we eens even kijken hoe dat loopt. Maar in principe dus Emmen, de koploper van de KKD. De trotse koploper. Want we horen nu ook van de Zuidtribunes. Wij staan bovenaan. En daar is geen woord aan gelogen. FC Emmen doet het na rust gewoon uit. Uitstekend. Voor rust was het niet al te veel. Na rust is het meer dan prima. Staat het stabiel en heb je ook niet echt het idee gehad na die 0-1 die volgens mij al in de 47ste of 48ste minuut uit mijn hoofd viel. Ja, dat Emmen nog in de problemen kwam. En dan is het een lekkere avond, Jan-Willem.
2: Ja, uiteindelijk wel. Zeker weten. En ik ben vooral benieuwd of deze avond dan nog dat ene extraatje krijgt door de rentree van Luca Denk, die nog wel bij het groepje warmlopers is. Ook Lambers daar bijvoorbeeld bij. En Rodney Kongolo, die tot wel heel weinig komt, moet ik zeggen, dit seizoen. En ook de rest van de bankzitters kan er eventueel nog inkomen. Kijken wat Jong AZ hier doet. Voor de tweede keer de nul in een thuiswedstrijd zou natuurlijk ook wel lekker zijn voor Karsis en de zijnen. Deze voorzet vliegt in ieder geval hoog over van Kiani Inge. AZ, Jong AZ, lijkt het toch ook wel te geloven. Als je het spel van de Alkmaarders ziet, een aardige fase zo rond het half uur in die eerste helft. Met die drie kansen op een rij. Ook wel ingeleid door slordigheden bij FC Emmen. Dat was heel aardig van Jong AZ. Maar voor de rest is het toch een vrij tandenloze jong ploeg gebleken vanavond. En hoe anders was dat? Ja, we zeggen het nog voor een laatste keer, denk ik. Hoe anders was dat afgelopen maandagavond? Goed, dat gelukje heeft Emmen nu dan ook. De opening nog. Als de score misschien nog wel naar een grotere hoogte kan worden gebracht. Ook de invallers zullen zich nog wel even willen laten zien. Het is wel iets behoudender nu met Michael Breij aan die rechterkant. Natuurlijk een ander type. Oh, Jammer Poer levert hier een bal in. Nee, toch niet. Daar heeft hij geluk. De Canadees staat bekend als een speler die de bal nooit inlevert namelijk. En dat gebeurt hier nu uiteindelijk ook niet. Dede Lom, wat onorthodox. Maar daar gelooft Abdulatif nog wel in. Inge in de achteruit. En uiteindelijk laat de Jong AZ'er die bal over de zijlijn lopen. 10 minuutjes nog. En ik denk toch wel een minuut of 5 voor Luca Denk. Wat jij met thuis?
1: Ja, dit is wel een wedstrijd om Denk nog even in te brengen. En inderdaad zijn rentree te laten maken. Terwijl Jong AZ nog wel even gevaarlijk doorkomt aan de linkerkant. Maar het is ook buitenspel. Dus het Alkmaarse feestje gaat niet door. Verdam roept nog even naar zijn mannen dat ze vooral de energie in de wedstrijd moeten houden. Tussenstanden zie ik. Ik zie dat FC Den Bosch met 4-1 leidt tegen Eindhoven. Helmond Sport 1-0 tegen RKC. MVV 1-0 tegen Volendam. Ja. Dat gaat ook niet best daar.
2: En de 0-3. Vitesse Almere City. Ook al fikse uitslag. RKC. Een ploeg uit de subtop. Volendam een ploeg waar veel van wordt verwacht. Beide op achterstand. Ja, het zegt allemaal zo weinig in deze fase. Maar goed, uiteindelijk ja, Heracles doet wat het moet doen, denk ik. Laat in ieder geval zien dat de verwachtingen volgens nog terecht zijn. Scoren wel heel makkelijk, moet ik zeggen. Ja, het zijn sowieso natuurlijk altijd leuke wedstrijden tussen de ploeg uit Almelo en FC Emmen. Binnenkort hier al thuiswedstrijden tegen de Graafschap en FC Volendam. Dan kun je gerust echte tests noemen voor dit FC Emmen. Ja, kom je daar redelijk doorheen, Dan komt het einde van de eerste periode ook zomaar in zicht, Matthijs.
1: Ja, ik zie dat Luca Denk zich gaat melden bij de bank. En die gaat er zo dadelijk in komen. Hetzelfde geldt voor Rodney Kunkelo. Mooi moment is dus aanstaande voor Luca Denk. Die, zoals collega Jan Willem het al zei, 11 augustus 2025 de hele boel afscheurde. Uit bij Jong PSV. De allereerste competitiewedstrijd van dat hopeloze seizoen voor Emmen. Het bleek achteraf misschien wel een voorbode te zijn. Nu is hij terug na lang revalideren. Luca Denk. En dat is toch mooi. Het zal een emotioneel moment toch wel voor hem zijn. Hij krijgt nou in ieder geval nog, laten we zeggen, 7 minuten reguliere speeltijd. En misschien nog wat erbij. Terwijl Jong AZ aan een aanval bouwt aan de linkerkant. Emmen dat goed oplost met Hojabarpour en Luca Everink. Evering nu aangetikt door Johannessen en de vrije bal is voor Emmen diep op eigen helft. Luca Denk met nummer 8 staat klaar om in te vallen, evenals Rodney Kunkelo. Maar, en dat zeg ik met alle eerbied naar Kunkelo, het draait nu toch echt even om Luca Denk. De Duitse middenvelder van wie zoveel verwacht werd vorig seizoen. Maar ja, blessure leed. En dan gaan we eens kijken of hij de verwachtingen waar kan maken. Dat zal niet blijken in de komende 7 minuten hoor. Daar niet van. Maar we gaan toch langzamerhand steeds meer van hem moeten zien in dit seizoen. Luca Denk. Ik ben trouwens nog benieuwd of hoe Jack Kubelov er momenteel bijloopt. Want die zal eerzuchtig als een spits altijd is. Toch ook zijn graantje willen meepikken, Jan Willem.
2: Ja, en de topscorer van Emmen willen zijn. Dat is de Kwispel nu met 4 doelpunten. Hij er wel eentje bij. Gaf hem net wel keurig aan Kwispel trouwens bij die goal. Jack Kubelov, dat hij de bal zelf niet helemaal lekker aannam. Had het misschien vanuit de hoek op wel zelf kunnen proberen. Maar een balletje op Kwispel betekende een zekere treffer. En daar koos Kubelov gelukkig ook voor. Heeft wel een paar momenten gehad natuurlijk. Een paar momenten meer. De Zweedse Engelsman, terwijl hier zwart uithaalt en daar nog wel een goal valt. Het is geen buitenspel en dus telt deze treffer. Inderdaad, dan kan er gekeken worden naar de zijkant. Maar nadat zwart hard op Karsi schiet, wordt die bal binnengetikt van dichtbij door spits Joël van der Ban. Karsi baalt zichtbaar. Even een moment van teleurstelling in het stadion. En dat wordt denk ik nu snel weggespoeld. Omdat de wissel gaat komen. Kwispel gaat er in ieder geval af. Onder luid applaus. En daar is inderdaad dat moment van Luca Denk. En dan kunnen de mensen toch wel gaan staan misschien. Nou, dat gebeurt nog niet echt massaal. Een klein applausje is er wel. Ja, Drenthe blijven altijd een beetje gereserveerd.
1: Ja, klopt. Ja, Luca Denk. Dus men zal ongetwijfeld blij zijn dat hij er weer is. Maar een staande ovatie krijgt hij hier zo 1-2-3 nog niet. Moet het eerst maar laten zien, denk ik.
2: Kwispel ook niet, hè?
1: Nou, nee, Kwispel ook niet. Nee, die is de vierde van het seizoen. Maar zo mooi, hè? Het is, ik vind het ook wel weer wat hebben of zo. Ja, wat moet je hier eigenlijk doen voor een staande ovatie, vraag ik me dan af.
2: Ja, misschien Michael Breij die er afhalen. Kijken wat er dan gebeurt naar die raket. Ja. Maar ook dan denk ik dat er gewoon een paar duimpjes omhoog gaan. Nou, mooi gedaan, jongen. Ja. En weer door.
1: Een paar klasinevene duimpjes en... En een prettig weekend gewenst. Nou goed, de bal rolt weer. En we zijn natuurlijk reuze benieuwd of we nog wat van Luca Denk te zien gaan krijgen. Als hij straks aan de bal is. Emme in ieder geval een bal bezit. En daar zagen we het eerste balcontact van Denk. Speelt Staring in. En Staring krijgt een vrije bal mee. Omdat hij daar wordt aangetikt door Oerip. Julian Oerip, die ik toch al zo'n overtreding van 5 heb zien maken vanavond. 1 gele kaart heeft hij gehad. Nou ja, denk ik, het was in ieder geval niet voldoende om hem nu ook een tweede prent te geven. Dus hij blijft ook op zak bij scheidsrechter Kuipers. Lange bal van Muke in het niemandsland. Uiteindelijk weggewerkt door Menu. Dan kan hij opgevangen worden door Hojabarpour. Die kopt hem niet naar een medespeler, maar naar Zwart. Rechtsback van Jong AZ werkt hem wat slordig over de zijlijn. Wat gehaast, waardoor er ingegooid kan worden door FCM aan de linkerkant van het veld. Diep op de helft van Jong AZ. Ja, 3-1. Toch nog die tegengoal. Dat zal niet lekker zitten. Vooral bij Sam Karsis, denk ik. Niet dat hij de schuldig is voor die tegentreffen. Maar de nul houden is voor een doelman natuurlijk net zoiets als een doelpunt maken voor een spits. Hey, Hojabarpour pakt die bal af. Daar diep op de helft van Jong AZ. Schiet ook direct, maar bal geblokt. Waardoor Jong AZ met de schrik vrijkomt en door kan. Michael Breijsen nog even een tackeltje in. Ja, dat is ook een aanvoerder die er 100% voor gaat. Oh, mooi om te zien. Michael Breij, belangrijk voor dit team in de eerste weken van de nieuwe competitie. Jong AZ nog in balbezit. De ingevallen Julian Zijbrands met blonde lokken zoekt daar aan de rechterkant, maar vindt geen medespeler. Jong AZ verliest de bal en Kasper Staring brengt hem bij Mustafa Abdulatif, maar die wordt dwars gezeten door Jesper Zwart, waardoor Jong AZ de bal weer heeft en hem rond laat gaan. Ja, nog 3,5 minuut in de reguliere speeltijd. Zeg nooit nooit in de KKD, maar je ziet Jong AZ dit niet meer goed maken. De stand is 3-1 in het voordeel van FC Emmen. Onderweg dus naar de derde driepunter op een rij. Onderweg naar de koppositie die ze natuurlijk al hadden en ze nu gaan verstevigen. Dat is een fantastische opening van het seizoen voor de ploeg van Menno van Dam. Maxime Dekker eveneens ingevallen bij Jong AZ. Geeft hem aan Hellings. Die wordt dwars gezeten door Everink en speelt hem terug op Doeman K. Koepelov nog wat naar voren rennend. Hij dus niet met een treffer zoals het nu lijkt, wel met een assist. En dus ook weer zijn waarde gehad voor FC Emmen vanavond. Ja, de man van de wedstrijd. Daar gaan we naar kijken, want er wordt druk gestemd momenteel. Terwijl er een lange bal wordt gegeven op Abdulatif. Ik denk dat hij ook buitenspel stond, maar sowieso was die bal te hard. En dus Jong AZ weer met K. Zij onderweg naar een nederlaag.
2: Ja, het inspelen is daar nog wel op een van die jongelingen. Het balletje gaat rond. Koepelov en Abdulatif, ja, staan wel wat dieper. Zetten niet echt druk. Loeren op een foutje. Dat foutje komt hier ook bijna. Maar Koepelov zit er dan niet tussen. 2 minuten nog te gaan. En dan kan hier weer een klein feestje worden gevierd. Bij dus die derde zege op een rij. Een unicum voor FC Emmen. Aan de start van het nieuwe seizoen. En wat is de smaak en de stemming dan toch anders dan, ja, begin april toen Emmen in die dramatische fase zat. Die laatste thuiswedstrijd tegen de Graafschap maakte nog iets goed. Maar deze 4 zegens op rij, want dat tel ik voor het gemak, die oefenzegen thuis, die overtuigende wedstrijd tegen Almere City FC ook maar even mee. Die doen veel goed. En ja, 2 mooie tegenstanders te gaan. Volendam, de Graafschap. We zeiden het net al. Dan kan de penning.
1: VVV nog, hè?
2: Ja, VVV uit, maar ik probeerde te gaan richting de penningmeester.
1: Sorry.
2: En we waren. Ons was eigenlijk al een beetje een vol huis vanavond beloofd. Nou, daar is zeker nog geen sprake van. Maar ik kan me toch niet anders voorstellen dat het begin september hier wel weer wat drukker gaat worden. Zeker als je het in Venlo ook nog aardig weet te doen. Maar dat is pas voor, ik meen, volgende week zondag.
1: Ja, volgende week zondag inderdaad. VVV uit, dan is het Volendam thuis op de vrijdagavond. En ook op de vrijdagavond is het de Graafschap thuis, geloof ik. Ja. Dus, maar goed, dat gaan we dan allemaal zien. Momenteel zijn we bezig met de laatste stuiptrekkingen van Jong AZ. Zo mogen we het toch wel noemen. Want we gaan richting de 90ste minuut. Jong AZ op de helft van FC Emmen met Johannessen. En dan aan de rechterkant een voorzet richting Van der Ban. Weggewerkt. Daar is dan nog Zijbrands. Maar die heeft uiteindelijk geen tijd om uit te halen. De bal naar de rechterkant, weer naar binnen. Johannessen op rand 16. En we moeten toch een beetje oppassen. Maar dit balletje tussendoor wordt doorzien door Sam Karsis. Dan zijn er nog 10 minuten reguliere speeltijd te gaan. Kijken we naar de vierde official. Ik geloof dat hij richting de bank van Jong AZ 3 vingers opstak. En dus zullen er waarschijnlijk 3 minuten bij gaan komen. En dat is ook het geval. 3 minuten extra tijd op de Oude Meerdijk, waar FC Emmen met 3-1 leidt door doelpunten van Nelson Amadine, Freddy Quispel en de geweldige uithaal van Michael Breij. Onderweg naar de derde zegel op rij. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. En dus ook de koploper in de KKD. En ook dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Het is gewoon een perfecte start voor FC Emmen, waar zeker nog een nodige beter kan. Maar dat moet ook. Want perfect ben je nooit. Perfect is FC Emmen waarschijnlijk ook nooit. Maar het komt dichtbij als je zo'n start in huis hebt zoals ze dit seizoen hebben. Michael Breij is de man van de wedstrijd bij FC Emmen. We zien een heel mooi dansje ook op het grote scherm. Had ik persoonlijk niet gedaan, maar goed. Dat is misschien dan weer dat ouderwetse dat dan naar voren komt. Ja, Breij, geweldige treffen, die 3-0. En natuurlijk de man die telkens voorop gaat. Ik vind het echt een aanvoerder als ik hem zo zie lopen op het veld. Brij, overgekomen van de Rode JC tenminste. Daar speelde hij vorig jaar. Hij is natuurlijk transfervrij uiteindelijk naar de Oude Meerdijk gekomen. En lijkt het hier goed naar zijn zin te hebben. Dat gaan we hem zeker straks even vragen na de wedstrijd. Terwijl we hem nu aan de bal zien. En een zwart voor Jong AZ.
2: Ja, en dan gaat het nog even van voet tot voet. Op de helft van FCM zoeken steeds meer mensen een plaatsje langs de boring. Om toch ook daar bij die Zuidtribune straks de overwinning te kunnen gaan vieren. 3-1 tegen Jong AZ is gewoon prima. Aan het einde van het seizoen zal het over deze wedstrijd niet zo heel snel meer gaan. Ja, om twee redenen zal die nog wel eens van de plank worden gehaald. De rentree van Denk, die aan het einde van het seizoen misschien wel een hele mooie transfer kan maken. En gewoon een schitterend seizoen speelt. Laten we het hopen. En die goal van Michael Breij, wat in ieder geval op dit moment het doelpunt van het nog jonge seizoen is. Maar je moet van goede huizen komen om een nog mooiere goal te gaan maken. Van Dam probeert het met de hak. Komt er bij lange na niet bij. Pept de ploeg nog even op als we nu toch echt de laatste minuut hebben bereikt.
1: Ja, laatste minuut van deze derde wedstrijd in de Keukenkampioendivisie 2026-2027. De tweede thuiswedstrijd, de 3-1 op het bord. FCM heeft genoeg huiswerk, maar heeft ook genoeg wat goed gaat. We zien bijvoorbeeld Freddy Kwispel voor de derde wedstrijd op rij scoren. Hij blijft ook maar gewoon aan de gang, de Emmenaar in hart en nieren. Terwijl Michael Breij nog eens de bal heeft op eigen helft. Die gaat de tijd vol proberen te dribbelen. Dat lukt nou aardig, maar maakt wel een overtreding volgens scheidsrechter Kuipers. Die kan bij het publiek weinig goed doen vanavond. Misschien ook omdat hij Van Hoven zo vroeg een gele kaart gaf in deze wedstrijd. Maar uiteindelijk doet FCM zichzelf niet tekort. En gaan ze gewoon winnen van Jong AZ. Nog een keer de vrijbal van de bezoekers uit Alkmaar. Niet lekker weggekomen van de Ban. Op rand 16 Everink ertussen. Speelt een goede wedstrijd. Nu Seybrandsen. Daar is Everink weer. Dat is soms een terrier hoor, die rechtsback. Maar dan verliest hij hem wel weer. Dat is onhandig. Seybrands kan er nu nog geschoten worden. Daar is dan bijna nog een schotkans voor Seybrands. Maar die gaat niet op goal. En dan wordt er gefloten door scheidsrechter Joshua Kuipers. Namens collega Jan-Willem Kralen dank ik u voor het volgen van het live vlog. Dank u voor het volgen van het radioverslag. FCM wint. FCM staat bovenaan in de KKD. En FCM tankt nog maar weer een beetje vertrouwen.
0: Dankjewel Matthijs Renkema en Jan-Willem Kralen voor de wedstrijd van vanavond. FCM tegen Jong AZ. 3-1. En natuurlijk bedankt Karel Post in Assen voor RTV Drenthe.
3: FCM Live. Zo 34
4: en RTV Drenthe.

Natuurlijk samen met Bryan Adams, je hoorde Baby When You're Gone. Nou ja, we zijn bijna er vandoor, want het is tijd om afscheid te nemen. Want ja, de tijd zit erop. Het is bijna 10 uur op de vrijdagavond. Het is 21 augustus en we kunnen de derde overwinning van FCM erbij schrijven vanavond. Het won thuis van Jong AZ met 3-1. Met een wereldgoal, kan ik wel zeggen, van Michael Breij. Je hoort het allemaal natuurlijk komende dagen wel in de verslagen en in de interviews die wij gaan houden met RTV Drenthe Sport en FCM Live. En zo 34 Sport natuurlijk. FCM speelt volgende week zondagmiddag om 16:45... in en tegen VVV Venlo. Wij zijn er weer bij trouwens volgende week zondag vanaf 1 uur met zo 34 Sport, met de triathlon in Klazineveen en een Eredivisie volleybaltoernooi van Tjoba, ook in Klazineveen vanuit de sporthal. En vanaf het water zullen onze verslaggevers daar verslag van gaan doen. Aaneensluiten dan FCM Live. 16:45 de wedstrijd. VVV Venlo tegen FC Emmen. Matthijs Drenkema, Jan-Willem Kralen, Karel Post, ondergetekende Jaap de Bruin wensen u een hele fijne voortzetting van het weekend. En graag tot volgende week zondag voor weer een nieuwe aflevering.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kriviri in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht.